0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het versteekt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Hartstikke idee. Omroep Brabant.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouche zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
3: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten is brand uitgebroken. Zijn twee mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieven laden.

0: bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
2: In het Omroep Brabant 90's Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes. Voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt

0: een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
2: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het dit weekend.
1: Het is een...
0: in het Omroep Brabant 90s weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
2: Pusje komt zo, pusje komt zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
1: Wow, geen kost.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in. En luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS, ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over...

0: Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Nou, het gaat sowieso heel heet worden. Hier in de studio zeker, maar ook bij jou thuis. Want we trappen hem af. Van harte welkom bij Kei Goeiemorgen. Een hele Kei Goeiemorgen, zou ik willen zeggen. En ja, als je het denkt van, hey, wat draaien jullie veel 90s muziek het komende uur? Dan kan ik je zeggen, dan gaat tot zondag 6 uur door. Want welkom in het 90s weekend.
2: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Tering, het kriebelt.
4: Dit is het Omroep Brabant 90s weekend.

0: begonnen met Cece Patterson. En finally, het is eindelijk zover. Het 90's weekend is geopend. Tot 6 uur gaan we lekker door. Of tot 6 uur zondagavond, moet ik zeggen. Dit is nog een beetje een overblijver van de ethisch. Maar het is begin jaren 90 nog een dikke hit voor Depeche Mode. Enjoy the silence.
1: Kei, goedemorgen.
0: Welkom in het 90s weekend. Ja, jij bent natuurlijk ook een enorme 90s liefhebber.
2: 1995 was een mooi jaar, zullen we maar zeggen.
0: Ja, absoluut. Toen zag jij het levenslicht.
2: Ja, zeker.
0: Het is vandaag vrijdag 29ste. Vandaag wordt het een broeierig warme dag. Lokaal kan het wel 33 graden worden. Vanmiddag is er veel zon, maar einde van de middag vanavond heb je kans op een stevige onweersbui, met name in het oosten van de provincie. Daarna is het weekend koeler en overwegend droog.
2: Het is vandaag ook Europese Burendag. Het is Paperclipdag vandaag. Mount Everestdag. En dat komt omdat de allereerste man die de Mount Everest beklom, dat was ooit op een 29 mei.
0: Oké, ik dacht dat het de file was die we het vorige week over hadden.
2: Ja, dat staat er nu ook, ja. Misschien vandaag ook wel. En verder is het de dag van het bedplassen.
0: Van de bedplassen?
2: Ja.
0: Oh jee.
2: Ja, maar vooral om aandacht te vragen daarvoor.
0: Ja, dat is best wel een probleem natuurlijk, hè?
2: Ja, nou, ik kan er heel eerlijk over zijn. Het heeft bij mij lang geduurd als kind.
0: Oh, ja?
2: Voordat ik helemaal zinnelijk was en niet meer s'nachts in mijn bed piste. Ja. Ik werd gewoon niet wakker. Ik lag in zo'n diepe slaap.
0: Ja.
2: En alles geprobeerd. Ik weet nog wel dat we op een gegeven moment zo'n plaswekker hadden.
0: Oh, een plaswekker.
2: Dat was, ja, dat was een soort raar apparaatje. En als dan dat vocht meten in je onderbroek, dan ging er een heel alarm af.
0: Oh.
2: Nou, de hele straat werd wakker van dat alarm.
0: Maar jij niet.
2: Kleine Jasper lag in je onderbroek.
0: Nou, mooi. Vandaag, jarige 59, wordt Noel Gallagher van Oasis. Willem Holleder blaast vandaag in de gevangenis 68 kaarsjes uit. Ik denk niet dat hij ze krijgt, maar mocht dat zo zijn. LaToya Jackson, die wordt vandaag 70. Denk je LaToya? Jazeker. Uit de Jackson Family, ja.
2: Dat is wel een van de weinige hitjes die ze heeft gehad, denk ik.
0: Ja, ze heeft niet zoveel hitjes gehad. Maar ze was wel heel goed met Michael. Volgens mij zit zij ook in de film, Michael.
2: Ja.
0: Instelling
2: tot
0: Janet.
2: Niet per se met tekst of zo. Maar
0: nee.
2: Je ziet haar wel, ja.
0: Ja, je ziet haar wel, absoluut. Goedemorgen, Niek.
3: Ja, goedemorgen. Blue Origin, een raket daarvan, het ruimtevaartbedrijf Amazon-baas Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het gebeurde tijdens een soort generale repetitie waarbij alle systemen nog een laatste keer werden getest. Er raakte niemand gewond, maar Bezos noemt het wel een hele zware dag. Blue Origin investeerde de afgelopen jaren al miljarden dollars in het project. In een appartement boven een cafetaria in Rosmalen heeft gisteravond brand gewoed. Nadat de brand was geblust, werden in het appartement spullen gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het is niet bekend of die spullen de brand hebben veroorzaakt. De bewoner die is aangehouden. En pas op, want boetes worden binnenkort weer duurder. Volgens de Telegraaf wil het kabinet de boetes laten stijgen met de inflatie. Dat is bijna 3%. Dat terwijl experts al jaren zeggen dat sommige boetes nu al veel te hoog zijn. Rij je volgend jaar bijvoorbeeld door rood of haal je rechts in, dan kost dat je dik €328. Appen achter het stuur kost je straks zelfs €450.
0: Ja, dat is nog steeds te goedkoop. Dat appen achter het stuur, dat mag echt, er mag bijna een gevangenisstraf op staan, wat mij betreft.
2: Maar dit soort discussies is ook altijd lastig. Want maar je hoeft het niet te doen, hè?
0: Nee, maar weet je, ik hoorde toevallig toen ik vanochtend hierheen reed, dan hoorde ik ook het in het nieuws. Maar er is een reden voor, nog een reden voor, waarom ze die boetes omhoog doen. Omdat het kabinet verwacht volgend jaar daardoor €1 miljard binnen te halen.
2: Ja,
0: die hebben ze nodig. En dan denk ik eigenlijk, als je dat is heel raar, dat het kabinet dus je eigenlijk de inwoners stimuleert om de fout in te gaan.
2: Ja.
0: Daarmee.
2: Ja, of gewoon weet, mensen gaan toch wel de fout in. Kijk, wat rechters en zo
0: zeggen. Mag toch nooit een verdienmodel zijn?
2: Nee, dat eens. Oh ja, kijk, rechts zegt bijvoorbeeld, de verhoudingen kloppen niet meer. Dus als wij een straf opleggen, hè, want de rechters gaan echt over strafbare feiten en kunnen een straf opleggen. En dit zijn meer, de verkeersboetes staan daar weer los van.
0: Ja.
2: Die zeggen, een mishandeling, daar kan ik straks een lagere boete voor opleggen dan voor app achter het stuur.
0: Ja.
2: Die verhoudingen kloppen niet
0: meer. Nee, die kloppen niet. Nee.
2: Ja, dat argument snap ik ergens wel, maar ik denk ook, je hoeft niet met je telefoon in je hand te rijden. En je hoeft niet door rood te rijden. Krijg je ook geen boete? Heb je
0: nee,
2: ook
0: maar
2: van?
0: Kijk, we kunnen het hier heel lang over hebben. Maar als je bijvoorbeeld rechts inhalen, dan denk ik dan ook weer. Ja,
2: dat doe ik misschien wel af.
0: Nou, nee, maar soms doe je het. Want weet je, boet dan in eerste instantie de mensen die de reden veroorzaken.
2: Ja, die onnodig inhalen. Links blijven rijden.
0: Ja, of in het midden. Dat is nog veel erger.
2: Dat is nog veel erger.
0: Dat is nog veel erger. Nou, hier gaan we niet van uitkomen. Maar
2: gelukkig gaan we de jaren 90 in.
0: Het ministerie van Justitie zijn wij, hè? Ja, zou de goede zijn.

0: was een boete in de jaren 90 eigenlijk.
1: Ja, als je dan door rood reed, was het gewoon 264 gulden.
0: Kijk, dat is door de helft, door 2,2.
1: Oh. Ja, 120 euro.
0: Maar dan kon je nog een keer terugrijden.

0: Het is vrijdagochtend, 6:58. Je luistert naar een kei goedemorgen. We zitten in het 90s weekend. En de muziek is super divers. Zo ga je van Damsky Killer, waarmee Seal doorbrak, naar Bruce Springsteen en Lucky Town. En er is ook iets te kiezen natuurlijk op deze vrijdagochtend.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, twee liedjes, allebei uit de 90s, dat mag duidelijk zijn. Ja, jouw voorkeur, die mag je laten gelden via de app 06-573-28203. Voor welke van de twee ga jij?
2: Wil jij koffie?
0: The Chorus, Ain't Nobody for Coffee.
1: Of toch liever een bakje thee?
3: Ik ga lopen, tot de zon.
0: Met de Akta en de Munnik. Jij mag het zeggen, 06-573-282-03. Koffie of thee? Nog even voor de duidelijkheid. Ain't Nobody for Coffee van The Chorus. En thee is Akta en de Munnik.

0: maar door met je appje.
1: Omroep Brabant.
0: Vandaag start droog en zonnig met snel oplopende temperaturen. Vanmiddag is het tropisch warm met 30 graden. Kan lokaal zelfs 33 graden worden. Vanaf einde van de middag wordt de kans op een bui groter. En daar zit ook onweer bij. Het is 1 minuut over 6:30. We gaan naar het nieuws met Nick de Vries.
2: Een automobilist is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk in Os. De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de controle over de auto. De wagen schoot over een rotonde, reed door bosjes en kwam daarna in een berm tot stilstand. De Graafse baan werd een tijdje afgesloten omdat er auto-onderdelen op waren beland. Tegen een man uit Veldhoven is 6 jaar cel geëist voor het verkrachten van zijn ex-vriendin. Dat zou in september vorig jaar zijn gebeurd. De vrouw was naar zijn woning gegaan omdat hij zou helpen bij het aanvragen van een uitkering. Volgens de vrouw heeft haar ex haar toen vastgebonden met een sjaal en 2 keer verkracht. De man ontkent. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over het tekort aan boswachters in Brabantse natuurgebieden. Er is volgens de organisatie te weinig geld om genoeg toezichthouders in te zetten. Tegelijkertijd neemt het aantal afvaldumpingen, de recreatiedruk en het drugsafval in de natuur toe. Ook zijn er steeds meer mensen die zich niks aantrekken van de regels. Er dreigen stakingen. De vakbonden willen af van alle bezuinigingen op de sociale zekerheid, maar zover wil het kabinet niet gaan. Je hoort de voorzitters van vakbonden FNV en CNV.
3: Wij vechten natuurlijk toch voor de zekerheid van mensen die hun baan kunnen verliezen, die ziek kunnen worden, die misschien van een oude dag willen genieten. En omdat die bezuinigingen niet van tafel zijn, ja, hebben we nog steeds hetzelfde probleem.
4: Dat betekent dat we het ultimatum zullen activeren en dat betekent dat er dus acties zullen gaan komen.
2: De eerste actiedag staat gepland op 24 juni. Dan rijden er waarschijnlijk geen treinen, bussen, trams en metro's. Naar Amerika dan. 3 golfliefhebbers daar die hebben een wereldrecord gevestigd. Ze bouwden de grootste golfpyramide ooit. De constructie bestond uiteindelijk uit 19.019 golfballen. Die waren verdeeld over 38 rijen. De 3 bouwers die mochten geen lijm of andere spullen gebruiken om die ballen op hun plaats te houden. Ze hadden alleen een houten basis gebruikt. Dat mocht dan wel. Het vorige record stond sinds 2022 op ruim 17.500 golfballen. Als je golfliefhebber bent, dan zou ik zeggen, ga lekker golven. Ja. Zij hadden zin om een piramide te bouwen. Ja, dat kan wel natuurlijk.
0: Ja, dat is dat niet te geloven. Maar, doen mensen allemaal van graag dingen, joh. Dat,
5: ja, en duurt ook wel, hè, die balletjes.
0: Wat zeg je?
5: Die balletjes zijn ook best wel duur.
2: Ja.
5: Dus ga er maar eens even 19.000 bij elkaar samen.
0: Het
5: schijnt
0: zelfs een baan te zijn, hè, golfbalduiker. Bedoel je het? Ja, serieus.
5: Ja.
0: Ja. Ja, dat doen. Dit
1: weekend herbeleef je de jaren 90.
0: Ja, zeker.
6: In het Omroep Brabant 90s weekend.
0: Zit er helemaal doorheen, joh.
1: Omroep Brabant.
0: Nee, maar serieus, golfbalduiker. Ken je dat?
5: Nee,
0: je
5: geen
0: hebt heel
5: idee.
0: Veel van die watertjes bij golfbanen, ja? En zo. En nou, dan slaan ze al die ballen in. En ja, wat je zegt, die zijn hartstikke duur. Dus ja,
5: dan gaan ze daar erin.
0: Oh. Ja. Is het voor jou?

0: Hey, no doubt, Jimmy Neal. En kijk, goedemorgen. We zijn begonnen met het 90s weekend. Om 6 uur trapten we af met alleen maar 90s muziek. Het hele weekend lang tot en met zondagavond 6 uur.
1: Wil jij koffie? Thee.
0: Ja, en er zijn leuke programma's vanavond. Dan is er vanaf 7 uur nog een extra programma met Maarten Kortlever. Die gaat de disco show presenteren. Morgen dan is er tussen 4 en 6 ook weer een ander programma, de albumshow. En op zondag dan gaan Stef en ik de nummers 1 van de jaren 90 aan je voorschotelen. Dat zijn zoveel platen dat we ze zelfs in die 6 uur niet allemaal kunnen draaien. Dus we gaan echt naar de pareltjes toe. Maar ook de meest uitschieters in de vorm van muziek. En we hebben natuurlijk koffie en thee. Hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Kijk, goedemorgen. Met wie spreek ik?
2: Met Irma.
0: Irma, daar. Hallo. Ja, jij zit in de auto?
2: Ja, ik zit in de auto, ja.
0: Ja, wat ga je doen?
2: Nou, ik ga
0: met
2: wat klantjes knippen en even bij mijn kleinzoon langs.
0: Oh, kijk.
2: Ja.
0: Hey,
2: leuke dag.
0: Ja, leuke dag. En ik moet natuurlijk even vragen, want wat deed jij in de jaren 90?
2: Kinderen krijgen.
0: Oké. Ja, daar gaat ook iets vooraf, maar daar zullen we het allemaal niet over hebben. Was dat ook in de jaren 90? Of was dat toch in de jaren 80?
2: Ja, ook al.
0: Ook al.
2: Ja. Ja, toen begon in 87.
0: Om te oefenen.
2: Ja, om te oefenen. Ja. En ik heb er 5, hè?
0: Oh, nou, lekker hoor. Goed geoefend. Ja, goed geoefend. Je bent kundig, zeg maar. Je had de smaak te pakken. Nou, mooi.
2: Ja, ja,
0: goed zo.
2: Ja.
0: De keuze voor koffie of thee. Allebei de liedjes uit de jaren 90. Gaan we voor Ain't Nobody van de Corrs of gaan we voor Acta en de Munnik lopen tot de zon komt? Jij mag het zeggen, Irma.
2: Nou, we gaan vandaag maar voor thee. Ik vond het eigenlijk wel een lastige keuze, maar
0: zeker.
2: Ik dacht, ach, doe maar.
0: Ja, nou, het is heel lastig. We maken het lastig. Nou, we gaan lekker voor thee. Hey, ga lekker genieten van het 90s weekend. En het zal bij jou ongetwijfeld weer een mooie herinnering ophalen aan die 5 kids van je.
2: Ja hoor, zeker.
0: Dankjewel, Irma.
2: Nou, veel plezier met de uitzending.
0: Dankjewel. Dag.
3: Hai.

0: Dead, ook dat was jaren 90. Daarvoor nog Too Limited. En de uitslag van Koffie of Thee. Mede dankzij Emma, maar de grote meerderheid ging voor Thee. We hadden Emma even aan de telefoon. En dat betekende Acta en de Munnik op je radio. Ja, nou, het fluitje zit er weer op. Hoe zijn deze week gegaan met de puntjes, Jasper?
1: Zeer goed.
0: Ja, aan jouw kant?
1: Vooral aan mijn kant. We hebben iedere dag wel een punt gehaald.
0: Oké, misschien komt er vandaag iets bij. Waar ga je het zo over hebben, Nick?
1: Dat was er dus niet aan de hand.
0: Dat was er dus niet aan de hand. Een soort vals alarm. Dat is wat het eerste dan in me opkomt.
1: Oh ja.
0: Vals alarm. Was er niet aan de hand.
1: Dat was er dus niet aan de hand. Dat is wel weer enorm breed, Nick.
0: Zo, dat vind ik ook.
1: Er zijn al zoveel punten uitgedeeld.
0: Ik zit gewoon eigenlijk niet aan de goede dag. Want
1: nee, je hebt gewoon pech eigenlijk.
0: Je legt de lat gewoon steeds hoger. Ja, zeg iets.
1: Dat was er dus niet aan de hand, Ja, ruzie op het werk.
0: Oké, vals alarm. Daar blijf ik bij. Tot het nieuws en straks na het nieuws hoor je de uitslag. Is dit Vanessa Paradis.

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant 90's Weekend.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
7: Emma, je zou ons geheimpje toch niet verklappen? Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family!
7: Aanbevolen door vrolijke families.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
11: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
10: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
12: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
10: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dit is

0: was jaren 90. Dus laat hem lekker aanstaan. En ik zou zeggen, geniet van Back to the 90s.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
9: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
11: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
12: Dit is het Omroep Brabant 90s weekend.
13: Kei goedemorgen met John van Groenhoven. Omroep
14: Brabant. Hey, kei goedemorgen Nederland. Nee, eigenlijk gewoon Brabant. En zeker voor Omroep Brabant. Een kei goedemorgen.

0: Doe je ogen dicht en dan hoor deze muziek. En je bent terug in de jaren 90 met de R.E.M. en Losing My Religion.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we zitten in het 90s weekend op deze vrijdag, de 29e van mei. Het wordt vandaag een broeierig warme dag met lokaal wel 33 graden. Vanmiddag veel zon. Einde van de middag vanavond heb je kans op stevige onweersbui, met name in het oosten. En dan hebben we een wat koeler weekend en overwegend droog.
2: Lekker, even zo'n onweersbui.
0: Ja, dat is wel lekker. Zo'n
2: hitteweekje. Ja. Oh, dan kan ik wel eens naar uitkijken.
0: Beetje Florida-stijl zo dit.
2: Ja, ja. En dan zet je zo lekker alle ramen en deuren tegenover elkaar open. Alle hit in één keer je huis
0: precies,
2: uit.
0: Precies, precies.
2: We houden het positief deze ochtend.
0: Jazeker.
2: Deze 29 mei, terug in de geschiedenis. Op deze dag gebeurden er twee belangrijke tv-momenten. Namelijk twee omroepen ontstonden. In 1926 werd de VPRO opgericht. En in 1969 ontstond de NOS. En dat was toen de samenvoeging van de NTS en de NRU. 1955 was vandaag de eerste file in Nederland.
0: Oh!
2: Ja, kan je me voorstellen.
0: Nee, dat kan je niet voorstellen.
2: Oh, er eentje hadden.
0: Nou ja, op dit moment zijn we nog filevrij. Dus dat is even afkloppen. Maar,
2: Toen was er nog geen AWB om te vertellen dat die file er was, denk ik.
0: Nee, denk ik ook niet.
2: En in 2010 was het derde seizoen van X-Factor. En dan denk je, ja, god, waarom hebben we het daar nog over? Maar dat was het seizoen wat werd gewonnen door Jaap Reesema.
0: Oh ja, ja, die heeft ook een mooie stem hebben.
2: Ja, en die kennen we natuurlijk nog steeds.
0: Ja, zeker, hij maakt zeker nog steeds muziek. Zit een beetje meer in de dance scene tegenwoordig. En hij heeft ook een beroemde podcast, volgens mij. Met Sander Schimmelpennink.
2: En hij heeft natuurlijk ook... was het met Gijke Arnoud dat liedje wat hij samen had ook?
0: Dat weet ik niet.
2: Was dat toen een van de eerste van Pommelien Thijs, denk ik.
0: Oké, dat zou kunnen, ja. Ja, aardige kerel. Vandaag jarig, ik weet niet of het een aardige kerel is. Hij komt op het algemeen wel aardig over op de televisie. Rutger van Kastricum. Als niet van, Rutger Kastricum. Hij wordt 47 vandaag. Oh. Melanie Brown, vandaag 51 jaartjes. En... deze man.
2: Ja, jij zegt deze man, maar welke van de twee?
0: Ja, ja, dat is waar. Dat is ook weer zo. Nou, jij mag het zeggen.
2: Ja, Noel Kelly.
0: Noel, 59 jaar. Oké, nou, van harte gefeliciteerd allemaal. We gaan naar onze Niek voor het nieuws.
3: Er is nu alweer discussie over het online tv-archief van beeld en geluid. Het museum opende begin deze week de schatkamer met daarin honderden oude series en programma's. Niet alles staat erop vanwege licentierechten en sommige producenten hebben afleveringen alweer laten verwijderen. Gebeurde bijvoorbeeld met oude afleveringen van Dit Was Het Nieuws. Producent is bang dat deze oude afleveringen voor reputatieschade kunnen zorgen bij de makers.
0: Wat een gezeur, zeg. Ja.
3: Een motorrijder is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Bergijk. De man reed met meerdere motorrijders op de Diepveldenweg toen het misging. Hij reed de vangrail in en crashte daarna in de berm. Zou nog een andere motorrijder betrokken zijn geweest bij het ongeluk, maar die raakte niet gewond. Dan wat ik het voor zevende zei, dat was er dus niet aan de hand. John, jij dacht van het heeft iets te maken met een valse lachen. En ja. Jasper, je had het over ruzie op het werk.
0: Ja, ja.
3: Nou ja, nul punten helaas.
0: Oh,
3: ja.
0: Oh. Ja, het gaat maar over. Ik zit hem toch een beetje, vind ik, in de vage omschrijving.
3: Ja. Nou ja, goed. Nou ja, ik moest het ook vaag houden, hoor. Ja, als we iedere dag één punt moeten gaan uitdelen, dan...
0: Ja, waar gaat het over dan?
3: Het gaat over een bizarre discussie tussen een vrouw en een agent in Amerika. Die agent die zette die vrouw langs de kant van de weg omdat hij haar achter het stuur zag zitten met een telefoon in de hand. Volgens de vrouw onmogelijk, maar ja, die agent die weet het zeker. De vrouw had haar telefoon in haar rechterhand. Nou, lachend zegt de vrouw nog een keer dat dat echt niet kan en ze laat dan haar rechterarm zien. Dat is een stompje. De hand van de vrouw die is jaren geleden geamputeerd. Nou, die vrouw gaat dan ook vanuit dat de agent het erbij wil laten zitten. Maar die blijft bij zijn standpunt. De vrouw heeft alsnog een boete gekregen.
0: Ja, maar dat bericht dat heb ik zelfs gelezen, man. Maar dat kun je nagaan met die omschrijving van jou. Die...
3: Ja,
0: nee, dat is niet te doen.
3: Ik snap hem nu wel.
0: Ik
3: vind het een leuk grapje. Ik snap het grapje nog niet, maar ik vond het een leuk grapje.
0: Ja, ik vind het een leuk grapje, ja.
3: Hoe kan dit nou? Dat je als agent dan ook zo heel stoïcijns... Nee, ja, ik heb het gezien.
0: Ik blijf erbij.
3: Ik heb het gezien. Ja, maar ik heb een stompje. Nee, maar ja, ik heb het gezien.
0: Ja.
3: Ja, dat is bijzonder, ja.
0: Ja, ik ben gewoon helemaal flabbergasted hierdoor.

0: John Farnham, That's Freedom. Zou je misschien niet meteen 1, 2, 3 linken aan de jaren 90, maar het is zeker zo. Het vorige liedje wel, Rosella, Everybody's Free. Het is 8:08. Je luistert naar een kei morgen op deze vrijdag. We zitten in de 90s.
1: Dit is het Omroep Brabant 90s weekend.
0: Ja, ik zei net Jasper. Ik had afgelopen tweede Pinksterdag was ik uit eten. En ik, ik maakte iets mee. Toen moest ik denken, in de aanloop naar de weken naar de 90s toe. Dit 90s weekend. Dacht ik, dat hadden we toen. Daar hadden we toen geen last van. Oh. Ik zat gezellig aan de tafeltje waren met vieren. En naast mij kwam een gezin zitten met opa en oma en drie kinderen. Drie kleine kinderen, twee jongens en een meisje. En het meisje, oudste was denk ik, 8, 9. En daaronder waren ze jonger. Die hadden alle drie, ik doe het even snel, want anders wordt het een heel lang verhaal. Goed, die zaten dus aan tafel. Die kinderen die hadden hun mobiele apparatuur meegenomen.
2: Ja,
0: het meisje dat zat op een iPhone. En dat andere meisje ook. En het jongetje dat had die kon amper lopen, want die had al een dikke iPad. Alle drie het geluid vol open.
2: Oh!
0: Ja. En ik kon kijken op het schermpje van het meisje. En toen dacht ik, ja, weet je, normaal zou ik me helemaal niet bemoeien met andere tafels. Laat staan op een 9-jarig meisje op het scherm mee gaan zitten kijken. Maar die zat dus de hele dag, de hele tijd TikTok-filmpjes te scrollen.
2: Oh!
0: En met allemaal make-up en toestanden en muziekjes erbij. En we hadden al een paar keer een blik naar die kant geworpen. Zo van, joh, weet je, ik weet niet. Maar,
2: de ergernisblik, ja.
0: Ja, de ergernisblik. Dat.
2: We kennen hem.
0: Maar normaal zeg ik daar iets van, maar deze keer heb ik het gewoon gelaten. Omdat
2: maar ook niet tegen die ouders dan?
0: Nou, nee, want de blikken, het kwam niet aan. En toen dacht ik, ja, dit heeft gewoon geen zin. Ik laat het gewoon even letten.
2: En hoe reageerde het personeel er dan op?
0: Nou, niet. Dat vond ik dus ook zo slecht. Ik vind gewoon als personeel van een horecazaak moet je daar gewoon eigenlijk, want ik heb geen zin om ruzie te hebben met die mensen. Maar de grap is, ik zat dus wel op een gegeven moment mee naar het gesprek te luisteren van die ouders, wat ze tegen de opa en of dus tegen hun ouders zeiden, het open oma waren erbij. En toen zei ze, ja, we hebben het echt zwaar. En het is heel, we hebben gewoon, en het ging dan over die man. Ja, hij zit er echt een beetje doorheen. Ja, we hebben zoveel last van onze buren, want ze maken zoveel kapaal.
2: Serieus? Ja, die horen het gewoon niet meer. Die hebben zoveel kabaal gehoord al die tijd van de buren.
0: Maar ik denk, nou komt dadelijk het eten ook wel. Dat is ook een reden dat ik er niks van zei. Dat komt dadelijk het eten. En dan denk ik van, misschien dat ze dan alweer, dan gaan die telefoons van tafel. Nee hoor, werd gewoon tegen het flesje van het drinken werd het telefoontje gezet. En het ging gewoon helemaal door. Oh. En toen dacht ik, ja, maar dat hadden we toch in de jaren 90 helemaal niet.
2: Nee, dan kregen we een clublaat.
0: Ja. Ja, bijvoorbeeld. Of
2: een sticker. Dan was je echt was je blij. Want dan kreeg je van de ober kreeg je dan een kleurplaat.
0: Ja.
2: En dan kreeg je vaak een doosje met vier kleurpotloodjes. Ja. En dat doosje mocht mee naar huis.
0: Ja, precies.
2: En die kleurpotloodjes ook.
0: Ja.
2: Dat was waanzinnig.
0: Zullen we gewoon even iemand even een klein uitvraagje doen met wat vond jij nou in de jaren 90, zeg maar, fijner ten opzichte van nu?
2: Oh ja, gewoon vroeger was alles beter. Wat was er in de jaren 90 beter?
0: Wat was er beter? Nou, ga laat even weten via de app 06-573-28203. Komen we er straks eventjes op terug. Wat was beter in de jaren 90?
2: Ik moet meteen denken aan het pinguïn-ijsje bij de Valk.
0: Ja.
2: Daar kon ik echt naar uitkijken als kind. Ja. Kreeg je dat hele poppetje erbij?
0: Ja, en was je ook zoet, hè? Dat was zo van, ja, dadelijk krijg je het pinguïn-ijsje.
2: Ja.
0: Nu weer gewoon even lekker meekletten.
2: Geen idee of het nog bestaat, maar het voelt heel erg.
0: Even mee voor de politiek. Gewoon eventjes, praat even lekker mee.

0: dat is jaren 90 hoor, de Boy and Girl Bands. Boyzone, een van de boy bands, mag duidelijk zijn. Picture of You. We komen straks even terug op wat allemaal beter was in de jaren 90. We gaan zo eerst naar het nieuws. Nick, wat heb je zo?
1: Nou, onder andere dat er een drugslab is ontdekt na een woningbrand in Rosmalen. En de 70-jarige Cor uit Volkel is een enorme fan van een pretpark in onze provincie.
2: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: Proverde-exclusive.com. Proverde-exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
2: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
8: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
9: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
10: Ernstings Family!
9: Aanbevolen door vrolijke families.
11: Omroep Brabant.
12: Ja, we krijgen een mooie droge ochtend en middag met veel zon. Snel oplopende temperaturen. Vanmiddag nemen die tropische waarden aan van 30 graden of meer. Lokaal kan het zelfs 33 graden worden. Vanaf het einde van de middag komen er buien. Daar zit onweer bij. En dan hebben we een weekend met minder warm weer. Overwegend droog, maar toch nog aangename temperaturen. Met op zaterdag zo'n 27 en zondag 22 graden. Het is tijd voor nieuws. Krijg je van Niek de Vries.
13: In een appartement boven een cafetaria in Rosmalen heeft gisteravond brand gewoed. Nadat de brand was geblust, werden in het appartement spullen gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het is niet bekend of die spullen de brand hebben veroorzaakt. De bewoner is aangehouden. Een motorrijder is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Bergijk. De man reed met meerdere motorrijders op de Diepveldenweg toen het misging. Hij reed de vangrail in en crashte daarna in de berm. Er zou nog een andere motorrijder betrokken zijn geweest bij het ongeluk, maar die raakte niet gewond. In het buitengebied van Rietover is gisteren een pallet met tientallen blauwe vaten gevonden. Mogelijk gaat het om drugsafval. De vaten werden gevonden in de buurt van een veld waar mensen vaak samenkomen om honden te trainen. De vaten zijn afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg gaat van tafel. Minister Sterk heeft dat gisteravond laten weten. En zorginstellingen zijn daar blij mee, zegt fractievoorzitter Bikker van de ChristenUnie.
14: En daar gaat de vlag natuurlijk uit, want het zag er erg slecht uit toen het kabinet Jette startte. Er grote nieuwe bezuinigingen extra werden aangekondigd, terwijl men al onbereikbare doelen in de boeken had staan. En dan is dit gewoon goed nieuws.
13: Minister Sterk schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ergens anders op haar begroting geld heeft gevonden om de bezuinigingen in ieder geval een jaar uit te stellen. Cor van Doren uit Volkel is 70 en hij is een enorme fan van recreatiepark Billy Bird Hemelrijk. Hij komt er heel vaak, al sinds de opening van het park 40 jaar geleden heeft Cor bijvoorbeeld een abonnement.
15: Ik ben hier al zo vaak gekomen. Eerst alleen natuurlijk, hè, vroeger. Toen met de kinderen en nu met de kleinkinderen. Ja, ik geniet hier altijd echt van. Er is wel eens een jaar bij geweest dat ik meer dan 115 keer ben geweest. Ik denk dat ik met terecht misschien wel Mr. Hemelrijk genoemd mag worden.
13: Ja, dat is toch bijzonder, hè? Volgens het park is Cor dit seizoen nog iedere dag geweest daar. Komt ook omdat hij vaak gaat zwemmen in de plas die daar bij dat park hoort.
12: Ja, dat is
13: leuk. Hij
12: hier
13: vaak dus ook heel vroeg, dus dan heeft hij die plas helemaal voor zichzelf.
16: Kijk, de neiging is natuurlijk een beetje eerste reactie van veel mensen om zo'n man uit te lachen. Maar ik zou wensen dat ik zo ben op mijn zeven.
12: Maar hoezo? Waarom zou je hem uitlachen?
16: Nou, ik denk dus dat mensen dan zeggen, oh, Hemelrijk. Oh, ga je daarna iedere dag doen? Wat heb je daarna te zoeken? Ik heb dat allemaal. Als ik 10 keer op een jaar naar de Efteling ga, dan heb ik al vrienden die zeggen, wat doe je daar iedere keer?
12: Ja.
16: Is dat nog leuk? Maar ik zou willen dat ik zo op mijn 70ste was, dat je nog zo kwiek bent, zo
13: lekker
16: fysiek, zo sterk bent, er lekker op uitgaat. Gewoon dingen uit je dag haalt en zegt, ik word hier blij van.
12: Absoluut. Maar ja, kijk, die vrienden van jou, die snap ik wel op zich wel. Het is natuurlijk ook wel zo dat als jij op jouw leeftijd gewoon iedere dag naar het Sprookjesbos gaat, Jasper, dan...
16: Nee!
12: Ja.
16: Het is goed. Rijkelijke fantasie.
12: Ja,
17: herbeleef je de jaren 90.
18: Y'all ready for this?
19: Ja, Omroep Brabant, 90s weekend.

0: En dan krijg je in de studio op de RTC. Oh, dit is echt jaren 90. Dit is echt jaren 90. Ja, dat is het ook. En ik weet nog hoe die eindigt. Want dat is met de titel van het liedje.
1: Voilà.
2: I really do.
0: Ja, lach maar. Gezellig. Wouter van der Bernebeek. En kijk, goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Ben je een beetje jaren 90 fan, Wouter?
3: Ik kom uit de jaren 90.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat wordt me vaker gezegd, even als ik die vraag stel. Maar dat betekent, ben je geboren in de jaren 90?
3: Ja, inderdaad.
0: Oké, okay, dus ja, ik ben sowieso fan van. Maar dan weet je er al iets minder van natuurlijk. Heb je iets minder actief meegemaakt?
3: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Hé, we krijgen een beetje een rare dag, heb ik het idee, qua weer.
3: Ja, inderdaad. Het is op dit moment niet overal even zonnig. Er trekt best wel wat bewolking over onze omgeving, over onze provincie. Heel lokaal valt eruit ook een beetje regen. Nou, dat is een warmtefront, zoals we dat noemen. En de naam zegt het al, achter dat front stroomt dan veel warmere lucht in de loop van de dag over ons heen. En dat gaan we wel merken aan de temperatuur, want op dit moment is het nog een graad of 17. Maar vanmiddag gaan we uitkomen op zo'n 30 tot 32 graden.
0: Dat is bijna het dubbele.
3: Ja, inderdaad. Met ook een behoorlijk hoge luchtvochtigheid, waardoor het echt broeierig gaat aanvoelen.
0: Ja.
3: Een beetje onaangenaam. En daarbij staat ook maar weinig wind. Nou, dat gaat vanavond dan resulteren in een paar regen- of onweersbuien in onze provincie. Waar precies is nog heel onzeker. Maar ik denk dat vooral het oosten van Brabant, noordoosten van Brabant, kans op een paar echt stevige buien maakt. En dat het elders redelijk lijkt mee te vallen.
0: En zijn dat buien die lokaal ontstaan? Of zijn dat buien die we zo wel in de zomer zien aankomen boven België en dan Brabant binnentrekken?
3: Nee, dit zullen buien zijn die echt boven Brabant gaan ontstaan. En dat maakt ook wel de verwachting een beetje onzeker natuurlijk. Waar het precies zal zijn, dat kun je eigenlijk van tevoren niet precies zeggen.
0: Nee. En vanavond, hoe verloopt het verder?
3: Ja, die buien trekken in de loop van de avond uiteindelijk naar het oosten weer weg. Dan wordt het droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. En morgen ziet het dan overwegend droog uit met veel zonneschijn. Wat lagere temperaturen dan vandaag. Een graad of 26. Uiteindelijk zou er morgenavond wel weer een regen- of onweersbui, dan wel vanuit België, onze provincie kunnen binnendrijven. Maar ik denk dat het overwegend droog blijft. Nou, ook zondag geregeld zon, een graad of 25 en later op de dag misschien weer een regen- of onweersbuien. Dus het weekend ziet er eigenlijk prima uit.
0: Ja, een kleine blik naar volgende week.
3: Ja, volgende week wordt het wel anders. Want dan gaat de wisselvalligheid toenemen. Vooral vanaf dinsdag krijgen we met veel meer buien te maken. En de temperatuur gaat in ieder geval een aantal dagen naar beneden, naar zo'n 20 graden.
0: Oké, nou Wouter, dan gaan we in ieder geval nog genieten van een lekker tropische zomersweekend. Dankjewel en tot de volgende.
3: Dankjewel, doei doei.
4: Wie, wat, waar ben ik?
0: We gaan een spelletje spelen, Jasper. Het is 90's weekend, dus vandaag de eerste keer een spelletje. Dat heet Wie, wat, waar ben ik? Wil jij meespelen en kans maken op een Tamagotchi? Dan mag je nu een appje sturen naar 06-573-282-03. En stuur dan even 90's in de app. En dan wellicht dat je straks te horen bent op de radio. En dat je het spelletje Wie, wat, waar ben ik mee mag spelen. Is alleen al leuk om mee te doen, kan ik je zeggen.

weekend gaan we terug naar de jaren 90. Het Omroep Brabant 90's weekend. Omroep Brabant.

0: Moonlight en Grooves in the Heart. Dat kan ik absoluut beamen.
1: Wie, wat, waar ben ik?
0: Ja, goedemorgen Simone.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent een beetje van de jaren 90, begreep ik al van Jasper.
2: Jazeker.
0: Ja, geboren of echt meegemaakt?
2: Nee, ik ben geboren in 1966, dus ik ben echt een
0: 80-90. Oh ja, dan kunnen we bijna de hand schudden, Simone. Ja, het heeft heel erg meegemaakt, de jaren 80 en 90. Heel heerlijk, heerlijk. Wat is het meest opvallende aan de jaren 90 voor jou?
2: De muziek is natuurlijk heel anders dan weer in de jaren 80.
0: Ja.
2: En ja, er waren toch de jaren dat je net begon met werken en de wereld voor je open ging.
0: Ja, dat klopt. Zo voel ik dat ook. Ja, het is absoluut, ik herken dat gevoel. Nou, denk ik dat jij deze opgave die ik je daar voor ga leggen in wie, wat, waar ben ik, wel kunt beantwoorden. Ik ga het spelletje even aan je uitleggen en ook aan de andere luisteraars, want we gaan het hele weekend spelen. Het is een nieuw spelletje. Het is wie, wat, waar ben ik. Ik mag in dit geval alvast bijzeggen dat ik waar ben. Dus ik ben ergens en het zou ook wat kunnen zijn. Dat maakt het dan in ieder geval een beetje de richting die ik wil meegeven. Je krijgt namelijk een minuut de tijd om mij vragen te stellen. En daarop kan ik ja of nee antwoorden. En denk dan aan vragen van niet zozeer ben je in een plaats dit of plaats dat. Maar bijvoorbeeld ben je in een circus of ben je op televisie of ben je op de radio. Dat soort vragen. Ja of nee. En dan moet je het eigenlijk steeds meer erachter probeer te komen waar ik ergens ben. Het is iets uit de jaren 90, echt typerend voor de jaren 90. En je krijgt als laatste straks er ook nog een hint bij. En dan zou het moeten kunnen lukken dat jij het gaat raden en dan win je een Tamagotchi.
2: Nou, dan hoop ik dan.
0: Ja, nou, oké. Okay. Dan gaat de opgave van. Of dan gaan we nu de minuten instarten. En dan mag jij mij zo een vraag gaan stellen. Of meerdere vragen stellen die ik met ja of nee ga antwoorden. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
3: Heb je al een eerste vraag in gedachten?
2: Nee.
3: Oh, doe dat even snel.
0: Doe even snel, want dan ga ik de tijd starten.
2: Okay. Ik denk het
0: wel. Nou.
2: Ben je in de woestijn?
0: Nee.
2: Ben je in Nederland?
0: Ja.
2: Zit je in een huiskamer?
0: Nee.
2: Zit je in de bioscoop?
0: Nee. Nou, die huiskamer, ik zou wel ook de huiskamer in kunnen komen.
2: Zit je in een auto?
0: Nee.
2: Ben je op de fiets?
0: Nee.
2: Ben je sowieso in een voertuig?
0: Nee.
2: Ben je snoep?
0: Nee.
2: Ben je een spelletje?
0: Ja.
2: Rummy Cup?
0: Nee. Maar denk aan de huiskamer met een spelletje.
2: Met huiskamer met spelletje? Gezelschapsspelletjes?
0: Nee, want ik ben niet in de huiskamer, maar ik zou de huiskamer in kunnen komen.
2: Je zou de huiskamer in kunnen komen. Rolschaatsen?
0: Nee.
3: Nee, denk minder fysiek, denk digitaler.
0: Ja, je bent te specifiek.
2: Ik ben te specifiek?
0: Ja.
2: Is dit een computerspelletje?
0: Nee. Maar er is nog goed nieuws. Er komt nu een hint. En luister goed naar die hint, Simone.
2: Oké.
4: Okay. Nielson, waar staan wij op dit moment? Kijk eens even daar, Nielson.

0: John staat er middenin. Maar waar staat hij, Simon?
1: Ja, waar ben ik?
2: In een voetbalstadion.
1: Oh, nee. Echt? Meneer John? Ken je meneer John nog?
2: Meneer John.
1: Ja. Denk 90's.
2: Denk 90's, meneer John.
1: Ik kom de huiskamer in met meneer John.
2: Oh, wat
1: en een spelletje.
2: Wie van de drie? Nee, God. Ik weet het niet.
1: Nee, nee, weet, je weet het echt niet, hè?
2: Nee, ik weet het echt niet.
1: Oh.
2: Ja, het is zo'n op zaterdagavond kwam het.
1: Ja. Ja.
2: Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Even, oh,
1: ja, ik wil zo graag dat jij wint.
2: Ja, dat snap ik. Maar ik weet het niet.
0: De naam van het programma heb je nog steeds wel ergens zeg maar, in je badkamer liggen?
1: Ja, zeker, zeker.
2: De naam heb je in de badkamer liggen?
0: Misschien vanochtend nog wel gebruikt, hoop ik.
1: Ik hoop het.
2: God. Zeep, water, kraan.
0: Ja?
1: Wij gaan even koffie halen en denk even na. En roep het gewoon.
2: Dat is goed.
1: Nee.
2: Oh, dat is echt stom.
0: Nee, dat is niet stom.
1: Nee, is niet stom dit. Nee, nee. Denk even in je badkamer. Wat staat er allemaal in je badkamer?
2: Ja, wat staat er in mijn badkamer? Een bad, een douche, een...
0: Kleiner?
2: Een
1: kleiner.
2: Kleiner, een zeepsuspender, een washandje.
1: Je hebt het vanochtend nog gebruikt. Je doet het ook s'avonds. Ja, ja, die staat in je badkamer.
0: Ja, ja, ja.
2: Toothbrush.
1: Meneer John?
0: Meneer John
1: en tandenborstel.
2: Ja,
1: ik vind het
2: zo erg. Meneer John en tandenborstel. Nee, ik weet het echt niet. Ik zou het geen leuk programma hebben gevonden, denk ik. Want het is een programma.
1: Ja, het is een programma. Ja.
2: Voor kinderen of voor volwassenen?
1: Nou, iedereen.
2: Oké.
0: Wat is een ander woord voor programma?
2: Ander woord voor programma.
0: Je kijkt naar een programma of je kijkt naar een.
2: Je kijkt naar een programma of je kijkt naar een.
0: Ik zoek een ander woord voor het programma. En als we dat dan aan de tandenborstel koppelen, dan zijn we er.
1: Ja, precies.
2: Oh ja, nou ben ik echt blond. dan word ik helemaal zenuwachtig.
0: Nee, niet zenuwachtig worden. Nee, we blijven... Dat is geen stress.
1: Nee, we helpen jou gewoon echt serieus. We gaan jou echt... We helpen net zo lang tot je het hebt.
2: Borstel...
0: Je bent er echt bijna...
1: Ja, het is een spelletje, komt de huiskamer in. Hoe heet dat dan op als je het is. Had je het al gezegd dat ik op tv was?
0: Ja, ja, ze had al op het programma gezegd. Ja,
1: je hebt dus tv puntje puntje.
0: Ja, ze heeft nu
1: tv puntje puntje.
0: Ja, je hebt nu tandenborstelprogramma.
1: Ja,
0: maar dat is het net niet.
1: Dat is het net niet.
2: Maar het eerste stukje is wel tandenborstel.
1: Ja, ja, ja.
0: En het is een programma, maar we zoeken een ander woord voor programma. Dus het is niet het tandenborstelprogramma, maar de tandenborstel.
2: Serie.
1: Wat zeg je achter radio?
2: Welke? Quiz.
1: Nee.
2: Quiz. Nee. Tandenborstel quiz. Wat zeg je achter radio?
1: Ja, bijvoorbeeld. Dit is de radio. Puntje, puntje, puntje. Puntje.
2: Show.
1: Oh!
2: Ja! Show. Ja! Ja! Oh, ja! Ik heb het nooit van
1: gehoord. De tandenborstel show.
2: Oh, ik heb er echt nooit van gehoord.
1: Nee, dat blijkt. Dat blijkt.
0: We zijn er toch gekomen.
1: Dat hebben we de afgelopen 10 minuten gehoord, Simone, dat je dat nooit hebt gekeken. Potverdikkie.
2: Nou, jullie hebben me echt enorm geholpen.
1: Toch wel, hè? Vind je? Nou, mooi. Ik zou zeggen, Simone, het was leuk jou in de show te hebben.
0: Ja, ik heb dat Gucci meer dan verdiend.
2: Ik ga wel even googelen wat het is.
1: Maar... Doe dat zeker. En blijf vooral ook lekker luisteren op Roemabond. Mooie dag, Simone.
2: Dat
1: dag,
2: doe ik zeker. Dank je wel.
3: Zometeen meer. Omroep Brabant 90's Weekend.
4: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen, Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
4: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
9: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
11: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
14: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues, but that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
13: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
15: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
13: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. We gaan lekker weer terug naar de jaren 90. De tijd waarin alles nog een klein beetje anders was. Zeker qua muziek. We gaan het straks ook hebben over Flippo's. Ken je ze nog? Daar had je, nou ja, je kocht er zakken chips voor. En die had je natuurlijk ook allemaal op. En daar zat dan de Flippo in.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact.

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt. Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
5: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
6: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel.
7: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
8: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
9: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
10: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
12: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
11: Vragen over groei.
13: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
11: Of vragen waar je niet omheen kunt.
14: Hoe behoud ik mijn mensen?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
15: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
16: Met Rousseau Chocolade.
17: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
18: Tering, de kriebel.
19: Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.
20: Kei, goedemorgen met

0: ook naar kiks. Je moet heel even heel hard lachen. Ja, dit is, ja. Dit is echt heel. Dit is te, gaat te lang om uit te leggen, maar Hubert die
1: het
0: had
1: was
0: echt een heel leuk grapje.
2: Kijk, goedemorgen.
0: Ja, goed. Nou, Hubert heeft er zin in, maar hij moet nog even wachten, want hij is al in het pand. Dus is die vroeg? Ja, zeker. Hubert is altijd heel vroeg. Voorbereiding voor Brabants Bond zometeen. En ook dat staat natuurlijk helemaal in het teken van de 90s. Tot en met zondagavond 6 uur. Het 90s weekend bij Omroep Brabant. Op deze vrijdag, de 29e van mei, wordt een broeierig, warmer dag met lokaal 33 graden. Vanmiddag al gehoord, of vanochtend al gehoord, dat het vanmiddag kan gaan onweren van Wouter van der Bennebeek van Weerplaats.
1: Code geel, hè?
0: Code geel, ja. Ja. En, het weekend is het wat koeler, maar wel overwegend droog. En toch best aangename temperatuur ook, boven de 20 graden.
1: Het is vandaag Europese Burendag, dus misschien kan je wat gezelligs doen vanavond met je buren. Een barbecue bijvoorbeeld. Het is de dag van het bedpassen, het is paperclipdag en vandaag was de eerste dag dat er ooit iemand de Mount Everest opging. Was jaren, jaren, jaren geleden en daarom is vandaag nog steeds Mount Everest dag.
0: Oké, nou, mooi. Succes allemaal daar op die berg. Jaren vandaag rustig. Rutger Kastricum wordt 47, Latoya Jackson 70 en deze man is jarig.
3: Jij zit tegen mij ook zo.
4: Wat zeg ik? Wat spannend is dat?
3: Ga weg, hè? Ik ga helemaal niet weg.
4: Nee? Mocht je het verbazen? Ga niet verder.
1: Ja, dit waren die geheime opnames, hè?
0: Ja, die geheime opnames. En dan hebben we het natuurlijk over Willem Holleder. Die wordt vandaag 68 jaar. En dat viert hij op één locatie.
1: Ja,
0: hij, gaat hij trekt er niet op uit vandaag. Althans, ja, je weet het niet.
1: Ik ben benieuwd of er een verjaardagskaartje bezorgd wordt bij...
0: Ja, je weet het niet, hè, hoe dat gaat. En nieuws, Nick.
5: Vandaag worden oud-zorgministers Bruins en viroloog Marion Koopmans verhoord. Zij moeten eerlijk antwoord geven op vragen over de coronatijd. Bruins en Koopmans zijn de eerste die openbaar worden verhoord in de parlementaire enquête over corona. Daarmee wil de Tweede Kamer achterhalen hoe de besluiten in coronatijd zijn genomen en wat we daarvan kunnen leren. Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over het tekort aan boswachters in Brabantse natuurgebieden. Er is volgens de organisatie te weinig geld om genoeg toezichthouders in te zetten. Tegelijkertijd neemt het aantal afvaldumpingen, de recreatiedrug en het drugsafval in de natuur toe. Ook zijn er steeds meer mensen die zich niks aantrekken van de regels. En de grote 90s-zangeres krijgt haar eigen serie. Volgens de Amerikaanse site Deadline wordt er gewerkt aan een dramaserie over Celine Dion. Het verhaal gaat vooral over de jeugd van de zangeres die opgroeide met 13 broers en zussen in de Canadese stad Quebec. Wie de rol van Celine Dion gaat spelen is nog niet duidelijk. Ook weten we nog niet waar en wanneer je de serie kunt gaan kijken.
0: We houden het in de gaten, speciaal voor Ronnie Balk, want die is een groot fan van Celine Dion. Dus die kijkt hier heel erg naar. Uit.
1: Maar dat zijn 13 broers en zussen had ze.
0: Dat wist ik ook niet.
1: Oh.
0: Nee, maar dit is,
1: het zal een flinke cast worden.
0: Ja. Ja, nou, we zijn benieuwd. We houden het in de gaten. Speciaal dus voor Ronnie.
1: Ja, nou.
0: Ja, we moeten daar maar even terugkomen, Jasper, op wat beter was in de jaren 90.
1: Oh ja.
0: Ja, dus als je er nog iets voor hebt, dan mag je dat nog even doorappen. Daar heb je nog even de tijd voor, via de Omroep Brabant app.

0: Hasta la vista, baby.
1: I'm the king of the world!
0: Life was like a box of chocolates.
2: Ik ben change, you filthy animal.
3: Het hele weekend terug naar de 90s.
4: Omroep Brabant 90s Weekend.

0: Goedemiddagochtend. 29 mei. We zijn begonnen met het jaren 90 weekend op Omroep Brabant. Dus alleen maar muziek uit die tijd. En ja, dan spoelen we ook heel graag even terug naar die periode. We vroegen het vorige uur al eventjes naar jou. Wat vond jij beter in de jaren 90? Was naar aanleiding van mijn ervaring met de mobiele eenheid die zeg maar naast mij aan het dineren was. In de vorm van drie terrorkids die op hun telefoons en iPads zaten met geluid aan. Waarvan de ouders helemaal niets zeiden.
1: Ja. Nou, je hebt wel wat aangewakkerd hoor. Want jij vroeg natuurlijk wat was er beter in de jaren 90. En inderdaad heel veel mensen die zeggen ja, minder telefoons. Gert-Jan zegt het ook, minder telefoons, minder druk op het leven, meer sociaal.
0: Ja.
1: Ingrid noemt dat ook nog. Wilma zegt ook bijvoorbeeld bij winkels. Dat mensen niet de hele tijd met hun telefoon met hard geluid door een winkel lopen. Wat ik erbij Ingrid, die voegt er nog wel iets aan toe. Die zegt ja, en voor mij waren de jaren 90 en ook wel een beetje jaren 80 vooral veel buitenspelen.
0: Absoluut.
1: Daar haalde je de energie vandaan en pas naar binnen als de lantaarnpalen aanging.
0: Ja.
1: Die regel ik ook met mijn ouders. Lantaarnpalen aan, dan moet je binnen zijn.
0: Ja, exact. Ja, Sil, dat betreft, ja goed. Kijk, we zijn natuurlijk ook wel van, ik denk dat het een beetje menselijk is. Vroeger was alles beter. Want er zijn tegenwoordig ook gewoon heel veel dingen die weer beter zijn dan toen. Maar ja, dit zijn wel de dingen die je mist. Ik speelde ook buiten, absoluut.
1: Ja. Ik ben al geboren in 95, dus het is ook een beetje begin zero's. Maar precies dit, buitenspelen totdat de lantaarnpalen aan waren. En echt boos zijn als dan de moeder zei, hey, het is slecht weer, je gaat er niet naar buiten toe. Jawel. Nee.
0: Precies. Nou ja, daarover gesproken.
2: 90s breaking news.
0: Was het allemaal
2: 1995?
0: Was het allemaal
2: 95 seconden?
0: Nou, ja, ik wil wel. Was het allemaal wel beter in de jaren 90? Nou, je hoort het al. We gaan naar 1995 voor breaking news in 95 seconden. Dus even kijken hoe het er toen allemaal naartoe ging.
2: 90s breaking news. 1995 in 95 seconden.
3: Wie tot 10 kan tellen, kan de hele wereld bellen. Vanaf 1995 tellen alle telefoonnummers in Nederland 10 cijfers. En als je in 1995 geen flauw idee hebt wat je met je leven moet doen,
4: dan kan je opgeven op 06300.
3: Dan bel je naar Col TV.
4: De hoofdprijs daarvan is een CD-speler.
3: Waar je de godsganse dag voor de TV kunt hangen om aan belspelletjes mee te doen op een net commercieel geworden Veronica. En we krijgen ook een spiksplinternieuwe TV-zender erbij. Producent Harry de Winter uit Os denkt dat SBS vooral intelligent Nederland gaat bedienen.
5: Mijn verwachting van de SBS is dat het een de commerciële VPRO wordt.
3: Maar SBS ontwikkelt zich later toch echt tot campingzender van Nederland. Brabant scheurt in 1995. Het Belgische wel te verstaan. En valt uiteen in een Vlaams Brabant en een Waals Brabant. En het Brussels hoofdstedelijk gewest. Onze eigen Brabant blijft wel gewoon bestaan. Al worden we in 1995 wel bedreigd. Door het hoge water.
6: Toen wij vannacht vertrokken, toen liep het water al over de straat heen. Dus.
3: Maar de zonvloed blijft toch uit. Maar helaas, rampspoed komt er toch in 1995.
7: The world has lost one of its greatest men.
3: De moord op premier Rabin van Israël. Waarmee uiteindelijk ook de vrede in het Midden-Oosten om zeep wordt geholpen.
8: Er heeft zich vanmiddag een ramp van grote omvang voltrokken. De enclave Srebrenica is gevallen.
3: Gelukkig maken de akkoorden van Dayton later in 1995 een einde aan de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië.
9: Je bent een weekend lang terug in de 90s.
10: The great hits from the 90s and everybody knows the music was better back then than it is now.
11: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: laatste titel van het liedje. Afkomstig van Lubega. We gaan zo naar het nieuws. Niek, waar ga je het allemaal over hebben?
1: Onder andere dat de politie twee jonge mannen heeft klemgereden in Helmond. Gisteravond gebeurde dat. En voetballer Tim Peen uit Nieuw-Zeeland weet niet wat hij meemaakt.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Duran Duran, Oscar en de Wolf, Anouk, Clouseau, Sonieu, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
6: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
5: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
0: We gaan naar de ANWB. Goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen.
0: Ja, Erwin, hi.
8: Ja, hè. Daar zijn we dan.
0: Ja, inderdaad.
8: Het heeft lang geduurd, maar er staat een kapotte vrachtwagen op de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Knoopend Leenderijn en Gelderop 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.
0: Oké, dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag start droog, zonnig, met snel oplopende temperaturen. Je hebt het al gehoord, het wordt tropisch warm vanmiddag met misschien wel 33 graden lokaal op je thermometer. Vanaf einde van de middag neemt daarmee de kans op buien toe. En daar kan ook flinke onweer bij zitten en windstoten. Vandaar is er code geel afgegeven door het KNMI. Het nieuws, Nick de Vries.
1: De politie heeft gisteravond twee jonge mannen na een kort achtervolg in klem gereden op de provinciale weg N266 richting Helmond. Dat meldt het ED. De agenten kwamen in actie na een melding van de politie in Limburg. De twee zouden zich hebben voorgedaan als agenten en bij een huis geprobeerd hebben om spullen te stelen. Ze gingen er daarna vandoor. In de auto zijn geen spullen gevonden. Een automobilist is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk in Os. De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de controle over de auto. De wagen schoot over een rotonde, reed door bosjes en kwam daarna in een berm tot stilstand. De Graafse baan werd een tijdje afgesloten omdat er auto-onderdelen op de weg waren beland. Tegen een man uit Veldhoven is 6 jaar cel geëist voor het verkrachten van zijn ex-vriendin. Dat zou in september vorig jaar zijn gebeurd. De vrouw was naar zijn woning gegaan omdat hij zou helpen bij het aanvragen van een uitkering. Volgens de vrouw heeft haar ex haar toen vastgebonden met een sjaal en 2 keer verkracht. De man ontkent. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Er kunnen voorlopig geen nieuwe Filipijnse au pairs aan de slag in ons land. De Filipijnse ambassade stopt tijdelijk met het goedkeuren van de visa omdat er te veel signalen zijn van uitbuiting. Ieder jaar komen zo'n 2000 au pairs van buiten Europa naar Nederland. Ze mogen alleen licht huishoudelijk werk doen, maar zo gaat het lang niet altijd, ziet ook deze belangenorganisatie.
9: Extreem lange dagen, mensen die echt van 7 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds bezig zijn met echt van alles. Huishoudelijke taken, zwaar werk of zelfs bij de buren dingen doen. We hebben zelfs situaties van gastgezinnen die op vakantie gaan en de au pair 2-3 weken alleen laten met de kinderen.
1: De Filipijnse overheid doet nu onderzoek naar de situatie van au pairs in Nederland. Voetballer Tim Peen uit Nieuw-Zeeland, ja, die weet niet wat hij meemaakt. De voetballer die deel uitmaakt van de WK-selectie had woensdag nog maar 4700 volgers op Instagram. Nu, nog geen 48 uur later, zijn dat er ruim 1 miljoen. Het is allemaal te danken aan een Argentijnse influencer. Die ging op zoek naar de minst bekende speler die op het komende WK actief is. En hij kwam uit bij deze Tim Peen. Hij riep op om hem te gaan volgen en die boodschap is kennelijk bij een boel mensen aangekomen.
10: It's been pretty crazy 48 hours, to say the least. And I appreciate all the love from all around the world. Mucho gracias.
1: Ja, hij heeft dus iedereen maar bedankt op zijn Instagram, waar nu dus 1 miljoen mensen naar kijken in plaats van een paar duizend. En het grappige is dat deze Tim Peen nu dubbel zoveel volgers heeft als die influencer die aanmoedigde om hem dus te gaan volgen.
0: Nou, mooi. Je weet wat ik ervan vind, hè? Vermoeiend.
2: Herbeleef je de jaren 90.
11: Y'all ready for this?
12: In het Omroep Brabant 90s Weekend.

0: Liquido Narcotic. In het 90s weekend van Omroep Brabant. Alleen maar 90s muziek tot en met zondagavond 6 uur.
1: Het hele weekend terug naar de 90s.
0: En heb je het over de 90s, dan is één ding wat er zeker voorbij komt. Dat zijn namelijk de Flippo's. Misschien heb je er ergens nog wel eentje in een verdwaalde keukenla liggen. Plastic schijfjes die je kon verzamelen in de zak chips. Het bleek destijds een van de grootste verzameltrends te zijn die Nederland en België had. Je moest zakjes chips van Smith's kopen destijds tegenwoordig lees. Dat was echt een mega hype. En iemand die er alles van af weet, dat is Lia. Lia, kijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want jij hebt ze allemaal, heb ik begrepen.
2: Jazeker, ja. Alle twee de mappen helemaal vol. Sommige zelfs dubbel.
0: Oh, hoeveel Flippo's hebben we het dan over, Lia?
2: Dat durf ik echt niet te zeggen. Dat heb ik nooit meer geteld gehad. Dus van nummer 1 tot en met... ik denk even kijken... Daar heb ik toch verschillende nummers gehad. Maar dat is een vraag die ik nou zo zeg. Ja, 500? Ja,
0: zo.
2: 500.
0: Ja? Zijn er 500 verschillende Flippo's. Hey, je kreeg ze destijds in een zak chips. Ik moet zeggen, ik hou ook niet zo van dat soort trends. Maar ik vind het wel heel leuk dat er zeg maar zoveel verzamelaars van zijn. Maar ik wist niet zo goed waar je daarmee moest. Want waarom verzamelden mensen dan Flippo's? Kon je er iets mee?
2: Ja, je kon er spelletjes mee spelen, maar het was voornamelijk de verzamelactie die erachter zat. Wat
0: wel,
2: het meeste,
0: dat.
2: Met er hele leuke mappen bij zaten waar je de plaatjes in kon doen. En je kon precies zien wat je kreeg.
0: Ja.
2: Dus, en dan wou je de boeken vol hebben.
0: Ja, het is echt zeg maar gewoon, je wil ze allemaal hebben. Hey, hoe heb je dat dan allemaal verzameld? Want ik neem aan dat je niet voor...
2: Mijn figuur is wel een beetje een nagelarm geworden, maar ik heb gewoon heel veel gekregen.
3: Ja, niet alleen maar chips gekocht en gegeten.
2: Nee, want... Niet allemaal verklappen.
0: Nee, dat zullen we niet doen. Maar kijk, voor als je de 500 verschillende... want daar hebben we het over. Het zijn niet 500 dezelfde. Nee. Als je ze dus allemaal wil hebben... Ja, dan moet je dus veel meer dan 500 zakken chips destijds kopen. Want er zaten natuurlijk heel vaak dat je dubbele kreeg.
2: Ja, dat klopt. Maar dan ga je op een gegeven moment verzamelen. Je laat het vallen in je omgeving.
0: Ja.
2: En dan zijn er op een gegeven moment toch verzamelbeurzen... dat je kan gaan ruilen.
0: Ja.
2: Of als mijn man lief thuis kwam... dat heel mijn woonkamer vol zat... dat we onderling aan het ruilen waren.
0: Ja.
2: Dus dat was gewoon... Dat ging van eigens.
0: Ja. Zaten er nou ook exemplaren bij... die zeg maar zeldzamer zijn dan bijvoorbeeld andere?
2: Naar de hand is de serie van Citos met de hele achterkant is geld waard geworden, omdat die heel weinig aanwezig waren.
0: Sorry, welke is dat dan?
2: De gele Citos.
0: Gele Citos?
2: Ja, daar hadden we een plaatje van de Cito op de voorkant staan. En die hadden een gele achterkant en daar waren er zo'n stuk of 30. En die bleken er heel weinig te zijn.
0: Ah, oké. Okay.
2: Die blijken nou dus ook geld waard te zijn.
3: Okay. Oh joh, en wat is dat dan waard?
0: Ja.
2: Ja, wel een gekke voor geest, zeggen ze maar. Maar ik heb rond de 45 euro voor die 30 stuks. Dus,
3: dat is echt meer dan een euro per Flippo dus.
2: Ja, ja.
0: Oh, ja. Ja, dat is toch dat meer dan een zak chips.
2: Ja, nou wel tegenwoordig.
0: Ja,
2: zoals ik al zei, voor de gekke voor geest.
0: Ja.
2: Het is gewoon een verzameling geworden die uit de hand gelopen is.
0: Ja, ja. Maar je hebt ze wel altijd verzameld. We hebben toch al uit de jaren 90 liggen toch al een lange tijd achter ons. Maar je hebt ze wel allemaal bewaard gehad, Lia.
2: Ik heb ze helemaal bewaard. Ik heb ook nog een map met de volgende series van de Flippo's. Want Smit had toen wel een gat in de markt gevonden. En die had natuurlijk nog meer series uitgebracht.
0: Ja, ja.
3: Zit er ook een soort favoriet bij?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee, helemaal niet.
0: Nee, dat is duidelijk.
2: Ik vond het allemaal leuk.
0: Ja.
3: En ik hoorde jou er net doorheen bladeren. Dus je hebt ze echt nog, je weet waar ze liggen. Maar waar liggen ze normaal, zeg maar? Ligt het ergens nu te verstoffen op zolder?
2: Verstoffen op zolder niet, maar ze liggen wel op zolder. In een rood krat, waar ze allemaal, van alle series die ik heb. Want het is ook van Star Wars, ook van de voetbalseries. Ook van Pokémon. Ook allemaal heb ik die bewaard gehad.
0: Zo, je bent echt een verzamelaar wat dat betreft.
2: Ja.
0: Ja. Nou ja, is toch leuk? Je hebt een leuke hobby?
2: Ja, het eet geen brood, zei ik, als het eenmaal aangeschaft
0: is. Nee,
2: ruimte.
0: Ja, dat klopt. En chips?
2: Nou, dan niet meer.
0: Oké, nou goed. Lia, leuk om even te spreken over dit 90s fenomeen. Blijf lekker genieten van het 90s weekend hier bij Omroep Brabant. En succes met de flippo's.
2: Dankjewel. En jullie succes met het programma.
0: Dankjewel.

Prince, the most beautiful girl in the world. Daarvoor zat ook nog Kim Appleby en Don't Worry. Als je nou denkt, de jaren 90, John, dat was dit plaatje mijn favoriet. Dan heb je zometeen kans om die aan te vragen. We gaan straks gewoon een slinger geven aan het rad. Dat betekent lekkere liedjes aanvragen, maar ze moeten uit de jaren 90 komen. Dus denk daar vast even over na. Dit is Bobby Brown.

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant 90's Weekend. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl. Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende... modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
14: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
13: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
17: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse antidronesystemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
16: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
0: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog en is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
16: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
5: Dankjewel. 2 minuutjes over 9. We gaan even naar het hart van de ANWB. Hebben goedemorgen.
18: Goedemorgen. Er is een file ontstaan op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Woudstoel Plantage knoopt het Zoomland 3 kilometer. Het komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. Het geeft 10 minuten vertraging. Hetzelfde scenario ontvouwt zich op de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen knooppunt Leenrijden en Geldrop, 4 kilometer file. Door dus een kapotte vrachtwagen. Daar is ook de rechterrijstrook dicht, ook 10 minuten vertraging. Het duurt waarschijnlijk op de A67 tot 10 uur vanmorgen.
5: Erwin, dankjewel. Zometeen gaan we een slinger geven aan het rad. Ik wou zeggen het 90's rad, want je mag liedjes aanvragen, maar allemaal uit de 90's.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
6: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
7: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
6: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
8: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
9: Tering, de kriebel.
10: Dit is het Omroep Brabant 90s Weekend.
11: Kei, goedemorgen met

0: We zitten in het 90s weekend. We zijn vanochtend om 6 uur begonnen. De 29e van mei alweer vandaag. Het laatste weekend van mei. Het wordt een broeierig warme dag met lokaal wel 33 graden. Vanmiddag veel zon. Vanavond heb je kans op stevige onweersbuien. Het weekend is dan koeler en overwegend droog. Zelfs code geel is afgegeven, hè, door de KNMI. Ja.
1: Let op als je de weg op gaat. Want de N65 tussen Vught en Tilburg die is het hele weekend dicht. Omrijden daar dus. En ook met de trein moet je opletten. Want er rijden minder treinen rondom Eindhoven Centraal dit weekend. Door werkzaamheden. Verder is dit weekend de eerste hommeltuintelling. En voor Beatles-fans is het een mooie dag. Want Paul McCartney heeft voor het eerst in jaren weer een nieuw album uitgebracht.
0: Is dat toch? We hebben de Rolling Stones al met een nieuw album wat eraan komt. En al een nieuwe single uitgebracht. Hij heeft ook een nieuwe single, hè, Paul McCartney.
1: Ja, hij noemt het zelf zijn meest persoonlijke album ooit. En er staat voor het eerst een samenwerking tussen hem en de andere overgebleven Beatle. Op.
0: Kijk.
1: Ringo. Ja. Sorry, ik kwam wel even niet op.
0: Nee, ik kwam er niet op.
1: Ik keek jou aan met toen dacht jij zwemmen. Ringo Starr.
0: Hier heb je bandjes. Ja.
2: Brabant is koploper tijdelijke woningen. Nergens werden de afgelopen jaren zoveel container- en prefab-woningen neergezet als in onze provincie, dat schrijft het Brabants Dagblad. Deze huizen blijven vaak maar een paar jaar staan en zijn een noodoplossing voor bijvoorbeeld starters of statushouders. Binnen Brabant springt vooral Tilburg eruit. Daar gaf de gemeente de afgelopen jaren ruim 1000 van dit soort tijdelijke projecten een vergunning. Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen om de veiligheid op het fietspad. Fietspaden worden steeds voller en vooral de snelheid van e-bikes en fatbikes wordt nog vaak onderschat. Maar het meest maakt de organisatie zich zorgen over oortjes en koptelefoons. Daardoor ben je afgesloten van de buitenwereld en dat zorgt volgens Veilig Verkeer Nederland regelmatig voor gevaarlijke situaties op het fietspad.
0: Oké, dankjewel.
3: Op Brabant.
4: Een kei. Goedemorgen.
0: We gaan een slinger geven aan het rad. Gelijk maar eens even lekker draaien.
1: De letter P is het geworden en de categorie kan er maar één zijn vandaag. Namelijk gewoon dingen uit de jaren 90.
0: Met de letter P.
1: Met de letter P en een liedje.
0: Uit de jaren 90.
1: Ook uit de jaren 90.
0: Ja, dat mag duidelijk zijn. Nou, kom maar door. 06-573-2203. Dit is jouw kans om jouw favoriete 90's track aan te vragen. En ook te horen op de radio. Want als je hem stuurt in de app, dan kan het zomaar zijn dat je hem zo meteen terug hoort. Dus 06-573-2203. De categorie dingen uit de jaren 90 met de letter P. Daphne die kwam met... dit is wel grappig. Ik heb hem al gedraaid, dus, maar die heeft ook een ander liedje. Dingen met de letter P uit de jaren 90. Prince. Daar ga ik even bijpakken. Marco Borsato. Ja, dat is jaren 90. Ik leef niet meer voor jou. Heb jij ook zo'n lekker liedje? Geef hem door via de app. Dingen uit de jaren 90 met de letter P. Jury is soepel, maar het liedje moet echt uit de jaren 90 zijn. Dat is dan wel weer zo.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

Dingen uit de jaren 90 met de letter P leverde Paul op. Paul Elstak. En wilde meteen ook het liedje Paul Elstak. Dat was Bas. Die stuurde nog even een leuk filmpje mee hoe je moet hakken. Ja, dat is natuurlijk helemaal te gek. Dat moet je maar even vol zien te houden. Dingen met de letter P uit de jaren 90 mag je appen 06-573-28203. En doe er dan een liedje bij. Dat moet natuurlijk ook uit de jaren 90 komen. En er komen heel veel leuke liedjes binnen. Ook allemaal liedjes die ik daar allemaal nog niet op de playlisten zie staan. Dus die kan ik allemaal lekker draaien. Straks gaan we nog wel even door. Ja. Dus blijf ze gewoon even lekker insturen. Maar we kunnen natuurlijk niet heen om Pokémon. Daar kunnen we niet omheen. In de jaren 90 Pokémon groot geworden. Maar we kunnen er ook niet omheen om boys and girl bands te draaien. En een van die girl bands zijn natuurlijk de Spice Girls. Die wordt opvallend vaak genoemd met meerdere liedjes. Maar ook een liedje, dat is Mama. Nou, die ga ik er eens even bij pakken. Het is wel leuk om weer eens te draaien op de radio. Het liedje van Porsche, Scary, Baby, Sporty en Ginger Spice. Blijf ze hebben. Liedjes met de letter P moet er dan iets bij uit de jaren 90. En een liedje. Dit is Mama.

0: Zeker met de letter P uit de jaren 90. Pokémon wordt vaak genoemd, ook in relatie tot deze band. Ik weet niet wat dat met elkaar te maken heeft. Niet waarschijnlijk. Maar Spice Girls wordt vaak genoemd. Het is natuurlijk ook gewoon lekkere muziek. Het is mijn guilty pleasure trouwens. Wist je dat, Jasper?
1: Volgens mij heb je dit wel wel
0: eens gezien. Ja, het is voor jou K3 natuurlijk. Het is voor mij, de K3 van de 90's.
1: Ja, snap ik ook wel.
0: En Melody Brown is vandaag jarig. Hè? Dus, weet jij welke Spice zij was?
1: Nee, ja, geen idee.
0: Ah, weet je allemaal niet.
1: Nee, joh.
0: Nee, Scary Spice.
1: Ik kom ook heel eerlijk gezegd bij Spice Girls niet heel veel verder dan Wannabe.
0: Oké. Okay. Nee?
1: Nee, ja, dat was dan wel de hit die ik dan nog in de Zeeuwers volledig meekreeg.
0: Ja, precies. Ja, op die manier. Hey, we gaan zo naar het nieuws. Nick, wat zit er zo al in bij
2: jou? Onder andere dat de politie een herkenbare foto heeft gedeeld van een jongen die wordt verdacht van oplichting. En het is een bijzondere dag voor Daan de Kort uit Veldhoven.
3: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
4: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
3: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
4: Koppens biedt veel meer.
3: Kom langs in Volkel.
4: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
5: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
6: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
9: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family!
10: Aanbevolen door vrolijke families.
0: De ABB meldt zich in de vorm van Erwin Acht. Erwin, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen. Ja, dat is echt mooi. Op de A67 Eindhoven richting Venlo staat nog steeds een file tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. De file is 4 kilometer lang en de vertraging is een kwartier door een kapotte vrachtwagen. Is de rechterrijstrook dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een half uur.
0: Oké, dankjewel.
13: Omroep Brabant.
0: Een droge start van de dag. Zonnig met oplopende temperaturen die oplopen tot zo'n 30 tot 33 graden vanmiddag. Vanaf einde middag neemt de kansen op een bui toe. En daar zit ook onweer bij. Het weekend is dan minder warm met overwegend droog. Maar minder warm betekent morgen nog zo'n 27 en zondag 22 graden. 1:50, het nieuws met Nick.
2: De politie heeft een herkenbare foto gedeeld van een jongen die met de bankpas van een vrouw uit Den Bosch geld zou hebben gepind. De vrouw van 91 werd in april slachtoffer van nepagenten. Ze werd bestolen van een ring van haar overleden partner, een horloge en haar bankpas. Volgens de politie is de verdachte vermoedelijk minderjarig. Eerder werden beelden verspreid waarop de verdachte nog onherkenbaar was. Men kreeg een week om zich te melden, maar dat heeft hij dus niet gedaan. Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over het tekort aan boswachters in Brabantse natuurgebieden. Er is volgens de organisatie te weinig geld om genoeg toezichthouders in te zetten. Tegelijkertijd neemt het aantal afvaldumpingen, de recreatiedruk en het drugsafval in de natuur toe. En ook zijn er steeds meer mensen die zich niks aantrekken van de regels. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Deze verslaggever van nieuwszender Fox was in de buurt.
0: Oh, dat is niet de verslaggever, dat is meer een raket die ontploft.
1: Ja,
0: ja, dat is de ontploft van een raket. Even kijken waar die is. Waar hangt die uit, die raket? Hij is hier weg, hè? Ja, hij moet er toch ergens zijn? Hij moet er echt ergens zijn. Oh, nou dan... even kijken, is dit er dan?
14: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
2: Ja, het zag er inderdaad ook wel echt...
1: Een atomic bomb, alsof die vrouw dat nog meegemaakt heeft.
2: Ja. En zo'n baas Jeff Bezos die steekt miljarden in ontwikkeling van die raket. Hij probeert te concurreren met het bedrijf SpaceX van Elon Musk. Die schreef onder de beelden van de expositie trouwens: Rockets are hard, oftewel raketten zijn moeilijk. Het is een bijzondere dag van Daan de Kort uit Veldhoven. Vandaag binnen de openbare verhoren van de parlementaire enquête naar de coronacrisis. VVD'er de Kort is voorzitter van die enquêtecommissie. Hij vertelde eerder deze week in Kijk Hoe Je Morgen dat er veel werk is gaan zitten in de voorbereidingen.
11: We hebben heel veel dossieronderzoek gedaan, meer dan 1 miljoen documenten bestudeerd. We hebben gesprekken gevoerd in beslotenheid en nu gaan we naar de openbare verhoren. Dus dan kan ook heel Nederland meekijken hoe die besluiten tot stand kwamen. Denk aan de avondklok, het sluiten van scholen. En dan gaat er ook publieke verantwoording plaatsvinden.
2: Er worden tientallen mensen verhoord in 9 weken tijd. Denk aan toenmalige RIVM-baas Jaap van Dissel en ook bijvoorbeeld premier Rutte. Eerste verhoor begint straks om 10:00. Marion Koopmans is dan aan de beurt.
1: Oh ja. Als die namen hoor je eens weer voorbij komen.
0: Ja, geloof ik.
1: Oh ja.
0: Ja.
2: En vanmiddag, vanmiddag minister Bruins.
0: En wie was diegene die ook altijd een glaasje rode wijn dronk op de show aan de...
1: Appel Strauss.
0: Ja,
2: die zal vast ook wel langskomen.
0: Rode wijn Oosterhuis, ja.
1: Ja. En ik hoorde ook Maurice de Hond bijvoorbeeld. Dat was natuurlijk die kritisch. Ja, die was heel kritisch op het.
0: Ja, die peilt ook een beetje, hè? Ja. Peilt een beetje de sfeer. Ja.
13: Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
15: Y'all ready for this?
13: In het Omroep Brabant 90s weekend.
0: Omroep Brabant. Ja, deze is voor Truske. Die kwam nog met de letter P, postzegels verzamelen in de jaren 90. Nou, dat kan ook zeker. Ademnood.

Ja, er zijn ook een prachtige liedjes voortgebracht in de jaren 90. Zeker. Daar zijn we al de hele ochtend eigenlijk aan je aan het aantonen met heel veel fijne muziek uit die tijd. Hiervoor zat er nog Linda Roos en Jessica, iconisch ook uit de jaren 90. Het werd aangevraagd door Truske, die had het over de postzegels en die wilde graag dat liedje horen. Dingen met de letter P uit de jaren 90. Het ratje, we trekken hem nog eventjes wat langer door. Vinden we leuk om jou de kans te geven om een liedje aan te vragen uit die jaren 90. En zo komen we ook bij de volgende. En dat was afkomstig van een reclame. Ja, ik weet even uit mijn hoofd niet meer welke, maar dat is dan weer heel erg leuk. Zoals het die Sissi? Volgens mij wel. Of was het even Apeldoorn wel? Een van de twee. Root Syndicate, Mocking.

jaren 90, hoor. Angie Brown samen met Bizarre Inc. Of beter gezegd Bizarre Inc. Met de medewerking van Angie Brown, I'm Gonna Get You. Daarvoor Root Syndicate was inderdaad van Eva Apeldoorn bellen. Ontzettend leuke reclame uit de jaren 90. We gaan zo eens kijken hoe de Bonte 50, de ultieme Bonte 50 finale eruit ziet voor vandaag. Met daarin Nirvana. Dat is ook jaren 90. En dit ook. Allemaal in het Omroep Brabant 90s weekend. Tot en met zondag. Middag, beter gezegd, zondagavond, begin van de avond, 6 uur gaan we door met alleen maar 90s muziek. Dit is Simply Red, Something Got Me Started. Something got me started.

0: Simply Red, Something Got Me Started. Beetje van genoten vandaag, zo Jasper, de 90's.
1: Lekker.
0: Lekker, hè?
1: Ja, ik ben ook wel weer verrast.
0: Ja.
1: Door alle dingen, daar denk je meteen aan. En ook heel vaak dacht ik vanochtend, oh, lekker.
0: Ja, lekker, precies. Nou, we gaan het hele weekend nog lekker door. Zometeen natuurlijk ook in Brabants Bond. En daar ook de ultieme Bonte 50.
2: De ultieme Bonte 50.

0: 90's Weekend.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nummer ja. 3, denk ik.
2: Ja, ik ook. Ik zat op nummer 3. Ja, ik zat op nummer 3. Ik zat even twijfelen.
3: Of twee.
2: Ja, twee. Ik zat 2 of 3. Maar 3. Ga voor 3.
1: En het grappige met de Bonte 50 is, de grote hit wordt het vaak niet.
2: Nee, wordt
1: het
2: vaak niet.
1: Nee. Dus Smells Like Teen Spirit.
3: Nee, maar dat komt ook omdat ik zeg, het gaat er niet om dat je denkt welke het wordt, welke het succesvol is. Maar het gaat erom dat je een liedje kiest wat je leuk vindt.
2: Ja.
3: En dat is vaak toch net anders dan de grote hit.
2: Ja.
3: Blijkbaar.
2: Nou, het liedje wat ik leuk vind, wil ik eigenlijk nog even draaien. Dus het gaat allemaal van jouw zendtijd af dadelijk. Dus hoe meer jij zegt, heb je nog, jij gaat nog iemand heel leuks bellen, toch?
3: Zeker, spelletje spelen. En ja, we gaan er even terugblikken. Een auto-archief een stukje en zo.
2: Maar wie ga je bellen straks?
3: Treintje Oostra.
2: Ja, man. Oh, dat ben je zo jaloers. Ja.
3: En die zit dus nu al 30 jaar het vak.
2: Ja, mooi man. Gezellig. Bonte 50. En Brabantsbond. En het 90's Weekend. Ik ben nog vaker te horen dit weekend. Maak

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant 90's Weekend.
0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten.
4: Een lach.
3: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
9: Met Rousseau Chocolade.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hek, dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden 2 mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Oh, het is zo fijn om terug te mogen in de tijd zonder dat het pijn doet. Dat je geen botox nodig hebt. Dat je weer ineens dat ik ineens haar op hoofd heb. Dat ik ineens weer zo'n overhemdje aan had met een stropdasje. En dat ik weer ineens een hele andere spijkerbroek aan had. En dat ik van die cowboy laarzen had ik aan. Want dat was toen heel gewoon dat ik omdat ik discjockey was en discjockeys hadden cowboy laarzen aan. En zo nog veel meer. Want we gaan terug naar het prachtige decennium, de jaren 90.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief.

0: afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
7: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
8: SWK Benelux.
7: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
9: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
10: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
11: Tering, het kriebelt.
12: Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.
10: Brabants Bond met Hubert Mol.

0: I've been thinking about you. En dit zijn nog maar de eerste twee van een nieuwe uur Omroep Brabant. Het is Brabants Bond.
1: Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.
0: Volledig omgedoopt tot het 90's Weekend, want daar zijn we onderdeel van. De jaren 90 zaten vol opvallende momenten en bijzondere trends. Kinderen speelden met Furbies, terwijl sommigen geloofden dat die hen bespioneerden, echt waar. En Ice Ice Baby was een B-kantje, maar het werd dankzij een radio-dj in de jaren 90 een grote wereldhit. In 1995 ging eBay online en dat veranderde het internet langzaam. Er werd meer gedaan in het dagelijks leven. En op schoolpleinen flitsen sneakers met lichtjes voorbij. Bij iedere stap, Kees nog, van die mooie gympies. En dan was er nog Destiny's Child, heette eigenlijk Girls' Time. En de filmploeg van Titanic. Op één dag werden ze geraakt door een mysterieuze ziekte. Dan was er ineens een ziekteuitbraak. Dat is ook bijvoorbeeld de jaren 90.
2: Dit weekend gaan we terug naar de jaren 90. Het Omroep Brabant 90's Weekend.
0: Omroep Brabant. En natuurlijk een klein beetje de hitparades met je doornemen. En dan komen we van alles tegen. Zoals deze van Daniel Lohuis. Als kik in het giet zoals giet.

Het was Jenny B, Wanna Get Your Love. Leuk plaatje, goede plaat, hit geworden in de jaren 90. En nou komt het moffen. Je zou denken, zo'n plaat gaat dan wereldwijd. Nee, niets ervan. Geen hit geworden in de wereld, behalve hier bij ons. Dat blijkt toch dat we hele goede oortjes hebben hier in ons land. Meatloaf, I'll Do Anything For Love. Het is je geraden. En het gaat dan vooral om de liefde die vanuit het hart komt voor de muziek.

0: even nog mijn ogen te sluiten en te herinneren wat er gebeurde toen ik dit plaatje voor het eerst in handen kreeg. Ik kreeg dat plaatje, en de gelukzalige omstandigheid was ik, dat ik plaatjes kreeg van de platenmaatschappij. Want die hoopte dat ik dan zo'n liedje zou draaien. En ik heb deze heel veel gedraaid. Zelfs gebombardeerd. We hebben hier bij Omroep Brabant de tipplaat, bij ons, waar ik toen zat, heette het dat je een stamcafé was, een stamgast was. En dat was jij, deze Sheryl Crow. All I Wanna Do Is Have Some Fun. En ik kreeg dat liedje en ik wist meteen al voor mijn gevoel van, oh, dit is een plaatje wat ik lang blijf leuk vinden. En nog steeds, jaren na dato, de jaren 90 liggen ver achter ons, vind ik het nog steeds een fantastisch liedje. Daarvoor hoorde je voorbij komen, Meatloaf, I'll Do Anything For Love, But I Won't Do That. Het was 1993, ik was net weg bij Omroep Brabant en ik ging naar de VARA. En daar heb ik het liedje veelvuldig gedraaid. En nu nog weer bij de VARA, bij Omroep Brabant terug. En het liedje blijft maar gewoon gedraaid worden, omdat het zo lekker het gehoor ligt. En we zitten nu in het Omroep Brabant 90s weekend. Dus je hoort er alleen maar voorbij komen, al die fijne liedjes. Maar er zijn ook andere dingen, want we zitten wel in het hier en nu. We moeten reëel blijven. Nick de Vries, wat is het nieuws van vandaag?
1: Nou, onder andere dat een man de auto's kwijtraakt en een rijbewijs, omdat hij levensgevaarlijk gedrag vertoonde op de weg. En aapjes zijn ontsnapt in een stad vlakbij Dortmund.
2: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
5: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen? Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online. Ernstings Family. Aanbevolen door vrolijke families.
0: En ik heb nog een ander lijstje voor me liggen. Dat is het lijstje dat we krijgen van de ANWB. Daar staat verkeersinformatie op A50 Arnhem richting Os. Ik neem toch even mee. Valburg en Ravenstein, daartussen 7 kilometer. Dan de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen Ravenstein en knooppunt Paalgraven, daar nog eens 2 kilometer en slechts 6 minuten. Maar ja, het is wel een kleine opstopping.
6: Omroep Brabant.
0: Hoe zit het met het weer voor vandaag? Mooie temperaturen. Vanmorgen begonnen met hier en daar een druppeltje regen, maar dat is weg. Er trekken nog wel wat spatjes over, zo'n beetje als ik kijk naar de radar. Maar vrij zonnig in ieder geval. Het droogt verder, het loopt snel op de temperatuur en het kan zo'n 30 graden worden ongeveer. Het nieuws, Monique de Vries.
1: Een man uit Sint-Michielsgestel is veroordeeld voor levensgevaarlijk rijgedrag. De rechter heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden opgelegd en een taakstraf van 240 uur. Zijn rijbewijs is hij ook maandenlang kwijt. 2 auto's die de politie eerder in beslag heeft genomen is hij definitief kwijt. De man werd vorig jaar november opgepakt omdat hij zich voor de zoveelste keer gevaarlijk had gedragen in het verkeer. De man filmde zijn ritten ook en deelde beelden daarvan op Instagram. In een appartement boven een cafetaria in Rosmalen heeft gisteravond brand gewoed. Nadat de brand was geblust, werden in het appartement spullen gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het is niet bekend of die spullen de brand hebben veroorzaakt. De bewoner is aangehouden. De parlementaire enquêtecommissie Corona is om 10 uur begonnen met het eerste openbare verhoor. Viroloog Marion Koopmans bijt het spits af. Zij vertelde wanneer ze voor het eerst hoorde over de uitbraak.
7: Oudjaar 2019 was er een bericht via social media waarin een financieel dagblad vertelde over een oproep van een soort GGD in de stad Wuhan. Want die hadden opvallend veel mensen gezien met een longontsteking. En die mensen waren bij een markt geweest.
1: Vanmiddag is het de beurt aan voormalig minister van Volksgezondheid, Bruins. Dan naar de Duitse stad Witten. Bij Dortmund is dat. Daar zijn 6 apen ontsnapt uit een opvang. 3 van die apen zijn nog steeds niet gepakt. De apen gingen er woensdag vandoor. Volgens de politie komen er vanuit de hele stad meldingen binnen van mensen die apen gezien hebben. Zo is ook een video in omloop waarop te zien is dat een van de apen agenten en brandweerlieden te slim af is op een begraafplaats. En in de Duitse krant komt ook een brandweerman aan het woord die afgelopen woensdag, op de dag dat het dus gebeurde, zijn laatste werkdag had. Hij hij ging na 40 jaar met pensioen. Maar had dus op de valreep nog wel een dag die hem nog lang zal bijblijven. Want hij zat dus ook achter die aap aan.
0: Jee, ja. Je zult het meemaken, ja. Er zit een aap. Wat zeg je? Er zit een aap. Er zit een aap. Er zit een aap. Er zit een aap.
1: Dat je zo'n melding krijgt en dat je ook denkt van, hè, hoezo?
0: Maar dat is ook af en toe een beetje met die kangoeroes. Die ontsnappen ook wel. Zo, ja. Ja. En dan weet je, dat je, moet je proberen me dan voor te stellen dat ik ergens met mijn motortje rij. En dat ik denk van, kijk nou, weet je.
1: Wat staat er nou?
0: Zat er nou een kangoeroe aan de kant van de weg?
1: Zo. Ja, toch gooi je dat dan wel nog vaker dan een aap ergens rondlopen.
0: Maar ja, volgens mij lijkt me dat ook heel vervelend, die apen, want proberen maar te pakken.
1: Ik denk dat je ze niet zomaar gepakt hebt. Nee, ja, dat blijkt dus ook. Ja, er zijn er drie nog steeds op tour. Dus,
0: ik hoop niet dat ze aan de wandel gaan, dat ze hier naartoe komen. Je weet het niet, hè? Ja, oké. Okay. Nick, dankjewel. Tot zo meteen.
1: Yes, tot straks.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo.
6: Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
8: Y'all ready for this?
9: In het Omroep Brabant 90s weekend.
6: Omroep Brabant.
0: Even alvast een vraag aan je. Wat weet je je nog te herinneren van 1992? Ja. 1992. School, liefde, maakt niet uit, werk. Zometeen even wat zaken uit dat jaar op rij zetten. En wat je ook hoort, is het koffertje van Mol. Daar zit natuurlijk ook een liedje in wat kenmerkend was voor het decennium. Een liedje wat eigenlijk heel oud is en wat toen weer werd gerecycled. Het werd opgeknapt, het werd gecustomized en opnieuw een

0: En die eeuwige grapjes maken over snap, snap, snap jij het nog, snap jij het nog. Dit was namelijk Snap met de Rhythm is a Dancer. En dus je zult begrijpen dat iedere DJ een beetje clowntje is en zo'n grapje probeerde te maken.
1: Het hele weekend terug naar de 90's.
0: Herinneringen delen vinden we ook hartstikke leuk. Of ik zit in mijn eentje, maar dat vind ik ook hartstikke gezellig om te weten hoe het jou is vergaan en hoe het met je nu gaat. En wellicht zo'n leuk berichtje als Mirjam Leenders heeft gestuurd naar ons. Genieten, het is echt fijn, de 90's. En ze zegt, die zomer, 1992, want dat vroeg ik. 1992, de zomer, ik mocht met een vriendinnetje op vakantie naar Zeeland. En daar leerde ik mijn man kennen. En we zijn nog steeds samen, met een mooi hartje erbij. Ach, dat zijn de leuke berichten. Zo komt er veel binnen. Ik kan ze niet allemaal voorlezen, maar ik vind het wel leuk om het even door te nemen. En het is leuk om het te delen met mij, denk ik. Dat hoop ik dan maar. 0657328203. Overigens, dat nummer heb je ook nodig voor een spelletje dat we straks spelen. En dat doe je dan om een... Ja, hoe heet zo'n ding? Tamagotchi. Tamagotchi, zo heet het. Tamagotchi, zo heet het. Dat krijg je van ons. Dus die is als prijs klaargezet als je straks een spelletje meespeelt. Maar daar kom ik dan wel op terug.
2: 90's Breaking News. 1992 in 92 seconden.
3: Vodafone stuurt in 1992 de allereerste sms over het gsm-netwerk. Een heel vrolijk bericht zal het wel niet geweest zijn, want 1992 was een jaar vol narigheid.
4: Door het instortingsgevaar kon de brandweer ook daarna niet de verwoeste flats binnengaan. De toegesnelde hulpverleners stonden machteloos.
3: En we waren nog amper bekomen van de Belmer-ramp, of op Faro verongelukte een DC-10 van Martin Air. En met de onafhankelijkheid van Slovenië en Kroatië begon in 1992 ook nog de Joegoslavische burgeroorlog. Er was zoveel narigheid in het nieuws dat je het zelfs in de shows van droogkomiek Herman Finkers ging merken.
5: De hongersnood in Somalië dreigt alle voorgaande te overtreffen. In Belfast beleeft men de hevigste serie aanslagen tot nu toe. Tot zover het nieuws van 3 augustus. Ik dacht, is dat waar? Is het alweer 3 augustus?
3: Maar de allermeeste narigheid...
6: Ik verdomme het om te werken met een incompetente assistente.
7: Ach, overdrijf niet zo.
3: Krijg je voor je plaat als je naar Medisch Centrum West kijkt. Als doekje voor het slagaderlijk bloeden wint het ziekenhuisfeuilleton in 1992 de televisiering. Nog een opmerkelijke winnaar in 1992 was de Deense nationale voetbalploeg. De Denen hadden zich niet eens gekwalificeerd voor het EK, maar omdat Joegoslavië werd geschorst vanwege de oorlog, werden de Denen alsnog van het strand geplukt om mee te doen en te winnen. En Oranje verloor.
8: Marco van Basten.
3: Met penalties.
8: En ook deze maakt hij niet.
3: Het begin van een traditie.
0: En zo nemen we ieder jaar uit de jaren 90 met je door. Even een kleine reflectie. Al dat jaar even kijken wat er gebeurde. En er zal natuurlijk ook, wat ik al zei eerder, bij jouzelf wat spelen. Ik kreeg nog een berichtje binnen van Rudolf, heeft het helemaal ingesproken. Dat iets van 5 rond de jaren 90, lekker thuis, alles wordt voor je geregeld. Dat is ook een fijn gevoel om terug te kijken.

0: Still Got the Blues. Meer van het alles. More. Ik begrijp het helemaal. Het was dan ook Gary Moore die je hoorde. En die was weer van Thin Lizzy. En Moore die je hoorde. En die was weer van Thin Lizzy. En het leuke wel dat hij tijdens de pauzes, oftewel dat hij nog moest beginnen, dat hij dan in de kleedkamer een beetje blues had te spelen. En iedereen vond dat hij dat wel goed deed. Maar van origine zei hij, ik ben helemaal geen bluesmuzikant en ik werd ineens een soort van bluesheld. Maar ik was het helemaal niet. En dat was gewoon zuiver bij toeval. En scoorde met deze plaat Still Got the Blues. En ik had het daarnet al over dat er veel appberichtjes binnenkomen. En kreeg Rudolf, dat vertel ik net al, over zijn jeugd, over hoe het vroeger ging. Hij heeft al een kleine aanvulling op datgene wat ik net zei.
1: Nog een kleine aanvulling. Ik hoor dit nummer nu. En ik zit te denken, dat was ook de tijd van dansles. En eigenlijk de eerste gevoelens voor meisjes.
0: Ja.
1: Ik heb echt wel een paar keer kriebels in mijn buik gehad. En I still got the soul for you.
0: Ja, dat herkennen we allemaal, Rudolf. Tenminste, ja, we kennen allemaal wel dat we de gevoelens hadden daar op school. Dat we er rondliepen en dat we dachten, wat is dat een prachtig meisje. En in mijn geval was het vaak zo dat ik dacht van, oh, wat een mooie meisje. Maar die meisjes hadden nooit tijd voor mij, ik weet niet waarom. Nee, die hadden altijd weer een nette vriendje. Of er was net altijd weer wat anders aan de hand. Dus vandaar. Maar het is wel leuk om toch met een volwassen blik daar terug te kijken. Niks aan het handje. Zullen we het koffertje even openmaken?
2: Het koffertje. Ja. Van Mol.
0: Er zit een liedje in wat een paar decennium in huis heeft. Het begon in de jaren 60 een beetje met de Staple Singers, The Last Time. Overgenomen, geannexeerd, om het zo te zeggen, door de Rolling Stones. Daar hebben ze hun naam beter onder te zetten. En later was het een groot orkest dat het speelde. Toen kwam het terecht bij een band. En uiteindelijk is die band weer met alles wat daarin zit gebruikt voor een reclame. Ik heb het over de Bittersweet Symphony van The Verve.

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant 90's Weekend.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa.
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
10: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
9: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
10: Koppens biedt veel meer.
9: Kom langs in Volkel.
10: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
11: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
12: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
13: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
14: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
15: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
16: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
13: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Annette Ketept, dankjewel. Tot zometeen weer Erwin Dart. Het begint al een beetje. Of is het toevallig een file die nu toevallig even naar voren komt?
19: Nou ja, er staat een auto met pech op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen Valburg en Paalgraven. 13 kilometer file. De rechterrijstrook is waarschijnlijk nog een uur lang dicht. Dus ja, dat is nogal een bewerkelijke auto daar. En de vertraging die het oplevert is een half uur. Het wordt inderdaad wat drukker op de A58 Breda-Eindhoven. Bij Oorschot 5 minuten vertraging. Richting Breda 5 minuten bij Bavel. En bij Knoopend Galder 6 minuten. Dus ja, het wordt wat drukker. En er staat dan ook nog weer door een ongeluk een file op de A59. Van Zonzeel naar Den Bosch toe. Tussen Ter Heide en Raamsdonksveer. 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
0: Oké, dankjewel. Houd in de gaten, Frans. Later.

0: Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op amico.com. Wacht niet te lang, hè?
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Mijn papa verkoopt stoelen.
6: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
7: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar 1 favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
8: Emma, je zou ons geheimpje toch niet verklappen?
9: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online. Ernstings Family. Aanbevolen door vrolijke families.
10: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
11: Tering, de kriebelt.
12: Dit is het Omroep Brabant 90s Weekend.
10: Brabants Bond met Hubert Mol.

0: terug naar de 90s.
1: Aldous Clarkson, zo heet hij. Zijn vader was leraar op de LTS in Waalwijk. Dat weet ik toevallig aan het Vredesplein. En hij maakte muziek. En het werd een enorme productie. Pim Koopman ging zich ermee bemoeien. Die kennen we van Kajak. Het werd een beetje à la Queen werd het neergezet. En er werd heel veel geld aan gespendeerd. En het werd dan ook een prachtige plaat. Het werd groots. Het werd enorm. Frits Spits heeft het veel gedraaid in zijn avondspits. En ik mocht ook dat liedje draaien op basis van het feit dat ik ook uit Waalwijk kwam. Dus hij is nog even bij mij thuis geweest. Samen met C.J. Otte, dat is een geluidstechnicus. En heeft ook met heel veel mensen muziek gemaakt. En nog steeds doet hij dat trouwens. Hij is pas jaren geweest, heb ik begrepen, 55 jaar geworden. En het leuke wel, dat die Aldous Clarkson of die Valencia werd geïnspireerd door Robbie Valentine. We waren ook vrienden van elkaar. En ze, ik moet ook zeggen, ze zagen er ook een beetje hetzelfde uit. Ja, nou, soms heb je dat, hè. Dus als je met elkaar omgaat, dat je toch ook dingen van elkaar overneemt. Lange haar, bijvoorbeeld, hè. Een typisch brilletje op, zonnebrilletje op, dat soort dingen allemaal. Het plaatje is het geworden. Dit plaatje is het ook gebleven. En er zijn daarna nog wat meer plaatjes uitgebracht. Maar in Nederland deed het allemaal niet zoveel meer. In Waalwijk misschien nog wel, omdat het dus Waalwijk was. En verder was hij beroemd in Japan. Japanners vinden het leuk. Lang haar. Jongens met lang haar vinden ze leuk in Japan. En ook de muziek. Hoge stemmetjes vinden ze geweldig in Japan. Dus daar was hij echt nog veel populairder dan hier in ons land. Goedemorgen en van harte welkom. Over populariteit gesproken. De band Nirvana, de jaren 90. 3 liedjes voor je op rijtje gezet. Welke zouden thuis horen in de ultieme bonte 50? Nou, dat wil ik zo meteen nog van je weten.
0: Je luistert naar het 90s weekend.

0: liedje dat ik regelmatig heb gedraaid bij Niet Omroep Brabant. Nee, ik was in 1993 even weg bij Omroep Brabant. Ik ben in 1989 begonnen bij Omroep Brabant. En in 1993 ben ik weggegaan. Ik werd gevraagd voor de VARA om daar programma's te gaan maken op Radio 3. Dat heb ik heel lang gedaan. En zoals gisteren zei, ik zit in de schatkamer. Dat vind ik sowieso heel leuk, ik zit in de schatkamer. Ja. Ja, dat doet wel wat, denk ik dan toch. Hè? Maar dat even terzijde gelaten. Het gaat nu om twee liedjes die we hebben uit de jaren 90 van drie liedjes van Nirvana. En dan mag er eentje door naar de ultieme Bond 50. De vraag is, welke is dat van deze drie? En daarvoor heb je hulp heel hard nodig. Je krijgt ook een cadeautje voor. Je krijgt het spel Remember the Music daarvoor. Als je stemt en jouw liedje wordt het. Het gaat om Smells Like Teen Spirit. Het gaat om About a Girl en Come As You Are.
1: De ultieme Bond 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Ja. Ik zat al te praten tegen je. De microfoon stond nog dicht. Ja, zo kan het soms wel schaden. Je wordt wat ouder, dan vergeet je ons wat dingen. Maar ik vergeet nooit af te rekenen. Dat is ook wel belangrijk. Afrekenen vandaag is het ook toch wel een beetje, want het is de laatste dag voor de ultieme Bonte 50 wat betreft Nirvana. En dan wil ik graag van je weten welke dat je goed vindt, mooi vindt, lekker vindt. Welke hoort thuis in de lijst der lijsten. Daar kan geen lijst tegenop tegen die Bonte ultieme 50. Welke mag het voor jou zijn? 1, 2 of 3? Dat wil ik graag van je weten via 06-573-28-203-06. 573-28-203. Maar je weet het inmiddels wel, denk ik.
2: Dit weekend gaan we terug naar de jaren 90.
3: Lijkt op, move it.
2: Het Omroep Brabant 90s weekend.

0: Two Brothers of the Four Floors hebben het heel lang weten vol te houden. We weten van Desiree dat ze op dit moment, of dat ze onlangs zijn gestopt, hè, vanwege de rapper. Dat hij niet meer kan, omdat hij Parkinson heeft, volgens mij. Is het? Je hebt het man van het nieuws, toch? Hij is ziek, volgens mij. Hij heeft dat, rapper, hoe heet hij ook weer? D-Rock?
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Gewoon te praten tegen een paal.
1: Nee, ja, ik zeg gewoon, ik heb geen idee. Nee.
0: Ja. Ja, maar jij bent toch journalist?
1: Ja, maar ja, ik heb niet...
0: Jullie weten alles?
1: Nee, dat is niet waar, hoor.
0: Nee. Dat is mee. Want Desiree heeft een boek geschreven ook over haar leven met Two Brothers on the Fourth Floor en hoe leuk ze dat vond en hoe gezellig dat vond. Zij was met D-Rock. En D-Rock heeft Parkinson. En die heeft op een gegeven moment gezegd van ja, dat moet ik niet meer doen op het podium. Ik kan het ook niet meer. Het is te lastig, het is te moeilijk aan het worden. Dus die heeft gezegd van nou moeten we er gewoon definitief mee stoppen. En dat is toch een beetje jammer, want ze hebben dus al die jaar, die 30 jaar, gewoon volgehouden. En gewoon hele goede muziek gemaakt en er steeds hele zalen volgekregen. Dat vind ik ook wel heel bijzonder als je als artiest bent en dat je zo lang volhoudt. Er zijn ook heel veel artiesten verdwenen die we nooit meer hebben gehoord. Dus dat vind ik toch wel wat. Nick, goed dat je er bent, want je weet wel heel veel hoor. Je doet net alsof je niks weet, maar je weet heel veel.
1: Nee, dat zei ik ook niet. Ik zei alleen dat ik het net niet wist.
0: Jij bent mijn steun en toeverlaat als het gaat over intelligentie. Dus hier bij deze een compliment en vertel ons even wat er in die zit.
1: Nou, onder andere dat de politie twee jonge mannen heeft gearresteerd die zich voordeed als agent. En Jeff Bezos, je weet wel, die grote topman van Amazon, die heeft waarschijnlijk slecht geslapen.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Duran Duran, Oscar and the Wolf, Anouk, Clouseau, Sonieu, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
5: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof mij maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Ja, houdoe. Shoot hem eens. Zo, even naar...
6: Shoot hem eens.
0: Ja. We gaan naar Subiet, daar onze eigen ANWB-man. Even naar
6: hey, ja, dat is Jekkers.
0: Hé, hey, Menneke, kom maar door.
6: Hé, hey, Menneke.
0: Hij zegt maar even, wij gaan met de melden rond.
6: Nou, wat luisteren.
0: Ja.
6: Ja, het is Omroep Brabant, eigenlijk zou ik zo gewoon...
0: Ja, nee, wij gaan maar lekker Brabant praten met mij. Weet niet, dat mag allemaal van mij.
6: Jot, hey, op de A2, maar het is wel zo, ik kom uit West-Brabant. Jij komt volgens mij uit Midden-Brabant.
0: Ja.
6: En wat die man net... Ja, was dat Oost-Brabant, denk ik?
0: Nee, nee, dat was volgens mij... heeft het bij elkaar geknutseld, dat leek nergens op.
6: Ja, voor
0: ik
6: mij
0: weet niet waar vandaan komen, die probeerde Brabants te praten. Hou op zich.
6: Ben je toch gewoon een Limburger, eigenlijk?
0: Ja, weet je, ik vind als je geen Brabants praat, moet je niet proberen. En John, ik snap die eigenaar van dat reclamespotje. Ik denk van, dat moet leuk zijn, de Omroep Brabant moet er daar een lekker Brabants accentje aan geven. Maar als je Brabants gaat praten, je kunt het niet, moet je niet doen.
6: Ja, maar niemand koopt je fiets meer ook, denk ik.
0: Ja, dat weet ik.
6: Ik zou hem eraan terugbrengen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
6: Ja, nou, hier in de Randstad waar ik woon, dan doen ze een Brabants na en dan doen ze een Limburger. En dan denk ik, ah, prima.
0: Ja, laat maar zitten gewoon.
6: Hey, op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 10 kilometer file tussen knooppunt Leenrijden en knooppunt Batendorp. Door een ongeluk bijna een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Valburg en Pauwgraven. 17 kilometer bittere file. De vertraging is echt best wel groot door een kapotte auto op de rechterrijstrook. Staat iedereen staat op zijn horloge te kijken en die man, ja, die voelt die druk waarschijnlijk ook wel. 12 uur zou de weg weer vrij zijn. Nou, laten we het hopen. A58 Tilburg-Eindhoven, 10 minuten vertraging bij Batendorp. En door een ongeluk, 12 minuten vertraging op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en Raamsdonksveer. 5 kilometer file. En 324, dat is de laatste, richting Os tussen Alverna en Velp. Nou, 3 kilometer file, 20 minuten vertraging.
0: Ik heb geen idee wat het ligt dan. Alsof je het over Zuid-Amerika hebt.
6: Ja, precies.
0: Ik heb geen idee, man. Als je als ik op de kaart moet gaan zoeken, dan denk je van... zou het ergens in, of in Afrika zijn of zo?
6: Zal ik het even snel googlen? Ik heb het al bijna gedaan, hoor. Wacht even. Alverna?
0: Ja.
6: Nee. Staat helemaal niet.
0: Komt niet voor op Google.
6: Er woont één iemand, denk ik.
0: Staat gewoon niet. Je zit wel wat te lezen gewoon daar. Je denkt gewoon files. Ik denk aan ervan dat je gewoon echt alles uit je nek lult daar.
6: Oh, het ligt in Gelderland.
0: Het is zo slecht voorbereid. Het is zo slecht voorbereid.
6: Maar dat is wel echt Brabants voor mij.
0: Wie is een hemelsnaam je baas? Echt, geef je nummer.
6: Ja, die woont hier niet meer, joh. Ik zit in Monaco.
0: Ja, ik zeg gewoon beroepsmatig, gemakshalve en eerlijk tot straks. Maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Tot later.
6: Gelukkig heeft de luisteraar het niet door.
0: Hè? Nee, dan luistert ook niemand naar dit programma. Weet je, het slechtste programma van Omroep. Alsjeblieft. Houdoe.
6: Houdoe.
0: Ik denk dat ik zit in Wittewer. Houdoe. We gaan even gaan. Ik zit hier ook. Te doen. Ik weet dat ik denk, Hanneke loopt hier rond op vrijdag. En het is eigenlijk nooit hier op vrijdag. Dat is de baardirecteur. Die zit te luisteren. Die krijgt het allemaal mee. Hè. Die krijgt het gewoon mee. Die komt straks hier binnen. Ze stond net al om de hoek. Ik schrok ervan. Stond hier, ik liep daar buiten bij de studio. Heb je gezien, Hanneke? Ik liep hier naar buiten. En ik doe de deur open. Staat ineens Hanneke staat, de directeur. Ik zeg, shit, kijk nou wat. Nou, dan schrik je.
1: Ja.
0: Het weer van vandaag. Na 30 graden. Het is een prachtige dag. Niks om over te klagen. Nieuws, Nick.
1: De politie heeft gisteravond twee jonge mannen na een korte achtervolging klem gereden op de provinciale weg N266 richting Helmond. Agenten kwamen in actie na een melding van de politie in Limburg. De twee zouden zich hebben voorgedaan als agenten en bij een huis geprobeerd hebben om spullen te stelen. Ze gingen daarna vandoor. In de auto werden geen spullen gevonden. PSV heeft afgelopen seizoen niet alleen sportief indruk gemaakt, ook de grasmat in het Philipsstadion ligt er volgens de aanvoerders van de Eredivisieclubs het beste bij. Dat laat spelersvakbond VVCS weten, die jaarlijks de velden laat beoordelen. De grasmat in de Kuip in Rotterdam werd 11 jaar op rij uitgeroepen tot beste veld. Daar moeten ze nu genoegen nemen met de tweede plek. De Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, mag naar Nederland komen voor twee concerten in het Gelredome in Arnhem. Ye deed eerder antisemitische uitspraken, waardoor onder meer de Tweede Kamer hem de toegang tot Nederland wilde ontzeggen. Maar minister Van den Brink van Asiel en Migratie ziet in de wet geen aanknopingspunten om hem te weren.
7: Wij hebben daar ons te houden aan de Schengen-grenscode. Dat gaat over openbare orde, nationale veiligheid. En hoewel ik natuurlijk alle uitspraken van hem ten zeerste veroordeel uit het verleden, is er op dit moment geen aanwijzing dat dat op dit moment een reden kan zijn om hem te weren.
1: Het Centrum Informatie en Documentatie Israël, het CIDI, vindt het onbegrijpelijk. Die organisatie zegt zich te beraden op eventuele vervolgstappen. Jeff Bezos, de oprichter van Amazon en ook eigenaar van ruimtevaartbedrijf Blue Origin, heeft waarschijnlijk een slechte nacht gehad. Gisteravond ging het helemaal mis bij de lancering van een raket in Florida. Tijdens een soort generale repetitie waarbij alle systemen worden doorlopen, ging het mis. De raket ontplofte. Deze verslaggever van Fox News, die zag het gebeuren.
8: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
1: Ja, ze willen soms nog wel eens overdrijven, maar ja, als je die explosie ziet, daar gaan een boel beelden van rond. Het ziet er vrij heftig uit. Bezos die steekt miljarden in ontwikkeling van die raket. Hij probeert te concurreren natuurlijk met het bedrijf van Elon Musk, SpaceX. Die schreef onder beelden van de explosie trouwens: rockets are hard, oftewel raketten zijn moeilijk.
0: Maar ik denk, daar zit ook natuurlijk heel veel benzine of zo in, of kerosine, om dat ding omhoog te krijgen. Ja, dus als het ontploft, ja. Ja, dan heb je natuurlijk een vuurbal waar je akelig van wordt. Ja,
1: dat
0: denk
1: is dan geen wonder inderdaad dat dit gebeurt.
0: Dus, ja. En ze zegt ook alsof je een atoombom zag. Ja, zo'n palm. Zo.
1: Ja, het was echt zo'n ontploffing.
0: Nick, dankjewel. Tot. Nee, niet. Goed weekend.
1: Ja, dank je.
0: Oké, dag hè.
9: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
9: Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
10: Ja, ready for this.
11: In het Omroep Brabant 90s Weekend.

0: Het is zo lekker om al die liedjes van Weleer nog eens een keer terug te horen. En je hoort ze wel vaker langskomen, maar als je ze allemaal op één hoop gooit, blijkt het toch een heel mooi decennium te zijn. Is het toch wel weer genieten van al die fraaie platen. Deze was voor Too Unlimited, Nothing Like the Rain. En in dat decennium hoort ook Nirvana thuis, jaren 90.
1: De ultieme bonte 50. Nummer

0: ultieme Bonte 50.
1: Laatste kans om te stemmen, want hierna, na het volgende liedje, dan moeten we de plaat gaan draaien, want anders komen echt de tijdnood. Dan ga ik straks even bellen met Treintje Oosterhuis. Ik heb nog een spelletje voor je dat ik moet spelen. Dus dat gaat ook nog gebeuren. Dus de laatste kans om te stemmen. Het ziet er als volgt uit. De derde Comme You Are staat bovenaan. Tweede staat op dit moment About a Girl. En laatste staat Smells Like Teen Spirit. Ik weet niet of het je zou kunnen beïnvloeden, maar je mag zelf zeggen welke dat je mooi vindt. En uiteindelijk liedje met twee stemmen gaat naar de Ultima Ponte 50. 06 573 2.

0: Nooit. Nooit zou ik tegen je liegen. Charles en Eddie, would I lie to you?
1: De ultieme Bonte 50.
0: De keuze dit keer uit drie liedjes voor de ultieme Bonte 50. De lijst der lijsten. En er is er eentje uitgekomen met de meeste stemmen. Eigenlijk heb ik het al verteld. Hallo, met wie? Hallo? Hallo? Hallo, zit je in de galmkast? Zit je op het toilet? Zit je in een galmkast? Zit je op het toilet? Zit je in de kelder?
2: Ik zit in de keuken.
0: Oh ja. Ja, heb je een hele oude telefoon? Heb je een telefoon op zonne-energie? Oh. Heb je nog een Nokia uit de jaren 90?
2: Oh, maar hoor ik het om de Brabant.
0: Ja, ja. Zeg, wat voor, is de oude telefoon of valt het mee?
2: Een Samsung.
0: Ja, oké, okay, ja, daar gaan we al, hè. Ja. Ik praat met Bert van den Broek. Is dat de juiste?
2: Ja,
0: dat is de juiste. Bert, waar zit je, Ernst? Zit je ver van een zendbereik af dat we je nauwelijks kunnen bereiken met de zendmast?
2: Oh, ja, ik woon in
0: Mariaheide.
2: Ik
0: ben van een ieder. Ja, Mariaheide. Is leuk, Mariaheide? Ja. Mooi wonen?
2: Ja, een leuk plaatsje.
0: Ja, hè? Klein, ja. Hè? Niet zo groot, hè? Ook wel gezellig, toch?
2: Nee, niet zo groot.
0: Ja.
2: Nee.
0: Kennen jullie elkaar ook een beetje, Mariaheide? Weet je zo'n beetje wie is?
2: Echte oude inwoners, die kennen elkaar wel allemaal.
0: Ja, en kennen ze jou ook, Bert? Weet je, ben je een bekend persoon in Mariaheide?
2: Nee, kennen ze wel, ja. De meeste kennen mij wel.
0: Ja. Sommige dorpen hebben mensen bijnaam. Je hebt toch geen bijnaam, mag ik hopen, hè? Zeg, Bert, de lijn is van dusdanige aard dat niemand je antwoord heeft gehoord. Behalve ik, omdat ik een koptelefoon op heb. Maar jouw liedje is het wel geworden. En daar gaat het om voor de ultieme Bonte 50, Come As You Are. Dat houdt in dat je een spel van ons krijgt. Muziekspel natuurlijk, want we houden van muziek met z'n allen. Remember the Music, dat spel komt je kant uit. En we gaan de winnaar van vandaag draaien. Jouw keuze, Nirvana met Come As You Are. En dank dat je er was.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant's 90s Weekend.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
8: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue. Avenue.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
11: SVK Benelux.
10: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
12: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Annette Schut met het NOS-journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes €8 miljoen aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM €62.000 afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En meteen over naar een bulk files. Nu al om 12:02, Erwin.
15: Ja, toch? Ik heb er eigenlijk geen zin in. Maar ja, niemand heeft er zin in. Nee. Maar iemand, ja, iemand moet erin staan. Dat is de luisteraar natuurlijk. Ja. Die is de Pisang op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en afrit Valkenswaard 5 kilometer. Een kapotte auto is de schuld. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. A2 Maastricht Eindhoven. Kwartier vertraging tussen Leenderheide, het knooppunt, en knooppunt Baterdorp 10 kilometer. Op de A2 de Eindhoven Maastricht 10 minuten vertraging bij Maarhezen. Ja, mega vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven al heel lang. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. 17 kilometer stilstaand verkeer. Ga er maar aan staan. Of liever doe maar niet. Kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En die zou nu ongeveer open gaan. Maar ja, deze is nog niet aan de hand. Ik heb net bij Rijkswaterstaat nagevraagd. Het is nog niet bekend hoe laat die weg weer helemaal vrij is. Dus één rijstrook minder geeft veel vertraging.
0: Oh, dus was het.
15: Oh, ja, sorry. Ik ben klaar.
0: Oh, oké, nou goed.
15: Succes met uw programma.
0: Ja, goed dat je jezelf afmeldt. Dan weet ik tenminste dat je dat ook klaar is. Oké. Nou, dankjewel. Dag.
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
19: Zoveel money!
18: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Ga je samenwonen? Check je toeslagen.

0: Bel 0800 1819.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Mijn papa verkoopt stoelen.
8: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
9: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
10: Tering de kriebels.
11: Dit is het Omroep Brabant 90s weekend.
9: Brabants Bond met Hubert Mol.

0: Voor je denkt, wat zit hier toch veel muziek uit de jaren 90 te draaien? Is dat zijn decennium? Wat heeft hij daarmee? Het is het Omroep Brabant 90s weekend.
1: Het hele weekend terug naar de 90s.
0: Ja, ik dacht, zeg het al even. Goedemiddag, van harte welkom. Smakelijk eten. We zitten te vroeg in de jaren 90. Dat doen we ook met artiesten. Zometeen bellen met Trentje Oosterhuis.
2: You ready to keep up?
1: Dit weekend terug in de 90s. 90s weekend.
0: En we spelen ook nog een leuk spelletje dat refereert aan dat decennium. Even kijken hoe het ervoor staat of er nog wat in herinnering zit. Ook daar later meer over.

0: De Bloodhound Gang. Fire, Water, Burn. Het was 1997. En dan, Treintje Oosterhuis brak in de jaren 90 door als iconische zangeres van de pop- en R&B-groep Total Touch. Die woonde ze samen met haar broertje, Tjeerd Oosterhuis. En ze zitten 30 jaar nu in het vak. En dat gaat gepaard met mooie voorstellingen. Treintje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, Treintje, wat jij niet meer weet, maar ik wel, en ik help je even herinneren, wij kennen elkaar al heel lang uit de jaren 90.
1: Nou, vertel even.
0: Ik zat bij Radio 3 en jij zat bij mij in het programma. Dan kwam je met Tjeerd. En dat is echt heel lang geleden. En je had met Total Touch had je de plaat uit. En je kwam daar even voor een live sessie op woensdagmorgen. Woensdagmiddag was het woensdagmorgen in de studio.
1: Ja. Leuk, hè?
0: Ja, dus we kennen elkaar al heel erg lang. Dat is leuk om te weten. Dus ook al 30 jaar, zo'n beetje. Dat is goed. Maar nu, want hoe is dat ontstaan, dat Total Touch eigenlijk, met jouw broer?
1: Nou, wij waren gewoon jonge broer en zus die allebei muziek maakten. En dat ging tussen de schuifdeuren thuis. Totdat we dachten, we willen een band. En toen zijn we gewoon op een kinderlijke manier een soort schoolbandje begonnen. En dat groeide uit tot een hele ambitieuze missie. We gaan de wereld veroveren met ons eigen liedjes. En zo zijn we aan de slag gegaan. En van het een kwam het ander. En we hadden natuurlijk een droom. Maar ja, dat je dan in één klap doorbreekt met een hit. En daarna natuurlijk mijn solo-carrière met alles wat daar nog bij kwam. Met de opening van de arena en noem het maar op wat we allemaal hebben mee mogen maken. Ja, dat was hadden we niet durven dromen, zeg maar.
0: Nou, begrijp ik dan dat je nooit ambitie had om artiest te worden, maar dat het zo dan vanzelf ging?
1: Nou, ik had ambitie om een goede zangeres te worden. Dus ik wilde wel de wereld veroveren met onze muziek. Maar ik had niet ambitie om een soort glamourvol beroemde artiesten bestaan te leiden. Daar had ik helemaal niet over nagedacht. En want dat heb je ook toch, dat jonge mensen vaak denken, oh, lijkt me leuk om beroemd te worden. Dat was het niet. Wij wilden echt muziek maken en daarmee de wereld in. En daar kwam natuurlijk al die andere dingen bij kijken. Maar ja, het is bizar hoe dat vanaf het begin in één klap doorbrak. Dat was wel echt fantastisch en overweldigend. En
0: nou ben je 30 jaar verder zo'n beetje. Dat bedoel ik dus. Maar denk je nog wel eens terug aan die tijd? Of zeg je van, ja, ik denk, ja, je staat niet bestil, want het leven gaat voort.
1: Nou, het is dubbel, want aan de ene kant is er voor mij niks veranderd. Want ik voel me nog steeds hetzelfde jonge Amsterdamse straatkatje wat lekker wil jammen in de kroegjes. Ja. Maar ja, als ik terugkijk op wat ik allemaal heb mogen doen en hoeveel, ja, dan ben ik soms, word ik er wel eens een beetje stil van dankbaarheid. Dat je denkt, wow, het is niet vanzelfsprekend dat je dat 30 jaar op dat niveau kan doen. En ook elke keer maar weer die tours volle zalen en dat mensen gewoon met je meegroeien. Ja, dat is gewoon wel overweldigend, hè? We hebben net de Carré-show vorige week in de verkoop gedaan. En er was gewoon binnen een paar uur uitverkocht. Ja, dan moet ik toch een traantje wegdenken van, hè? Hoe dan?
0: Er zijn heel veel artiesten, Trein, die ook hetzelfde willen en die we nooit meer horen, die we niet meer zien, die niet meer zijn. Nee. Die Carré als dromen hadden staan ooit eens.
1: Ja,
0: en jij bent daar steeds.
1: Besef me dat. Maar goed, weet je, het is ook niet. Wij werken ook hard. Ik doe heel erg. Ik blijf maar fanatiek in mijn carrière staan. En ik ben
0: maar
1: een
0: niks gaat voor niks, hè? Niks gaat voor niks.
1: Gaat voor niks. En je mag er nooit van uitgaan. Maar mijn omgeving, mijn management, die zei ook, Trein, joh, die komt echt wel binnen no time vol. Maar ik ben altijd echt oprecht zo blij als een kind. Van nou, het is toch weer gelukt. En dat zegt me ook heel veel over hoe trouw je publiek is, hè? Wat dan al die jaren toch met jou meegroeit. Ja, weet je, dat is wat muziek ook doet.
0: Ja.
1: Dat is de soundtrack van je leven. Weet je, toen ik begon was ik 20, of ja, jonger. En we zijn nu allemaal, we hebben kinderen zijn het huis uit. He, al die mensen hebben dat ook meegemaakt. Dus dat is leuk dat muziek zo verbindt natuurlijk.
0: Ja, en je bent gerijpt als muzikant, als vrouw, als mens. Maar kun je, als je terugluistert, ga ik zo meteen iets draaien voor Total Touch, omdat we in de jaren 90 zitten, dus ga ik toch even, kun je daar nog naar luisteren? Of zeg je van, nou, als ik dat hoor, denk ik, oh mijn hemel toch, zeg. Daar heb ik gelukkig heel veel bij geleerd.
1: Nou, dat sowieso. Ik kan inmiddels denken, oh, wat schattig. En ik denk ook, en weet je wat ik denk? Maar ik zing die nummers nog steeds wel, hè. Ja. Die Touch Me There, dat is gewoon een hit, joh. Maar het leuke nu is, ik krijg van mijn kinderen, die hebben nu de leeftijd die ik toen had, krijg ik filmpjes midden in de nacht, zeggen ze, mam, je bent nog steeds happening in de club, want dan draai je Touch Me There weer. Oh, en dan staan ze daar helemaal lekker met een borreltje op te partyen, ja, met hun vrienden.
0: Op de muziek van mama.
1: Ja, dat is dan toch, heb ik daar wel heel veel genoeg, ja, in. Ja.
0: En dus als je terugkijkt op de jaren 90, dan zeg je, nou, ik ben blij dat het is geweest. Dat is een mooie tijd geweest. Dat heeft me veel gebracht.
1: Ja, het is een geweldige tijd geweest. En ik heb ook, het was ook een overweldigende tijd voor mij, hè, omdat ik heel jong was en doorbreken. En dan jong zijn, dat neemt ook wel heel veel. Neem je ook hooi op je vork als jong wijfie. Ja. Maar als ik kijk ook naar collega's van die tijd. En hè, weet je, het was TMF en de muziekvideo's kwamen op. Het was ook een hele leuke tijd waarin er hele nieuwe dingen allemaal konden. Hè? Dat was gewoon ook echt te gek. Dat we aan het pionieren waren met z'n allen. Met videoclipjes en zo. Dat je denkt, hoe leuk is dat? Nee, ik ben heel blij met die tijd.
0: Even voor nu, want ja, ik kan heel lang met je praten. Want ik vind je echt hartstikke leuk. Maar even, want je staat in Theater Carré. Stond je al 9 mei, stond je al. Maar hoe zit het nu met de theatershows? Want zijn er nog? En kunnen we nog komen kijken en luisteren?
1: We hebben Carré. Eén show is uitverkocht, omdat hij dus binnen 2 uur vol zat. Maar nu is net de tweede show in de verkoop gegaan. Ja. Ook op 9 mei, moederdag. Voor alle moeders die ook lekker met hun dochters willen komen swingen. Ja. Net als ik doe. Nee, dus die kunnen alsnog komen. Het gaat wel razendsnel, hoor. Want die goede tickets zijn nu ook alweer bijna weg. Okay. Maar dat is dus wat er is. Die Carré-show, daar hebben we nu alle aandacht voor. En ik heb natuurlijk dit jaar heel mooi Stevie Wonder Celebration gedaan.
0: Klopt,
1: en daar heb ik nog, sta ik nog even een paar openluchttheaters. Maar die zijn volgens mij al uitverkocht. Maar dus ik doe nog wel een paar shows. Maar ja, we zijn ons ook weer aan het opmaken voor nieuwe leuke dingen. En tot die tijd kijk ik gewoon heel erg uit naar dit mooie jubileumconcert. Ja.
0: Zeg, tot slot dan, Treintje. Hoeveel jaar erbij?
1: Nou, als het aan mij ligt. Kijk, ik denk dat ik tot mijn bittere eind op het podium sta, dat mensen echt zeggen, Brein, volgens mij moet jij lekker achter de geraniums gaan zitten. Het is mooi geweest. Ik denk dat ik tot die categorie behoor. Dat ik gewoon doorga.
0: Heel goed. Heel goed, Rijntje. Dankjewel. Veel succes met alles. Theater Carré en met Stevie Wonder. En nog veel meer wat er gaat komen. En tot de volgende. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Doeg. Hoi.
1: Doei.

0: Het is de man die heet Mark Morrison, Return of the Mac. Ik vind het een geweldige plaat. Het is een plaat die ik regelmatig wel draaien voor je. Het is ook wel, ik weet niet of je dat weet, maar het is wel een crimineeltje, die Mark Morrison. Ze hebben hem regelmatig gepakt op allerlei vliegvelden, omdat hij wapens bij zich had. Dat hij een pistool bij zich. Dat hij weer een of ander aanstootgevend wapen bij zich is hij ook weer opgepakt. En dan zat hij in een vliegtuig en hij heeft een paar keer in de bak gezeten. Dat soort dingen allemaal. Dus het is niet echt een lievertje, die Mark Morrison. Maar in muzikaal opzicht, ja, moet ik toch wel zeggen, dat doet hij dan heel goed. Maar ja, dat is het dan. Het nieuws, Marieke.
1: Hallo.
0: Je hebt er allemaal gered, Phyllis.
1: Nou, het is, ik kan beamen dat de file op de A50 dat die er staat. Ja.
0: Oké, okay, nou, we gaan het even checken. Even, je bent er ook in?
2: Ja, zeker, staan erbij.
0: Ja, oké, okay, heel goed. Dus van A naar B, dus die gaat het allemaal verifiëren.
1: Ja, oké, okay, gelukkig, ja.
0: Hoe staat het er voor mijn nieuws? Wat gaan we melden?
1: Een jongen van 17 blijft vastzitten voor een steekpartij. En ik vertel je zo over een bijzondere en ook wel pijnlijke discussie tussen een vrouw en een agent.
3: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
4: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Erwin de Hart van de ANWB. Nou, je maakt je geld waar.
2: Gewoon een leuke baas ben jij toch, hè?
0: Ja, ja. Oh, ik zou zo'n slechte baas zijn. Ik
2: lekker
0: zou
2: ontspannen allemaal.
0: Ik zou vervelend zijn. Oh, man, toch.
2: Ja.
0: Ja, als je vrije dag zou vragen...
2: Zou alles door elkaar liggen ook.
0: Ja, joh, het is chaos zijn. En ik zou ook zeggen, weet je, zou regelmatig bij je langslopen en vragen wat je aan het doen bent. Dat soort dingen allemaal.
2: En dan, ik zie het alleen maar voor me. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. 9 kilometer file tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard. 20 minuten is de vertraging. Ook alweer een tijdje. De linkerrijst ook dicht is. 20 minuten dus extra reistijd. 20 minuten ook op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel. 7 kilometer file. Dat is de vrijdagmiddagdrukte, denk ik nog maar. Op de A2 Eindhoven-Maastricht. Een kwartier vertraging tussen Leenrijden en Marhezen. Dat is allemaal bij Eindhoven. Op de A50 Arnhem richting Oss, daar heb je hem weer. De vertraging is wel afgenomen. Dat komt natuurlijk omdat jouw nieuwslezer daar ook aangeland is.
1: Ja. Dat zal het zijn. Ik was het probleem.
2: Maar jij was het toch niet met die auto met pech open?
1: Nee, ik had geen paardrijder bij me.
0: Ga je nou haar beschuldigen?
2: Nee, het was een vraag, hè?
0: Ja, oké. Okay.
2: Je bent een slechte baas, ben jij.
0: Ik vind het toontje al heel irritant.
2: Oh ja, ja, maar jij vindt al snel iets irritant van mij. Je hebt een lage drempel. Ja. Maar was het een paardentrailer? Want
1: ja, het was
2: nou
1: een paardentrailer. Ja, ja, het was een paardentrailer met 2 lekke banden.
2: Oh, wat goed. Ja. Want ik had bij Rijkswaterstaat nagevraagd. En die zegt, ze hebben ons niks meegedeeld. Het ging alleen lang duren, zeiden ze.
1: Ja.
2: Dus nou weten we al meer dan Rijkswaterstaat.
1: Nou,
2: dus dat is toch weer leuk.
0: Maar er staat dat poppetje van Rijkswaterstaat bij. Die geven dat dan door.
2: Ja, maar er zijn ambtenaren. De communiceren is moeilijk. Dus tussen Valburg en Ravenstein. Nee, het is een heel grote organisatie. Dus dat gaat niet zo snel gewoon. Dus een knooppunt Valburg. Nee, ik ga nog even door. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer file. En de vertraging is echt geslonken tot 24 minuten. Ik denk dat die paarden weer in de wei staan.
0: Goh, nou, goed zeg.
2: Wat een bericht, hè?
0: Oké, okay, we zijn er doorheen, denk ik, hè?
2: Succes met uw programma.
0: Dat heb ik nodig vandaag. Adieu. Dankjewel. Oh,
6: Omroep Brabant.
0: Eens even kijken wat staat met weer. Nou, 30 graden, zonnetje hoog in de hemel. En er kan weinig verpest worden. Misschien later op de dag dat het enigszins voor je een beetje vervelend kan worden. Maar dat horen we zo meteen van Weerplaza. En nu onze Marieke voor het nieuws.
1: De jongen van 17 die vast zit voor een steekpartij in Den Bosch moet nog een maand langer vast blijven zitten, heeft de rechter bepaald. Bij de steekpartij begin deze maand raakten 3 minderjarige jongens gewond. Vooraf zouden de jongens ruzie hebben gehad. Op een defensieterrein bij Budel heeft vanmorgen brand gewoed. Een gebied van 40 bij 30 meter is afgebrand. Op de grond lag een pannetje waar mogelijk mee is gekookt, en er lagen ook spullen die misschien van een dakloze waren. Er wordt nog onderzocht of dat allemaal iets te maken heeft met de brand. We gaan volgend jaar weer meer betalen voor verkeersboetes. Het kabinet wil de prijs van boetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat bijvoorbeeld €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur €450. En veel mensen zijn niet blij met die hoge bedragen, zegt NOS-correspondent Wilco Boom.
7: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
1: De opbrengst hiervan is €1 miljard per jaar. Het kabinet kan dat bedrag niet missen. Ja, dan naar een bijzondere discussie in Amerika tussen een vrouw en een agent. De agent had de vrouw langs de kant van de weg gezet omdat hij haar met een telefoon in de hand achter het stuur zag zitten. Ja, de vrouw die moest daarom wel lachen en zei dat dat echt niet kon. Want wat blijkt, de vrouw heeft helemaal geen rechterhand. Die werd jaren geleden geamputeerd. Maar ja, toen kwam het meest bizarre. De agent bleef bij zijn standpunt en de vrouw kreeg alsnog een boete. Een omstander heeft het allemaal gefilmd en die beelden gaan nu viraal. Nou, de boete is inmiddels wel kwijtgescholden.
0: Ja, ik zag dat filmpje inderdaad ook, zei het net tegen jou. Hè? Ja. Het is ook zo'n dom filmpje dat je denkt van,
1: ja, het is wel Amerika.
0: Ja, ik zou
1: het,
0: als agent zou ik zeggen, oh stom, sorry, ik heb me echt zo vergist.
1: Ja.
0: Ik moet het even rechtzetten. Ik ben heel dom geweest.
1: Ja, je zou toch ook zeggen, daar bestaat toch geen twijfel over zeg maar zo'n geval. Nee. Als een vrouw letterlijk haar hand arm omhoog steekt en zegt.
0: Maar sommige mensen hebben zo'n groot ego dat ze daar nooit van af kunnen stappen.
1: Nee, dat blijkt. Ja. Ja, jammer voor die vrouw, maar goed, het is inmiddels gelukkig wel opgelost.
0: Ja. Marieke, tot over een uurtje weer.
1: Ja, tot over een uurtje.
0: Wij duiken weer in de jaren 90.
8: Goedemiddag! Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
9: Y'all ready for this?
4: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
0: Oh ja, ik ga nog een Tamagotchi weggeven. Dus als je spelletje wilt meespelen, ik heb daar kandidaten voor nodig. Moet ik dat vast nu even roepen. Dan kun je zo meteen meespelen en maak je kansen op een Tamagotchi. Dat is een ding uit de jaren 90 wat we gaan uitdelen. Als antwoord op het spelletje. Het is het spel Wie, Wat, Waar Ben Ik? En Ik Ben Iets Straks. En jij moet raden.

0: Ik heb ooit eens begrepen dat ze een eigen biermerk hebben. De jongetjes, of toen jongetjes, Bob van Hansen. Inmiddels zijn het kerels natuurlijk, maar toen ze deze plaat uitbrachten, de jaren 90, waren ze een jaar of 16 zo ongeveer. Wouter van Bernbeek, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Nou, het is vanmorgen begonnen met wat regen trouwens. Ik had wat druppeltjes op de voorruit van de auto.
1: Inderdaad.
0: Maar dat was maar heel, heel kort. Ja. Het werd lekker warm daarna. En nu zitten we met een mooie temperatuur van 30 graden, zometeen 32 graden misschien.
1: Nou, 32 lokaal al, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, hoge luchtvochtigheid. Ik denk dat het voor veel mensen toch net te veel van het goede is. Dan langzaam zien we de bewolking vanuit het westen wel wat toenemen. En die hogere vochtigheid, dat gaat uiteindelijk wel resulteren eind van de middag en vanavond in een paar regen- en onweersbuien. Het zullen wel hele lokale buien zijn, hoor. Ik denk dat er vrij veel regio's zijn die het ook gewoon droog houden. Maar vooral in het oosten en noordoosten van de provincie, daar kan het best wel even flink onweren straks. En daarmee wordt dan de grootste warmte wel verdreven. Al ziet het weekend er toch helemaal niet slecht uit, hoor.
0: Oké. Okay.
1: Want zowel morgen als zondag blijft het dan op de meeste plaatsen droog. Zondagochtend misschien een enkele regen of onweersbui. Maar verder veel zonneschijn en zowel morgen als zondag temperaturen van een graad of 26. En er staat maar heel weinig wind. Dus het weekend ziet er eigenlijk heel aangenaam uit.
0: Niet verkeerd, ja. Ja, het is ook een beetje aanpassen. We kunnen overal verklaren, maar het is ook een beetje aanpassen. Komt dat wel goed, toch?
1: Zeker.
0: Ja, ja Wouter, dit is het. Het is niet spannender dan het nu is, volgens mij, toch?
1: Nee. Inderdaad.
0: Ja. Mark, hartelijk dank en goed weekend toe wensen.
1: Graag gedaan.
0: Tot de volgende. Oké. Doei, doei, doei.
2: Wie, wat, waar ben ik?
0: Het spelletje Wie, wat, waar ben ik? Het is een spelletje dat spelen we met jou. En je kunt jezelf aanmelden daarvoor. Je gaat mij vragen stellen en ik mag alleen maar met ja of nee antwoorden. Of misschien een beetje, klein beetje helpen. Je speelt om een Tamagotchi uit de jaren 90. Het is een leuk hebben dingetje. Het is een exclusief dingetje. Het is van Omroep Brabant. Het is van jou. Als je spelletje meespeelt. En dat kun je door jezelf nu op te geven. En dan ga ik zo meteen met je de introductie doen. En dan ga je mij vragen stellen. En wie weet dat je wint. Als je niet wint, ach, dan krijg je de eeuwige roem van me mee. En de eeuwige liefde die in mijn hart zit. Nou, wat wil je hebben? 06 573 28203. Baby, baby. Nu eerst Amy Grant.

0: Amy Grant.
1: Wat? Waar ben je?
2: Ik kom er wel naar achter dadelijk. Doei.
0: Doei. Oh.
2: Nee, sorry.
0: Oh, ik wou zeggen, we hebben elkaar niet eens gesproken. Je zegt van doei. Wat ben je aan het doen dan?
2: Ik ben op een werk.
0: Oh, oké. Okay. Wat was het voor werk? Wat was het voor je aan het doen? Wat voor
2: ik doe financiële administratie.
0: Oh, ja.
2: Maar meer ook met contante geldstroming en zo allemaal. Kwam net iemand wisselen, dus briefjes tegen rolletjes. Dus ja, dan,
0: Zwart geld witwassen.
2: Nou, Danny, briefjes tegen muntgeld ruilen.
0: Oké. Ja, je weet wel natuurlijk.
2: Voor de winkel, ja. Dus.
0: Maar je weet toch niet of iets zwart geld is? Het kan toch zijn dat iemand of zeg je
2: van... Nee, want het is gewoon gekleurd geld. Het zijn gewoon allemaal briefjes. Dus,
0: zeg maar, er zit niet een limiet aan? Of tot met hoeveel geld kan er komen wisselen bij jou dan?
2: Als jij zegt van ik wil geld wisselen, dan kan dat gewoon. Dus dan doen we dat.
0: Ja, kan ik met 10 mil binnenkomen dat je het even op een rekening
2: hebt? Nee. Het is intern, hè. Het is intern,
0: ik wou zeggen. Okay.
2: Bij Beekse Bergen. Dus voor de winkeltjes wat wisselen. Hè.
0: Oké.
2: Zodat ze weekend weer door kunnen komen.
0: Mart, we gaan een spelletje spelen. Je weet je hoe het werkt? Je gaat mij vragen stellen, hè? En dan uiteindelijk moet je zien te ontcijferen wat ik dan ben. Dus ik ben iets uit de jaren 90.
2: Ja.
0: Ja, dus zullen we gaan beginnen? Dan gaan we starten.
2: Dus prima.
0: Dan komt
2: prima.
0: Aan, hè? Oh, oké. Nou, stel maar een vraag.
2: Ben je een dier?
0: Nee.
2: Een zanger of zangeres?
0: Nee, ik ben echt een ding.
2: Een ding. Kun je ermee spelen?
0: Nee. Nee.
2: Is het iets met een muziekdrager?
0: Nee. Het is met beeld.
2: Het is met beeld. Een fotocamera?
0: Nee. Ik ben... Ik mag niet zoveel. Ik ben aan uit te lezen.
2: Even denken, hoor.
0: Het is echt jaren 90. Het is typisch zo'n ding met de jaren 90.
2: Een Viewmaster?
0: Nee.
2: Ook kan niet.
0: Nee.
2: Je kan er jezelf mee zien?
0: Nee, maar
2: of,
0: je kunt...
2: Op afstand iets?
0: Nee, maar je kunt wel wat over iets te weten komen.
2: Oh. Moeilijk.
0: Ja. Zal ik gewoon een hint geven?
2: Ja.
0: De start was altijd op pagina 100. De start was altijd, en nog steeds volgens mij, op pagina 100. Ja.
2: Een boek? Een leesboek?
0: Nee. Het is wel een beetje... Nou, het is niet warm, maar je schurt er wel tegenaan een beetje. Het is met lettertjes.
2: Lettertjes.
0: Ja, en het is misschien op de tv...
2: Was het een spel?
0: Nee.
2: Ik weet het echt niet meer.
0: Nee, jawel. Je weet het. Sammy, je weet het wel. Je weet het wel. Het is, je kon er zelfs mee, met de afstandsbediening kon je ook dingen in toetsen.
2: De afstandsbediening dan?
0: Kon je gebruiken? Nee. En het zat op tv. Het zit nog steeds op tv. En er zijn heel veel senioren die er nog gebruik van maken. Ik wist niet eens dat het bestond. Omroep Brabant heeft het ook nog blijkbaar. Het zit op de tv.
2: Het zit op de televisie.
0: Je kunt het intoetsen en dan pagina 100 daar begon het.
2: Teletext.
0: Oh, ja. Oh, maar toch. Wat een strijd was dit, zeg.
2: Oh jee.
0: Ja, er komen allemaal appjes binnen van mensen die...
2: Ik zat echt op een ding.
0: Het is ook moeilijk, want je komt vanuit het niets en je moet vragen gaan stellen. Dus ik snap het ook wel een beetje. En er komen heel veel mensen binnen die zitten te appen. Hé, hey, het is teletext, Maar goed, uiteindelijk, ik denk, ik kan het ook niet meteen zeggen, natuurlijk, hè.
2: Ja,
0: goed dat je hebt meegedaan. Ik ben ook blij dat je hebt gewonnen, dan ben ik er vanaf.
2: Oh jee.
0: Je krijgt de Tamagotchi. Ga ervan genieten van het ding. Het past wel in het dierpark, denk ik. Veel plezier
2: ermee. Oké, dankjewel.
0: Alsjeblieft, dank voor het meespelen.
2: Hoi.
0: Doei.

0: Look who's talking now. Nou, dat weet ik wel, want ik zie hem al voor mij staan. Dat is...
1: Ja, hallo dan.
0: Ja, zeg, dat is ook een exponent uit de jaren 90. Grabbertje uit de jaren 90. Ja, dat zijn we.
1: Ik was geen grabber.
0: Was je geen grabbertje?
1: Nee.
0: Nee, ik ook niet. Nee, ik hield er niet van. Nee. Ik was
1: toen had ik nog haar, dus toen,
0: nee.
1: Toen had ik een beelderige haar.
0: We praten over de jaren 90, niet over de jaren 60. Hè?
1: Nee, de jaren 90.
0: Zeker. Dus. Maar ik vind wel, weet je, ik ben altijd een beetje sceptisch. Maar als we dan in de jaren 90 zitten, denk ik van, oh, dat knetter goede muziek
1: zijn. Ja joh, dat is geweldig.
0: Daar was ik daar toch helemaal blij van.
1: En ik weet zeker dat de luisteraar nog even gaat overbieden. Want nu is het aan de luisteraar. Bellen, bestel, maar dan wel in 90's sferen. Dus wat wil je aanvragen? Kom maar door met de liedjes, maar dan wel 90's. Dat is de enige restrictie.
0: Ja, maar er ligt er zoveel wat je kunt. Oh man toch, zeg. Ik neem het repertoire Phil Collins. Nou, die poep je eruit. Hartstikke geweldig.
1: Het gaat goed komen. Het wordt een hele feestelijke middag dit week.
0: Oké. En mensen kunnen zich aanmelden. 06573203.
1: Inderdaad, gewoon via de moderne WhatsApp. Want die is gewoon nu al aanwezig.
0: Kan dat met een Nokia? Nee.

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant 90's Weekend.
0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ik?
4: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
5: Echt waar?
4: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
5: Dat is stoer van mij.
4: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
5: Woehoe!
4: Op sunweb.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. Dezinkspecialist.nl.
8: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
9: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
10: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
11: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
12: Ernstings Family!
11: Aanbevolen door vrolijke families.
13: Kom naar Tilburg voor het Festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke Levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Euregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
12: Dank je wel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Bel en bestel in 90's sferen. Dus als je een liedje aanvraagt, je bent aan het typen nu en je hebt ontzettend veel zin in de allernieuwste Alex Warren, ik noem maar wat. Kan niet. Moet uit de 90's komen. 06-573-282-03. Erwin de Hart van de AWB. Waar staan de files?
15: Nou, er staat een file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Het is Alfred Budel en Knoopert Leenrijden 8 kilometer. De vertraging is zo'n kwartier. Er staat bij Knoopert Batendorp vanuit Maastricht op de A2 5 minuten vertraging voor de 5 kilometer file. Al daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch is het druk richting het zuiden tussen Alfred Everding en Zaltbommel. 13 kilometer file. Door een ongeluk met een vrachtwagen is net gebeurd bij Breda, bij Knoopert Galder op de A16 vanuit Antwerpen. Tussen de grens tussen Meer en Knoopert Galder 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.
12: Nou, sterkte in de file als je daar staat. En mocht je dan iemand naast je hebben zitten die iets kan aanvragen, vraag wat muzikale verzachting aan. Nogmaals, alles uit de 90's is de komende 3 uur van harte welkom.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd...

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Zo, we zitten midden in een verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenter Swinkels.

0: Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
2: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Tering, het kriebelt.
4: Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.
2: Bel en bestel met Maarten Kortlever.

0: Omroep Brabant.
1: Bel en bestel.
2: Die, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, in 90's sferen is. Het is namelijk het Omroep Brabant 90's weekend. Vanmorgen van start gegaan om 6 uur. En dat betekent dat alleen maar liedjes uit de jaren 90 welkom zijn. En vind ik het toch altijd apart dat er dan sommige luisteraars dat misschien toch nog niet hebben meegekregen. En die vragen gewoon iets totaal anders aan.
3: Ja,
2: dat is, weet je, normaal zijn wij echt van de klant is koning en proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen, maar nu moeten we een klein beetje streng zijn.
3: Ja, het moet. En als je dan zoiets hebt van, ja, ik heb geen tijd om te checken of het wel uit de 90's komt, dan mag je er ook op gokken. Doen wij het wel?
2: Ja, doen wij wel.
3: Maar het is wel een vereiste, ja.
2: Ja, dus doe dat gewoon even en doe lekker mee. Er komt van alles binnen. Het gaat echt alle kanten op. Werd er al over jou nagedacht eigenlijk in de 90's? Of,
3: Er werd al over mij nagedacht. Ik ben zelfs een 90's.
2: Oh, je bent wel een 90's
3: kindje.
2: Oh, hij is een 90's kid, nog net.
3: Ja.
2: Oh, dat is mooi, man.
3: Ergens in 97 hebben ze bedacht, nou, we moeten nog even een kindje maken.
2: Ja, precies. En toen kwam Stef.
3: Ze zijn naar de IKEA gegaan, hebben ze het in elkaar gezet. En toen was ik er.
2: Ja. Nou, dolle pret. Paar schroefjes zitten er nog.
3: Paar schroefjes zitten er nog.
2: Je mist altijd een paar schroefjes. Je mist altijd een paar schroefjes bij de IKEA. Nogmaals, doe lekker mee. Straks natuurlijk ook nog wel ergens een aanbiedingje. Twee voor de prijs van één, want die hadden ze toen ook al in de jaren 90. En verder gewoon lekker door met de muziek. Ik moet ondertussen wel even de app induiken. Want ik kreeg een voice-appje. Dat is altijd leuk natuurlijk. Dat kan gewoon anno nu. Je mag de moderne communicatiemiddelen gebruiken. Moet je luisteren.
4: Maarten, welkom in de jaren 90.
2: Ja.
4: Gisteravond nog live in het Vloggebouw in Eindhoven. Zeker uit de jaren 90. Skunk Nancy Week. Prep uitzending. All the way.
2: Oh, ja. Die was inderdaad gisteren in Eindhoven.
3: Oh, wat vet.
2: Ja, joh. Skunk Nancy Week. Wat wordt jouw duit in het zakje uit de 90's?

0: Arsan.
1: Ja, die mag zeker niet ontbreken. Alex vroeg hem aan. Simarik Tarkan uit Turkije. Was echt een giga wereldhit bijna. Ja, zeg je 90's, dan zeg je... dit. Ja, we gaan gewoon even standje burenruzie. Zet hem even loeihard. Alle ramen open. Het mag gewoon.

0: Want ik houd stil in mij voor Theo. Als klein goedmakertje van Theo vroeg eigenlijk een liedje uit de jaren 60 aan. En dat lukte dan weer niet. Maar dan had hij nogal wat anders. En zo zijn we dan toch met z'n allen blij. Ja, dat is dan toch fijn. Het is Bel en Bestel in 90's sferen. En dat betekent dat er dus alleen liedjes uit de 90's welkom zijn. Vraag ook jouw liedje aan. En wie weet komt hij wel langs. Dat mag van alles zijn. Hè? Van de grunge van Nirvana tot aan de happy hardcore van de net. June. En er kwamen gelijk wat andere happy hardcore liedjes aan. Of gewoon een dance of een fout, een heel fout liedje. Maakt mij niet uit als het maar gewoon uit de 90's komt. Het loopt langzaam richting 2:30. Dan krijg je een overzicht van het nieuws, van nu dan. Hè. Daarvoor Marieke net in de studio. Wat heb je zo al zo meteen?
1: 6 vaten met waarschijnlijk drugsafval gevonden. En even schrikken voor studenten in Texas. Ze zaten urenlang vast in een hoge achtbaan.
0: Oh, dat is... En ik hoopte wel dat ze niet ondersteboven...
1: Ze hingen niet ondersteboven, maar ik kan je zeggen dat de positie niet fijn was waarin ze zaten.
0: Zo meteen de details.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
5: Pijnenburg Schoenen en je dag loopt goed.
4: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
6: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
7: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
8: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
9: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
10: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
11: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
7: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
6: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
12: Duran Duran, Oscar and the Wolf, Anouk, Clouseau, Saulnier, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
6: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
13: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Het is exact 2:30. Eerst maar eens langs de ANWB. Waar zitten mensen te plakken in de file erin?
14: Nou, het is relatief afzien dan op de A2. Maastricht-Eindhoven tussen Knoopend Leenrijden en Baterdorp. 11 minuten vertraging. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Tussen Weert-Noord en Leenrijden op de A2. 13 kilometer file richting Eindhoven. En een kwartier vertraging. 25 minuten op de A2 Utrecht-Den Bosch. In 21 kilometer file tussen Afrit Everding en Afrit Kerkdriel. A16 Belgische grens richting Breda is bij Knoopend Galder een vrachtwagenongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. 3 kilometer file, 25 minuten vertraging. De laatste die ik noemde, A50 Eindhoven-Arnhem. 20 minuten vertraging tussen Knoopend Paalgraven en Knoopend Bankhoef.
15: Omroep Brabant.
0: Het is zo'n 32 graden in Brabant. Echt warm dus. Marieke, jij komt uit de file. Was ja. Echt geen pretje, denk ik. Hè?
1: Nou, ik heb een hele fijne airco.
0: Airco heeft goed geloeid.
1: Maar het was warm, ja.
0: Juist. Dat blijft het ook nog. Hoewel, het kan even een vleugje af gaan koelen als er een onweersbui ontstaat. Die kans is zeer groot aanwezig in Brabant vanmiddag. Maar waar en hoe en wanneer precies, dat is onduidelijk. Want die dingen ontstaan in één keer. Dus hou heel goed de buienradar in de gaten. Het nieuws dan, Marieke.
1: In het buitengebied van Ulicoten zijn vanochtend 6 grote vaten gevonden. Het is nog niet 100% zeker dat er drugsafval in zat, maar volgens de eerste informatie lijkt dat er wel sterk op. 2 vaten waren al leeggelopen. Een gespecialiseerd bedrijf komt de vaten opruimen. Agenten hebben tijdens een controle in Vught een plastic tas vol geld in een auto gevonden. Daarin zat ruim 110.000 euro contant geld. De bestuurder is opgepakt. Hij moet nu bewijzen hoe hij aan dat geld is gekomen. En als dat niet lukt, krijgt hij het bedrag niet terug. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie zijn begonnen. Viroloog Marian Koopmans en oud-minister Bruins vertellen vandaag over de coronapandemie. NMS-verslaggever Emma Jackson vertelt wat de commissie wil weten.
16: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
1: De commissie hoopt dat het eindverslag begin volgend jaar af is. Het was even flink schrikken voor 8 studenten in Texas. Ze waren een dagje naar een pretpark en gingen een achtbaan in. Maar die achtbaan stopte daarmee. Precies op het hoogste punt waar de achtbaan een lijnrecht naar boven gaat.
0: Oh,
1: ja, ze zaten dus op 30 meter hoogte, half schuin, en moesten zo 2 uur blijven zitten. En de achtbaan had een storing en de medewerkers van het park moesten hem wel op deze plek stilzetten. Uiteindelijk kwam een reddingsteam en een hoogwerker ze helpen. De studenten werden uit het wagentje getild en moesten vanaf een mega ladder naar beneden klimmen. Nou, niemand raakte gewond, maar spannend was het vast wel.
0: Ja, spannender dan de achtbaanrit zelf, vrees ik.
1: Dat denk ik, ze hebben wel een adrenaline gekregen, ja. Dat denk ik ook.
0: Oei, oei, oei. Goed. Nou, gelukkig alleen in Texas. Dankjewel, Marieke. Meer nieuws natuurlijk op web en app.
17: Herbeleef je de jaren 90.
18: Y'all ready for this?
17: In het Omroep Brabant 90s Weekend.

Het zou wel smaken. Een lekker vanille-ijsje met dit weer. Oh, lekker man. Ice Ice Baby, Vanilla Ice. Mario was het volgens mij die hem aanvroeg. Dank je wel. Dan nu naar een band die eigenlijk een beetje de Beatles van de jaren 90 werden genoemd. Omdat ze zo experimenteel waren en echt eigenlijk gewoon steengoed. Dat hoorde ieder liefhebber wel. Echt grote hits hebben ze nooit gescoord. Maar wel een aantal onverwoestbare klassiekers. Zoals deze. Geert, dank je wel voor de aanvraag. Van het album Pablo Honey. Een liedje waar ze eigenlijk nu niet zo trots meer op zijn. Want ze zijn veel verder doorgegroeid en nog experimenteler geworden. Maar het is een fantastische song. Radiohead en Creep.

0: beste Elton John. En natuurlijk niet te vergeten George Michael. Hè. Laten we wel wezen. Goeiedag. Dat was nog eens een duet. Don't let the sun go down on me.
1: Dit is het Omroep Brabant 90s Weekend.
0: Het was een appje van Hans. Die zei, ik werd in januari 1992 40 jaar. En toen stonden er heel wat liedjes in de top 40. Prachtige liedjes. Waaronder die George Michael en Elton John. We gaan even een paar jaartjes vooruit naar augustus 1997. Ik weet nog hoe het precies ging, want ik was volgens mij de avond ervoor wezen stappen. In de discotheek, dat deed je toen nog, die waren er toen nog. Tegenwoordig zijn ze helemaal uitgestorven. En ik werd 's morgens wakker en de tv stond aan. En het was een beetje, er hing een ander sfeertje in huis. Want er was breaking news, dat had je toen ook al. Lady Diana had een ongeluk gehad in Parijs. En het was niet helemaal duidelijk hoe dat nou ging aflopen. En alle nieuwszenders berichten erover. En uiteindelijk kwam daar dan ook het vreselijke bericht dat ze het niet had overleefd. En de wereld stond eigenlijk heel even stil. Ieders hart sloeg even over, want Lady Di was toch zo geliefd. Wat was daar nou toch gebeurd? Nou, de beelden daarna die staan vast ook nog op je netvlies. De massale rouw in Engeland. De stoet met haar lichaam dwars de Londen heen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En Elton John op de piano. En dan de 1997 versie. Het werd een gigahit. Candle in the Wind. Goodbye.

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant 90s Weekend.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
9: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
10: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
11: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
12: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online. Ernstings Family. Aanbevolen door vrolijke families.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
14: Nou, dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Even het verkeerspingeltje erbij halen, want ja, de vrijdagmiddagspits die is gewoon gaande met dit weer ook nog eens. Erwin, waar staan ze?
15: Ja, als vanouds, ze staan eigenlijk op de bekende plekken. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven heb je wel wat meer vertraging dan gebruikelijk. Tussen Leenderheide en Knoopend Baterdorp 13 kilometer, 25 minuten vertraging. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook waarschijnlijk nog een half uur dicht. Een half uur vertraging heb je op de A2 Utrecht Den Bosch. Het is daar heel druk tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Knoopend Leenderheide en Maarhezen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Belgische grens Breda bij Knoopend Galder was een vrachtwagenongeluk, maar de weg is weer vrij. Op de A50 Arnhem-Oss 10 kilometer langzaam rijden tussen Valburg en Ravenstein en door een kapotte vrachtwagen op de A58 Eindhoven-Breda tussen Oorschot en Tilburg Centrum West 6 kilometer file en 10 minuten vertraging.
14: En dankjewel. We zitten midden in het 90s weekend op Omroep Brabant. We doen dadelijk een blokje breaking news uit 1998 om gewoon, nou ja, een beetje de herinneringen van toen op te halen. Maar heel veel gebeurt toch via de muziek. Want ja, laten we wel wezen, dat is het hoofdingrediënt van Bel en Bestel. Maar jij bepaalt dus, wat wil je horen uit de 90's? Kom maar door met al je verzoekjes. Het is van harte welkom in de app 06-573-28203. We gaan zo meteen van start met een man die al begon in de 70s. Heel groot werd in de 80s. Maar ook in de 90s echt, nou ja, een ware koning was.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
20: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
21: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi.

0: Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
2: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.
2: Bel en bestel met Maarten Kortlever.

0: Black or White van Michael Jackson uiteraard.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Lekker, lekker, lekker begin van dit tweede uurtje Bel en Bestel. Volledig in 90's sferen. Het is het 90's weekend op Omroep Brabant. Laat ik je even meenemen door dat weekend. Dat is misschien wel leuk, want er zit nog veel meer moois aan te komen. Nu Bel en Bestel, straks Pieper de Bandenshow natuurlijk... met Stef en Christian. Daarna gaat normaal de computer aan. Maar dan ben ik weer terug. Dan gaan we nog even lekker drie uurtjes de discotheek in, zoals vroeger. Vanavond lekker 90's disco show. Met alleen maar lekkere 90's feestknalletjes... om er een hele fijne vrijdagavond van te maken. Dus ik zou zeggen, radio aan vanavond. Deuren en ramen ook open, want het zal een beetje warm worden. Want er moet gedanst worden. Salontafel aan de kant, tv kijken kan altijd nog. Nou, dat duurt tot 10 uur. Dan morgen is het gewoon nu al wakker en weekend... en de tijdmachine uiteraard met John. Maar daarna, dan ben ik er ook met de albumshow. Dan gaan we iconische 90's albums doornemen. Ja, daar zit echt pareltjes tussen. Dus dat wordt ook een heerlijke muzikale...

middag. En dan op zondag, dan is het weer Nu Al Wakker Weekend. En dan sluiten we met de finale af. Een hele middag lang de nummer 1 van de 90's. En daar zitten me toch een partij pareltjes tussen. Maar ook een paar hele gekke liedjes. Busje komt zo, dat soort dingen. Gaat ook langskomen. Nou, dan hebben we de finale gehad en dan gaan we afkicken. En dan is het juni en dan gaan we weer normaal doen. Het 90's weekend dus op Omroep Brabant. Vraag jouw liedje ook aan. We gaan even lekker een beetje dansen. We gaan de temperaturen opzoeken zoals ze die daar ook hebben. In Brazilië. Bezongen door een oer-Nederlands groepie. De Venga Boys. Brazil! Brazil.

0: Brazil. We gaan naar het jaar...
1: 90's Breaking News. 1998 in 98 seconden.
0: Zo is dat. Het nieuws is allemaal uitgezocht door onze Christian. Die heeft er weer prachtige blokjes van gemaakt. En nou ja, daarmee gaan we weer heel wat herinneringen ophalen. Wat gebeurde er toen ook alweer? Luister mee en huiver.
1: 90's Breaking News. 1998 in 98 seconden.
2: Ten ondergaan en toch winnen. Het lukt de Titanic.
3: Never let go. I'll never let go. I promise.
2: De gezonken boot krijgt 11 Oscars.
4: Double eight, two darts, four. Does he need them?
2: Dat een bierbuik ook geen belemmering hoeft te zijn om succesvol te zijn, bewijst de steeds populairder wordende dartsport. Raymond van Barneveld wordt voor het eerst wereldkampioen. Net zo succesvol, maar wel iets meer afgetraind, is schaatser Gianni Romme uit Made.
5: Ik verbaas me iedere keer nog, maar ik wist niet dat het zo hard kon.
2: Hij komt met 2 gouden medailles terug van de winterspelen in Nagano. En waar Barney en Gianni helden worden in 98, daar is Bill Clinton juist een paria.
6: I did not have sexual relations with that woman. Miss Lewinsky.
2: Bill gaat van Bill met zijn stagiaire Monica Lewinsky in de Oval Office. Vanaf dan ook de Oral Office genoemd. Toch ontkent hij glashard op televisie.
6: Not a single time, never.
2: Later geeft Clinton schoorvoetend toe dat hij gelogen heeft. Zanger George Michael komt ook in moeilijkheden omdat hij zijn derde been niet in de broek kan houden. Hij wordt gearresteerd voor een oneerbare daad met een andere heer in een openbaar toilet in Beverly Hills, Californië. Hierdoor wordt hij gedwongen om uit de kast te komen. Maar hij houdt er wel een dikke hit aan over.
7: Dennis Bergkamp met de bal aan!
2: Ook dit hoogstandje van Dennis Bergkamp is blijven hangen in het collectief geheugen. Net als het bedaarde commentaar van Jack van Gelder.
8: Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
0: Lekker toch, Dennis Bergkamp. Een jaartje later is het de beurt aan deze hit. Eiffel 65, Blue Dabadi. En Peter die stond op de camping in Salau. Zijn dochter brak haar arm. En ja hoor, blauw gips.

0: En inmiddels bestaan ze al 40 jaar. Rona is een still going strong. Bestel maar was dit. Geen idee meer wie je het aanvroeg. Administratie is één grote chaos, want het is het werkhuis.
1: Dus... Ach jee, is het zo druk?
0: Ja, het is het Nighties weekend. Ja. Dus mensen zitten helemaal met de kop in de jaren 90. Ja. Er komen allemaal liedjes bovendrijven.
1: Ja,
0: dus
1: wel vanaf. Leuk.
0: Zeker. Het is bijna 2:30, dus jij bent er niet voor niks. Het nieuws zometeen, wat heb je?
1: Een dode man gevonden in een sloot. En een Amerikaan heeft de Mount Everest in een recordtijd beklommen. Je hoort zo hoe snel die was.
2: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
3: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
2: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
3: Koppens biedt veel meer.
2: Kom langs in Volkel.
3: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de

0: exclusive.com. Trover de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Het is 2:30. Wisseling van de wacht gehad bij de AWB. Dan is het altijd een verrassing wie er zit. Ja,
3: Met Robert.
2: Ik wou zeggen, het is toch Sinterklaas niet?
3: Ja, die, zeker
2: die klopt
3: wel.
2: Ook altijd op de deur. Robert Vriezen, goedemiddag.
3: Hi Maarten, goedemiddag.
2: Nou, het is overal druk aan het worden, hè? Of het is al druk eigenlijk.
3: Ja, het is al druk. 170 kilometer alleen al in onze regio. Ik zal hoe zeg je dat eigenlijk? De files met de meeste vertraging, die krijgt u van mij. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp 14 kilometer file. Vanaf knooppunt Leenderheide een 30 minuten vertraging. Heeft te maken met de spoedreparatie. Linkerrijstrook is dicht. 30 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Afrit Kerkdriel. Staat 17 kilometer file. Het rijdt al langzaam vanaf Culemborg. Dan de A27 Utrecht-Breda. Kwartiertje vertraging tussen Lexmond en Werk. En dan een kwartiertje extra heb je nodig op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Staat 11 kilometer file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En ook een kwartier oponthouden als je nu aansluit in de file op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. 15 kilometer tussen knooppunt De Baars en Afrit Best. Dan nog een kwartier vertraging op de randweg Eindhoven. De N2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp. 11 kilometer.
2: Dank u wel.
3: Alsjeblieft.
2: Tot straks.
3: Tot zo weer.
4: Omroep Brabant.
2: Ik zit ondertussen de buienradar even te bekijken. Ja, daar een heel klein beetje paar vlekjes, maar dat stelt niet heel veel voor. Maar er kan in één keer zomaar wel een onweersbui uitgroeien met deze hele warme temperaturen op de thermometer. Dus hou dat even in de gaten. Het is 32 graden in Brabant, zo'n beetje overal. En dat bij zonneschijn en nou ja, wellicht dus hier en daar een onweersklap. Het nieuws dan, Marieke.
5: In een sloot in het buitengebied van Herpen is een overleden persoon gevonden. Er is nog veel onduidelijk, maar de politie is wel op zoek naar een man zonder shirt. Of hij iets met de overleden persoon te maken heeft, is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek. Guus Meeuwis geeft volgend jaar niet één, maar zeker 3 concerten in Rotterdam Ahoy. De zanger uit Tilburg vertelde deze week dat hij in april een concert geeft. Maar er willen nu al zoveel mensen in kaarsje dat Guus nog 2 concerten heeft toegevoegd. Morgen vroeg begint de reguliere kaartverkoop.
2: Nou, kijk aan. Ja, ja. Ik zit er even
5: doet
2: voorbij
5: er
2: te komen.
5: Ervoor,
2: ja,
5: dat,
2: misschien doet hij er nog wel een paar bij. We blijven
5: dus ik sluit het niet uit.
2: We blijven ze aankondigen.
5: Ja, ja.
2: We gaan het afwachten.
5: Ja, toch? Dan wat anders. Ja. Een drone uit Rusland is vannacht op een flat in Roemenië terechtgekomen. 2 mensen raakten daarbij gewond. Je hoort NOS-correspondent Christian Pauwen.
6: Hij sloeg in op een Roemeense flat, waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland, of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïense anti-dronesystemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
5: Roemenië is boos en noemt het een serieuze schending van het internationaal recht. Ook gaat Roemenië het Russisch consulaat in het land sluiten. De Mount Everest beklimmen is natuurlijk al een prestatie op zich, maar de Amerikaan Tyler Andrews deed daar nog een schepje bovenop. Hij zegt dat hij in een recordtijd de top heeft bereikt in 9 uur en 55 minuten. Tyler ging ook heel snel weer omlaag, dus zijn totale klimtijd zou ook nog eens een record zijn. Het oude record kwam uit 2003. De klimmer was toen een uur langzamer dan Tyler. De Amerikaan heeft wel een beetje hulp gehad, want hij gebruikte extra zuurstof. Maar goed, dat deed de vorige recordhouder ook. En Nepal moet het record nog officieel bevestigen. Ben je route aan plannen? Je kijkt zo.
2: Ja, dit is toch niet normaal, man?
5: Ja, dat is toch niet normaal?
2: Ja.
5: En hij is woensdagavond vertrokken en donderdagochtend was hij er.
2: Ja.
5: Als
2: maar,
5: is,
2: maar heeft hij gerend dan of zo?
5: Nou ja, dat weet ik niet. Maar snel wandelen, dat kunnen we toch wel zeker zeggen, ja, dat hij dat heeft gedaan.
2: Ik ben het even aan het opzoeken. Hoe lang in kilometers duurt de beklimming van de... Want nou wil ik het weten ook.
5: Ja, nee, dat snap ik. Ja.
2: Mount Everest was het, hè?
5: Ja.
2: Everest. Ja. Hop. De beklimming,
5: lukt het niet?
2: Nee, nou ja, oké. Van Basecamp, ik denk dat hij daar begonnen is.
5: Ja, dat denk ik ook.
2: De basis. Is de route naar de top zo'n 20 kilometer. Enkele reis.
5: Oh.
2: En hij deed er 9 uur over.
5: Ja, ongeveer.
2: Dus dat is 2 kilometer per uur. Maar dat gaat natuurlijk
5: maar dat
2: wel
5: gaat
2: met
5: natuurlijk
2: een stijgingspercentage van hier en daar. Weet
5: ja, en dat natuurlijk hoe hoger je komt, hoe minder lucht je krijgt. En
2: ja,
5: weet ik het allemaal,
2: ja.
5: Dat soort gekkigheid.
2: Goeiedag,
5: zeg. Ziekte, weet ik het. Nou ja, het is hem gelukt.
2: Buitenaards.
5: Ja.
2: Dank u hartelijk.
5: Nou, graag gedaan.
4: Goedemiddag. Dit weekend... herbeleef je de jaren 90.
7: Y'all ready for this?
0: In het Omroep Brabant 90s Weekend.

0: sondern nur für deinen Dealer mit dem lächelnden Gesicht.
1: Und warum? Ja, dat zeg ik. Waarom? En die hoor je bijna nooit meer op de radio. En dat klopt inderdaad. Dus of we die dan heel even graag wilden draaien... ja, nou, dat heb ik dan bij deze gedaan. Ik weet niet of Geert, die zojuist een appje stuurt... geïnspireerd werd door het Duits. Maar zullen we dan nog heel eventjes in Duitsland blijven?
2: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

Hyper, hyper. Hyper, hyper.

0: See them. Be good. Bye bye.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss, Scooter. Ja, dit bevalt wel, heb ik het idee. Allemaal handjes in de lucht in de app. Zullen we dan een klein blokje doen? Gewoon tot aan drieën maken we hem vol met dit soort spul.

Het is een Hollywood project. Ik zei al, ik ga hem tot 3 uur in ieder geval volmaken met dit soort spul. Wie vraagt zometeen de laatste aan? Want deze, ja, die mocht ook niet ontbreken. Maar doe even een duitend zakje, een beetje dance liedje dus. Krijgt voorrang 06 573 282 03. I wanna see-

0: Insomnia, Fadeless, en dat was de laatste van dit uur. Maar zometeen nog een heel uur bellen besteld te gaan. Dus wat wil jij nog horen? Stuur ondertussen even een appje.
1: Zometeen meer. Omroep Brabant, 90's Weekend.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
10: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
9: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
11: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
12: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
13: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
12: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen de reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat, maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag, iets na drieën. We hebben lekker een dansje gewaagd net. Oh, Rainbow in the Sky en Captain Hollywood Project kan er weer even tegenaan. Hou je nou van dansjes wagen, dan moet je zeker vanavond even luisteren. Want vanaf 7 uur extra programmering, de 90s Disco Show. Zeker de moeite waard, gewoon aanhouden die radio. Ondertussen even naar de ANWB. Ja. Hallo dan Robert Vriezen.
15: Hallo Maarten. Nou, hier wordt ook de hele middag gedanst hoor. Ja. Gedanst, hoor. We hebben al meer dan 500 kilometer file bij elkaar, joh.
0: Nee, ja, dat echt. Is niet leuk. Dit is
15: nee,
0: niet
15: dat
0: leuk.
15: Is helemaal niet leuk. Maar wij zijn beroepsgedeformeerd.
0: Oh, ja. Ja, ja.
15: 230 kilometer in onze regio. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batendorp een kwartiertje. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt het ook weer langzaam. Over 11 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel met nu al een half uur tijdsverlies. Kwartier vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Daar staat het vast tussen knooppunt Leenderheide en Leende over 6 kilometer. Dan een kwartier vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder. En ook op de A27 naar het zuiden is het druk vanuit Utrecht naar Breda. 24 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hagestein en Werkendam met 40 minuten vertraging. Nasleep van een ongeluk op de A50 nog vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 27 kilometer file. Vanaf knooppunt Grijzoord doe je er ruim een half uur langer over.
0: Dat zijn toch geen getallen meer, joh. Baba.
15: Nee, hè?
0: Nee.
15: Nou. Ja, men wil op weg.
0: Ja, hey, dank u en tot de volgende.
15: Ja, I'll be right back.
0: Yes, zometeen van start met weer een uurtje 90's. Alles is welkom. Tot 4 uur. Bel en bestel.
16: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
21: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
20: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl. KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.

0: Alanis Morissette en Head Over Feet. Dankjewel Carola voor de aanvraag.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: En ik zie dat mensen volop aan het genieten zijn. Heerlijk, die 90's. Echt genieten. Grote stap en feesttijd was het. Ja, voor velen, denk ik, Patrick. Voor mij ook. En voor veel andere luisteraars. Misschien was je net uit die staptijd. Had je net kinderen. Of was je al gewoon druk aan de slag. En zaten de kinderen op de middelbare school. Maar net hoe oud je bent natuurlijk. Iedereen heeft wel herinneringen aan die 90's. Dus wat dat betreft is het één groot feest der herkenning. Hoop ik het. In ieder geval. Jouw aanvraagje kan er ook nog gewoon bij, hè? Gewoon even appen 06 573 28203. Dat had je toen nog niet. Toen had je de Nokia die

0: gewoon een week lang deed, op één batterij opladen en dan een sms'je sturen, dat was al heel exotisch. En dat was dan 140 tekens, geloof ik. Moet je eens nu zien. Appen en streamen en YouTuben en alles doen we op dat apparaat. Terwijl toen, een potje snake, dat was het wel zo'n beetje. Maar wel leuk. Het had allemaal zijn charme. Dit liedje, ja, ik vind, er zijn mensen die kunnen dit dus helemaal van A tot Z woord voor woord oplepelen. Dat vind ik heel erg knap, als je dat kunt. Ik heb het nooit gekund, want het gaat mij iets te snel.
1: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blame. Ali, keep on bum, damn. Take the man that say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. En Jorrit was ook helemaal blij. Yes, zei hij. Oh, en dit is ook alweer zo fantastisch. Uit België, Case Choice en Not an Addict.

0: Ik nam dit op een cassettebandje. UB40 was een hele grote hit begin jaren 90 in Kingston Town. Nicolien, dankjewel, want ik zag me weer zitten met mijn cassettebandje. Wij spelen ook spelletjes. Normaal nooit een bel en bestel, maar tijdens dit soort themaweekenden wel.
1: 90 seconds.
0: 90 seconds, juist. En dat betekent dat ik een kandidaat nodig heb. Dat is alles eigenlijk. Als jij mee wil spelen en een Tamagotchi wil winnen, dan moet je even een duimpje omhoog doen in de app. Dan ga ik er straks één iemand uithalen. Dat is de kandidaat. En die mag met mij ouderwets wie ben ik gaan spelen. Maar dat kan ook wat ben ik of waar ben ik zijn. En dan mag je een minuut lang vragen gaan stellen aan mij. En ik geef alleen maar antwoord met ja of nee of misschien een klein beetje erbij. En na een minuut, als je dat nog niet weet, geef ik nog één hint, hè, dan druk ik op de knop en dan komt er één hit. En als je dat niet weet, ja, dan heb je pech. Maar ik ga ervan uit dat je dan wel weet dat de Tamagotchi een nieuwe eigenaar heeft en graag wat eten wil van jou. Nou, zo simpel kan het zijn. Geef je op in de app door een duimpje omhoog te doen. My friend.

0: The Offspring, stelletje schreeuwt. Why don't you get a job? Als je mee wilt doen met het spelletje, nogmaals, oproepje. Nu alleen maar een duimpje omhoog. Dan kan het zomaar zijn dat ik je straks even terugbel en dan ben je de kandidaat. Dus duimpje omhoog. In de app, hè?
1: Ja,
0: je kan zo zitten tegenover je collega. Maar, maar dan zie ik
1: het
0: niet.
1: Mag ik nu ook meedoen? Nee.
0: Oh. Je moet in de app een duimpje omhoog.
1: Oh, oké. Nou,
0: Marieke, wat heb je zo meteen in het nieuws?
1: Nou, meer nieuws over de overleden man en herpen. En het is zo warm bij concerten dat jongeren flauw vallen. En volgens een organisatie komt dat ook door hun ouders.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
6: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen? Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
7: Ernstings Family!
6: Aanbevolen door vrolijke families.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
0: 3:30, eerst langs de ANWB. Robert Vriesen, goedemiddag.
8: Goedemiddag Maarten. Ja, we hadden het er net al even over. Ja. Tenminste, buiten de uitzending.
0: Ja, buiten de uitzending.
8: Ja, vanmiddag en vanavond. Vooral in het westen, noorden, oosten, maar ook in het zuidoosten. Kans op zware onweersbuien. En ik had net KNMI al even aan de telefoon. Ja. Ook in het westen vallen die buien ook alweer aan de kust. Maar naarmate ze het land in binnen trekken en landinwaarts worden ze alleen maar heviger.
0: Ja, jij zit in Den Haag. Ik zit de buienraden te openen. Met een half uur gaat het los daar.
8: Ja, dat heb ik ook gezien. Ja, die rode pit die op ons afkomt. Voorlopig is het nog drukkend warm en eigenlijk best lekker buiten.
0: Okay.
8: Ja.
0: De files.
8: Ja, 236 kilometer in Noord-Brabant. Op een paar plaatsen heb je echt wel flinke vertraging, hoor. Vanuit Eindhoven naar Utrecht. Eerst bij knooppunt Empel een kwartiertje. Verderop bij Alfred Kerkdriel nog eens een kwartiertje. Dan de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel. Weer met een half uur vertraging. Gaan we verder naar de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Ook van noord naar zuid. Flink veel langzaam rijdend verkeer. 16 kilometer tussen knooppunt Everdingen en Werkendam met een half uur vertraging. Nasleep van een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Dat gebeurde bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Grijshoord altijd nog 27 kilometer langzaam rijdend verkeer met 50 minuten vertraging. Maar de weg is weer vrij. Kwartiertje vertraging op de A58 als je nu aansluit in de file vanuit Tilburg naar Breda. Het rijdt langzaam over 13 kilometer tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout.
0: Dank u.
2: Omroep Brabant.
0: Nou, het weer hebben we net eigenlijk al gekregen van Robert Vriesen, maar ja, ik zit te kijken, het krult net zo boven Brabant langs op dit moment. Maar het kan zomaar zijn dat er nog wel wat gaat ontstaan natuurlijk. Ik zie boven België ook nog wel wat dingen die kunnen uitgroeien tot een onweerswolk. Dus hou daar rekening mee. Het is drukkend warm, 32 graden. Marieke, het nieuws.
1: In een sloot in het buitengebied van Herpen is een overleden man gevonden. De politie denkt aan een misdrijf, maar alle scenario's zijn nog mogelijk. Verslaggever Wilke Zonneveld is nu in Herpen.
9: Het slachtoffer werd vanmiddag gevonden in een sloot en het gaat om een 47-jarige man uit Bergen. De hulpdiensten zijn op dit moment massaal aanwezig. Ook doet de politie volop onderzoek, zo hangt er een helikopter boven het gebied die luchtfoto's kan maken. Verder hangt er een drone in de lucht die het gebied ook vanaf boven in de gaten kan houden.
1: Er is nog veel onduidelijk, maar de politie is wel op zoek naar een man zonder shirt. Of hij iets met de overleden persoon te maken heeft, is nog niet duidelijk. Een fotograaf is gisteravond beroofd in het Almbos in Giessen. De man was foto's aan het maken toen hij werd aangesproken door een andere man. Die vroeg wat zijn camera waard was. Toen de fotograaf daar geen antwoord op gaf, werd hij bedreigd en ging de dader er vandoor met 2 cameralenzen. De politie zoekt de verdachte nog. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro geld afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. De oud-voetballer kreeg 2 jaar geleden 6 jaar cel voor cocaïnesmokkel. En daarmee zou hij die miljoenen hebben verdiend, zegt de persofficier.
10: Hij is veroordeeld voor 2 partijen cocaïne, de invoer daarvan. En 1 daarvan is onderschept, maar de andere partij is verkocht. En met die verkoop hebben we berekend hoeveel geld hij zou hebben verdiend. En daar hebben we de kosten van afgetrokken.
1: Promes was in Rusland toen hij zijn straf in Nederland kreeg. Daarna ging hij naar Dubai en daar werd hij opgepakt en uitgeleverd aan Nederland. Ja, we hebben het er al de hele week over. Het is bloedje heet.
0: Ja.
1: En dat merken ze ook bij de grote concerten van Harry Styles in Amsterdam en Suzanne en Freek in de Gelredome. Daar zijn al meerdere concertgangers flauwgevallen door de hitte. Sommige concerten werden zelfs een tijdje stilgelegd door mensen die de warmte niet meer aankonden. De directeur van de vereniging Evenementenmakers ziet een patroon bij de mensen die flauwvallen. Het zijn vooral jongeren die al de hele dag voor de deur zitten en daardoor te weinig drinken of slapen. Hij vindt dat ouders daarom ook verantwoordelijk zijn als hun kinderen flauwvallen, want volgens hem zetten ze hun kinderen te vroeg af als ze dat vragen.
0: Daar zit een punt in.
1: Ja.
0: Ja,
1: het is een redenering.
0: Dat zeker waar. Ja, maar ja weet je. Ja, pff, zie maar eens weerstand te bieden tegen die puber die zo dolgraag vooraan wil staan.
1: Dan zegt de puber toch, dan pak ik wel de trein.
0: Dat kan ook nog. Ja, maar dan moet je ervoor gaan liggen. Krijg een hoofdpijn bij alle gedachten.
1: Ja, nou ja, dat snap ik, ja.
0: Let op allemaal, ja, met z'n allen. Dat is een collectieve boodschap. Verantwoordelijkheid. Ja. Amen. We gaan straks een spelletje spelen. Nu een hele fijne hit uit... volgens mij was het net 1990.
7: Goedemiddag! Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
11: Y'all ready for this?
12: In het Omroep Brabant 90's Weekend.

0: prachtig liedje. Stamt oorspronkelijk uit de jaren 80. Door Prince gemaakt. Maar zij maakte er echt een wereldhit van. Sinead O'Connor and Nothing Compares to You. Wij gaan een spelletje spelen. Loek, een goede middag.
1: Goedemiddag, Geel.
0: Jij krijgt zometeen van mij in ieder geval een wie, een wat of een waar te horen. Dat ben ik. En aan jou de vraag of jij dat met een minuutje ongeveer kan ontfutselen door mij allerlei vragen te stellen. Als je er dan nog niet uit bent, dan heb ik nog een hint voor je. Dus echt pas aan het eind. En dan?
1: Ja, prima.
0: Ja, dan moet je het goed hebben. En dan is de Tamagotchi voor jou, Loek.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ik heb nog nooit een Tamagotchi gehad.
0: Nou, ja, moet je goed voor zorgen, anders gaat hij dood. Ik wil de pret niet drukken. Ik ga de opgave erbij pakken. En ik kan jou melden. Ik ben op dit moment een wat. Oké?
1: Okay?
0: Een wat. Goed, dan gaat het muziekje starten.
2: 90 seconds.
0: Aan jou de vraag. Begin maar. Jij moet mij bevragen.
1: Ben een dier?
0: Nee.
1: Ben een stuk elektronica?
0: Nee, ook niet.
1: Ben je een stuk mechanica?
0: Nee.
1: Ben je iets historisch?
0: Nou. Nee, zou ik niet willen zeggen. Hoewel het wel echt wel een dingetje was. Maar ben niet historisch of zo.
1: Een pretstift?
0: Nee.
1: Nou, dan zou ik het echt gewoon helemaal niet weten.
0: Blijf vragen, totdat je de hint krijgt straks.
1: Ik weet het echt niet. Geef ze een...
0: Ja, ik geef zo meteen de hint. Ik geef ze, of vind je nu al de hint?
1: Ja, doe nu maar.
0: Maar daarna ga ik geen vragen meer beantwoorden. Dus ik zou nog twee vragen stellen als ik jou was.
1: Ben je een dier?
0: Nee, dat had je al gevraagd.
1: Oh ja, shit. Wat? Heeft het iets met vermogen te maken?
0: Ja, weet je, misschien heb je er ooit mee kunnen betalen, maar goed. Ik ga de hint geven. Daar komt-ie. Ik ga de hint geven. Het merk dat de rage, want daar hebben we het over, ontketende, heet nu Lees.
1: Wacht even, Flippo's.
0: Flippo's, ja! Ja, ik denk dat er vast mensen ooit betaald zijn met Flippo's, Loek. Dat denk ik zomaar.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
0: Mensen sloegen elkaar de hersenen. Ik heb zelfs, er staat vandaag een heel artikel bij ons ook over Flippo's op de website. Er is zelfs nog een mevrouw, die heeft er 11.000 inmiddels. Die spaart ze nog steeds op dit moment.
1: Dat zijn er veel.
0: Ja, zeker. En daar heb ik toen nooit zo meegekregen. Maar het schijnt dat mensen zelfs in de supermarkt gewoon zakken chips opentrokken om de Flippo's eruit te halen.
1: Ja, daar heb ik nog wel een bonus mee.
0: Helemaal koekoek. Maar goed, dat maakt jou niet uit. Ik ga al jouw gegevens noteren buiten de uitzending om. En dan heeft onze Tamagotchi gelukkig een nieuwe eigenaar te pakken.
1: Oh, ik zal heel lief voor hem
0: zijn. Ja, dat is heel fijn. Ben een beetje aan het genieten van de 90's weekend?
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, is leuk, hè? Het is echt wel fijn. Hoe oud was jij in de jaren 90? Ja, dat ligt eraan waar natuurlijk. Maar laten we zeggen 1990.
1: Laks rond de 20.
0: Oh, kijk, dan hing jij wel een beetje overal uit en zo.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat dacht ik al. Nou, nogmaals, blijf aan de lijn. Ik kom naar je toe. En dan gaan we de postbode op pad sturen.
1: Ja, hartstikke bedankt. Fijne uitzending.
0: Yo, komt goed. Ik ga verder met de verzoekjes Crazy Town en Butterfly.

0: En Sharp, Nederlands bandje. En You. Ik heb zo meteen nog één liedje te gaan. En vanavond dan ben ik er weer. Het is even tussengerechtje nu, de Pieper de Banden Show. En dan daarna dan blijven we gewoon lekker dansen hier op de radio. Maar ruim baan voor Christian en Stef, want zij duiken met jou echt richting het weekend. Heren.
1: De Pieper de Banden Show bij Omroep Brabant.
0: Ik neem maar gewoon een duimpje nodig.
2: Zeker, want we gaan terug naar de jaren 90 of terug naar de 90s. Fijn weekend, zoiets tussen.
0: En toen riep je ook gewoon het weekend af, want toen was het weekend net zo fijn als nu.
2: Ja, zeker. Hele goede weekenden.
3: Feinig.
2: Hele goede weekenden gehad. Hoezo, wat weet jij daarvan, joh? Weekenden in de jaren 90, wat denk je
3: daarvan? Ja, wat ik heb gehoord.
2: Oh ja.
0: Toen had hij alleen maar Olveriet. Elk weekend weer. Of deed je toen ook al fuetworstjes? Toen je 1 was.
3: Begon ik bij toen ik 2,5 was, denk ik, ja.
4: Ja. Knabbel op een fuetworstje.
3: Heerlijk, man. Ja, maar de 90's was toch ook lekker? Was
2: ja, ja, zeker wel.
3: Minder zorgen toch ook dan nu, of niet?
0: Alle tijden hebben zorgen.
3: Ja,
0: in de
3: maar...
0: 90's. Ja.
3: Kijk, het internet werd natuurlijk, hè, in de jaren 90 was dat een van de grootste ontdekkingen.
2: Ja, toen werd het groot, ja, dat klopt, ja.
3: Maar daarvoor, dat is toch een weekend zonder internet zou wel lekker geweest zijn, denk ik. Ben je veel minder bezig met de rest van de wereld? Ben je veel minder bezig met anderen?
2: Ja, het is wel zo, de internet kwam voor de meeste mensen echt tegen het eind van het decennium aan, hoor.
3: Ja.
2: Late jaren 90.
0: Zeker.
2: We begonnen echt nog gewoon ouderwets met telefoonboeken en met kaarten in de auto's, van die wegenkaarten.
3: En die kunnen we niet meer zonder.
0: En dan moest je inbellen.
2: Zo dus. En dat duurde lang en de rekening was na vanaf. Dus, nou, dat zijn zomaar wat herinneringen. We gaan er nog veel meer ophalen.
0: Ja, tuurlijk.
2: En we gaan ook nog een spel spelen. We gaan ook een spel spelen met Stef trouwens. Eens even kijken wat hij ervan weet.
0: Oh, heerlijk.
3: Oh, van de 90's?
2: Ja,
3: ja, vast wel iets.
0: Goed. En dus, ik zeg al zo meteen even het weekend afroepen. 1 iemand nodig. Meld je aan met 1 duimpje. Nu duimpje in de app als jij die hele belangrijke taak tijdens dit 90's weekend op je wil nemen. Dan zijn we je eeuwig dankbaar. Laatste liedje van deze middag is er eentje met gitaren. Even kijken, Ine die stuurde een berichtje. Hallo, wij genieten in de auto onderweg naar Zeeland. Van Bellen Bestel mogen wij Remedy van de Black Crowes. Nou, dat mag. Dat is te afsluiten zelfs vandaag. En ik zeg het al, zo meteen Pieper de Banden Show. En vanavond dus extra programmering. Hou de televisie uit en de radio aan op Omroep Brabant. Tijdens het 90's weekend.

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant 90's Weekend.
2: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
11: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
13: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
14: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
1: Is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om €16,4 miljard. Daarvan komt €10 miljard uit het coronaherstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen, met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Annette Reddeketet.
17: Je zei net heel wat anders.
0: Ik zei net iets heel anders, maar dat ga ik niet herhalen.
17: Nee,
0: ik denk dat de mensen dan boos worden, denk je
17: niet? Nee, dat denk ik wel.
0: Een andere naam voor Annette Schut. Nou, mag jij invullen wat ik net zei. Goed, Robert Vries van ABB. Hallo dan.
18: Oh, ik dacht, Annette liggen de bitterbal al in het vet, want het is toch vrijdagmiddag.
17: Ja, nou, dat was hem ook inderdaad.
0: Hoe weet je dat?
17: Ja, dat was hem inderdaad.
18: Ja, en dan hoor ik Christian ook ineens op de achtergrond.
17: Ja, ik hoor er ook bij.
18: Ja, leuk man.
17: Nou, welkom joh.
18: Ja, dank.
17: Heb je wat leuks voor ons te melden? Nee, nare dingen natuurlijk.
18: Ik heb een lekker lijstje. Allereerst begint hier flink donker te worden in Den Haag. Dus ik denk dat de eerste buienaantocht is. Dat die buien zullen over het hele land vallen vanmiddag. Dus dat kan ook lastig zijn voor het verkeer. In onze regio al wel een drukke avondspits hoor. 200 kilometer bij elkaar. Op de A2 Eindhoven-Utrecht. Kwartiertje vertraging bij Kerkdriel. 40 minuten tijdsverlies als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Want je komt in 15 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 19 kilometer zelfs. Tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. 40 minuten vertraging daar. Op de A27 naar het zuiden, vanuit Utrecht naar Breda. Ook 9 kilometer langzaam rijdend verkeer bij Werkendam met 20 minuten tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En een half uur vertraging op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom. Want het rijdt langzaam over 4 kilometer tussen Roosendaal en afrit Wouwse Plantage.
17: Robert, dankjewel. Tot zo weer.
0: Heerlijk.
17: Maar Stef, kunnen we al beginnen?
0: Even kijken. Nee.
17: Nee, nog niet. Nog niet iemand die zich gemeld heeft die even het programma in 90s stijl wil openen. Dus even piepende banden. Fijn weekend, maar ook iets met Back to the 90s of jaren 90, wat ook. In ieder geval
0: en dan enthousiaster als wat jij nu doet natuurlijk, hè?
17: Ja, jongen, dan leg je het zelf even uit. Ja, ook goed, hoor.
0: Nou, Stef,
17: ga ik nu vertellen wat de bedoeling is.
0: Duimpje omhoog, dan zien we je zo.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld. Renault.
19: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
21: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
24: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van Laatste Wensen, projecten maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van Laatste Wensen, projecten voor kinderen en hospice.

0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
1: Dit is het Omroep Brabant 90s weekend.
0: De piepende bandenshow met Christian en Stef.
2: Zo! Aan wie is de eer vandaag?
3: De eer is aan Erwin. Erwin, kom er maar in.
4: Ja hoor, daar gaat hij dan. De piepende bandenshow van de 90s weekend!

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Ha.
1: Het is vrijdagmiddag.
2: Klaar om naar huis te gaan?
1: Daar gaan we.
2: Dit is de Piepende Banden Show.
0: Hartstikke idee in het thema van de 90s. Moet je nagaan.
3: En jij bent een product van de 90s, toch?
0: Ik ben een product van de 90s. Ik ben toen geperst en toen was ik er.
3: Ineens?
0: En toen, ja, vers van de pers, kun je wel zeggen.
3: Ze hebben nog geprobeerd te ruilen.
0: Hebben
3: maar dat lukte niet.
0: Een garantie, ga maar tot de eerste navelstreng. Hè?
3: Ze hadden het bonnetje niet meer. Ja, dan houdt het op natuurlijk. Hè. Ik had net de leeftijd dat ik brommer mocht rijden. Alleen dat ging ik niet doen.
0: Want?
3: Ja, ik moest 5 kilometer fietsen naar school. Dat vond ik nog wel te doen.
0: Nou.
3: Dus vandaar.
0: Ik wou zeggen, er zijn zat mensen die zijn te lui. En die denken, 5 kilometer fietsen, gek. Ik
3: ga gewoon
0: op de fatbike.
3: Ja, die had je
0: dan,
3: ook.
0: Hè, maar toen ging iedereen op de brommer.
3: Toen ging je op een scootertje of op de brommer inderdaad. Ja. Ja, het is ook de tijd dat ik ging studeren. En het is ook de tijd, helemaal aan het einde, dat ik stage liep bij Omroep Brabant.
0: Toen al?
3: Toen al, ja. Ja, echt waar.
0: Ben je een oude lul?
3: Zeker.
0: Wat domme.
3: Zeker.
0: En om even meteen met de deur in huis te vallen, we gaan ook wel even terug naar de 90s met de vrijdagvraag.
3: Ja.
1: De Piepende Bandenshow, vrijdagvraag.
3: Ja, daar wachten we niet mee. Nou, dat is wel leuk, want van de week is die opengegaan, de schatkamer. Heb je er al gekeken?
0: Ik heb er nog niet gekeken.
3: Dat moet je echt even doen, want de schatkamer, dat is van beeld en geluid. En daar zijn dus echt, nou, zo heel veel oude programma's en fragmenten op verschenen. Radio- en tv-programma's. En die kun je gewoon weer zien. Niet alles wat er is, want ja, het is misschien een beetje gelimiteerd, of sommige dingen zijn nog niet helemaal rechtenvrij. Maar je kunt dus gewoon echt, nou ja, noem eens even wat, een oude aflevering van, nou ja, ik zit nu. Ooit gehoord van de serie We Zijn Weer Thuis?
0: We Zijn Weer Thuis. Nee, zeg maar niet zoveel.
3: Nee, dat is van Wim T. Schippers.
0: Nee, zeg maar ook niet zoveel. Ja, dat is de naam wel, maar de serie niet.
3: Jiske Vet, ooit van gehoord?
0: Ja, tuurlijk.
3: Ja, Jiske Vet. Je kunt gewoon echt oude Jiske Vet afleveringen kijken.
0: Jiske Vet vind ik zo leuk.
3: Ja, ik ook. Dus daar heb ik al zitten doen.
0: Stiften. Ken je dat, Stiften?
3: Ja, ik ken hem. Ja.
0: Heerlijk. Die uitleg die nooit ophoudt. Ja.
3: Nee, ja, die is hartstikke leuk. Nou, dat is om maar iets te noemen. Dus ja, we zitten in het 90s weekend. Dus de vraag is eigenlijk een beetje van, wat heb je al gekeken uit de 90er jaren? Of wat zou je even terug willen kijken? Dus dingen die toen op televisie waren. Nou, noem eens even wat. In die tijd begon natuurlijk Goede Tijden, Slechte Tijden. De eerste 10 jaar. Alleen dat kun je niet zien, maar dat is van de commerciële. Dus dat zal er niet op staan. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom, wat zou je nog wel eens terug willen zien uit die tijd?
0: Ja, of waar heb je nou ontzettend van genoten toen je dat in de jaren 90 altijd keek?
3: Ja, Coat & B bijvoorbeeld, hè? Die heb je die tijd nog gehad. Spaan en Vermegen waren in die tijd nog bezig.
0: Swiepertje was ouder, hè?
3: Swiepertje was toen al 20 jaar van de tv af, ja.
0: Jeetje,
3: moet je nog wel de tijd dat Sonja Baren nog bezig was. Ja, god, noem ze allemaal maar op. Medisch Centrum West was het toen ook nog natuurlijk, hè?
0: Dat is nu ook nog steeds, hè?
3: Ja,
0: maar dat is een soort, weer anders?
3: Ja, het heet zo, maar er is om er een nieuw labeltje aan te hangen. Oh, en kijken of mensen dan toch erin trappen en weer gaan kijken en zo. Maar dat is niet het ouderwetse met dokter Jan en zuster Ingrid en dokter, nou weet ik veel, niet allemaal waar. Ik heb het wel gezien vroeger, maar
0: en die naam is moeilijk onthouden. Ja. Maar dus ik zou zeggen, gooi even een gil. Zeker. Geef even een gil in de app. Wat keek je, wat vond je leuk en wat wil je terugkijken? En dan gaan wij in ieder geval, in dit geval, even terug naar de 90s in 9 seconden dan in dit geval.
3: 9 seconden in dit 9 geval.
0: Seconden. Zou het lukken?
4: Hulsebos of Angelen? De enclave Srebrenica is gevallen.
5: I greet you all in the name of peace.
6: You ready to kick some ass?
2: Dit weekend
1: terug in de 90s.
2: 90s weekend.

0: een van de favoriete platen van Christian. Sing it
1: Zeker.
0: Back.
1: Ja hoor.
2: Piepende Bandenshow, vrijdagvraag.
1: Nou, de vraag is dus, waar heb je op tv-gebied ontzettend van genoten uit de jaren 90? En wat zou je misschien in dat fantastische beeld- en geluidarchief even op willen zoeken? We hebben best wel een aantal leuke reacties gehad van programma's die ik niet vergeten was, maar wel denk van, oh ja, dat was,
0: oh ja, dat was
1: super populair.
0: Ja.
1: Ja, Zeg eens A liep tot 93, zegt Mark. En Kopspijkers met Jack Spijkerman, ja, dat was er ook eentje.
0: Ja.
1: Met het kopspijkeren, dat was inderdaad een heel leuk spel. Dan moesten ze met een hamertje op de spijker slaan. En dan was het een quizje en elke keer als je dan het goed had, dan mocht je slaan. Maar ook als je dus niks wist, maar één keer slechts mocht slaan, dan kon je dus wel, als je goed hamerde, wel het spel winnen dus.
0: En is dat nog heel veel herhaald, want dat kan ik me nog precies herinneren. Ja.
1: Ja. Marielle keek naar Kees & Co. Is in 97 begonnen.
0: Daar heb ik ook altijd voor gekeken, ja.
1: Adrie keek naar Wie ben ik, wat ben ik, met André van Duin en Ron Brandsteder. En Carolien Tensen die dat presenteerde toen. Ja, die presenteerde toen al. Even kijken. Ik moet dit programma. Deze reactie moet ik op wachten, staat hier. Dus daar moet ik op wachten. Ja, nu kan ik niet lezen. Rambo en Rambo, dat was leuk. Heb je dat wel eens ooit gezien?
0: Rambo, nee, zeg maar niks.
1: Ja, dat waren twee kale mannen in een blauw pak bij een tafeltje. En die hadden onnavolgbare conversaties met elkaar. Ze heten alle twee Rambo.
0: Oh, dan ga ik nog eens terugkijken.
1: En dat waren van die conversaties als Rambo zijn opie zit bij de politie. In de cel. Oh, want hij heeft een auto meegenomen. Ja, was per ongeluk. Hij dacht dat die van niemand was. Dat soort. Ja, dus.
0: Heel flauw,
1: maar
0: dat
1: wel leuk.
0: Dat zou een sketch van André van Duin kunnen zijn.
1: Had zo van André van Duin kunnen zijn, maar ja, dat was wel leuk. Dus je zoekt zeker op Rambo en Rambo. Oppassen, daar keek Robert naar. En eens even kijken. Pierre heeft ook nog een berichtje gestuurd, een voicebericht.
0: Zeker, Pierre.
1: Was even komen.
3: In de jaren 90 werkte ik volop in de bakkerij. En er was geen moment gewoon verplicht Jiske Vet kijken. Dan hadden we heel de vrijdag en nacht hadden we lol met z'n allen. Echt stiften, maakt het maar uit, op de koffie bij juffrouw Shani. Mee maar vier Shankerklontjes.
0: Edgar, ja, ik vind het zo goed.
1: Ja, en ik vond de allerleukste sketchserie die ze hadden in Jiske Vet, vond ik de dierenwinkel.
0: Ja?
1: Ja, die vond ik echt zo leuk. Dat was zo'n stoffig geheel. Dat was zo'n donker winkeltje met een man in een stofjas.
0: Ja.
1: En alle dieren die hij verkocht, die had hij in schoenendozen achter zich staan. Tot de goudvissen aan toe. Dat was zo absurd. Zoek het maar op. Het is allemaal weer terug te kijken.
0: Heerlijk
1: is dat. De schatkamer heet het. De schatkamer. Even zoeken als je het nog niet gedaan hebt. Dank voor de reacties. Als je er nog meer hebt, we willen alles lezen, we willen alles weten. Dus laat het gewoon maar even weten. Via de app 06573-282-03. En dit is ook alweer mooie muziek uit de 90er jaren. Waren ze toen ook nog bezig?
0: Jazekers. In dit geval in de vorm van Paying the Price of Love. Een beetje meer poppy dan dat je gewend bent.
1: Bieden.

0: Tuurlijk, ook in de 90's inderdaad waren ze nog actief, de Bee Gees. En ja, goed. Maakt het toch inmiddels alweer bijna 4:30. En dat betekent zometeen tijd voor het nieuws met Marieke.
1: Ja.
0: Waar ga je het over hebben?
1: Bewoners in Lieshout hebben al een dag geen water meer. En misschien verbaast het je, maar het blijkt dat uitstelgedrag helemaal niks met luiheid te maken heeft.
2: Oh. Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
4: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
5: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
6: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
3: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
8: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
10: Duran Duran, Oscar and the Wolf, Anouk, Clouseau, Sonieu, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
11: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: In Mil, Reuzel en Riethoven.
12: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
13: Met Rousseau Chocolade.
0: Zo, inmiddels 4:55. We gaan eens even richting de ANWB. En daar zit Roberto Vriesen. Goedemiddag.
14: Hele goedemiddag, Stef. Ja, 229 kilometer file altijd nog op de wegen in Noord-Brabant. Het is dus een flink drukke spits. En er gaan er ook nog eens buien vallen vanavond en vanmiddag. In grote delen van het land, ook in Noord-Brabant. Er zit onweer tussen hagel, windstoten, gedonder en van alles en nog wat. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht is file rijden over 21 kilometer. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Del. Heb je 40 minuten vertraging. 3 kwartier vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dus de andere kant op. Bij Zaltbommel de kop van 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda-Gorkum. Bij Hank de kop van 10 kilometer file met 1 kwartier vertraging. En verder door richting Breda op de A27. Nog eens 11 kilometer tussen Lexmond en Werkendam met 1.5 uur tijdsverlies. A50 Arnhem-Os. 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Grijshoorde en Ravenstein. 24 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. En een uur vertraging op tafel. Ja, je zal erin staan inderdaad. En dan gaat dat maar echt langzaam hoor. En dat is ook nog de nasleep van een ongeluk. Maar dat gebeurde heel vroeg vanmiddag. Al die rijstroken zijn al een hele tijd weer vrij. Maar die file is dus blijven staan. En dat is niet te hopen dat dat ook gebeurt op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom. Want daar gebeurde een ongeluk bij afrit Wouwse Plantage. Die file lost ook maar niet op. De rijstroken zijn volgens mij alweer vrij. Maar vanaf Roosendaal-Oost 6 kilometer met 1 uur op onthoud.
0: Zo. Oh, nou neem een slokje water van ons hè.
14: Ja, ga ik doen.
0: Hartstikke goed. Dank
14: tot later.
15: Omroep Brabant.
16: Ja, en er komen dus buien onze kant op. En nou lijkt het misschien wel goed dat jullie onze ogen en oren zijn. Dus begint het bij jou al te donderen en gaat het helemaal los. Laat het even weten via de app en zet erbij vooral ook waar je bent. Dus niet alleen hier, maar ook hierin, ... Lijkt mij een goed idee, toch?
0: Ja, dan krijgen we wat overzichtje, hè?
16: Zo is dat. 06-573-28203. Dat is het appnummer. Tot nu toe was het een broeierige dag, maar ja, er komt dus wel het een en ander over. En daar kan van plek tot plek enorm verschillen of dat dan een buitje helemaal niks of zelfs gewoon echt noodweer is. En dan gaat het ook stevig afkoelen. Vanavond en vannacht dan zijn die meeste buien weer weggetrokken. En dan worden de graad op 15. Morgen wordt het toch nog weer een keertje warm. 27 graden. Dus hou ons op de hoogte. Dat doet Marieke ook.
1: Ja, Bewoners aan een aantal straten in Lieshout hebben sinds gisteren geen water meer. Een leiding is geknapt en de reparatie duurt langer dan gepland. Brabant Water hoopt dat inwoners vandaag wel weer kunnen douchen of hun wc kunnen doortrekken. Water uit de kraan drinken, dat kan nog niet meteen. Mensen moeten het eerst koken of kunnen waterflessen bij een speciaal waterpunt halen. Agenten hebben tijdens een controle in Vught een plastic tas vol geld in een auto gevonden. Daarin zat ruim 110.000 euro. De bestuurder is opgepakt. Hij moet nu bewijzen hoe hij aan dat geld is gekomen. Als dat niet lukt, krijgt hij het bedrag niet meer terug. Een dikke zwarte Jaguar met een voorkant die nu volledig wit is door alle vogelpoep die erop is gevallen. Deze auto staat in het centrum van Valkenswaard. Niet op een tactische plek dus, want in de boom boven de auto zitten allemaal nesten van kauwen en roeken. Ontzettend zonde, vinden mensen in de buurt.
15: Ik denk dat hij zo meteen helemaal beschadigd is. Ook als je hem schoonmaakt, want die poep die brandt er gewoon helemaal in natuurlijk.
17: Ik denk dat hij 2000 euro minder waard is.
18: De poep die herken ik wel hier al, want dat is altijd een ellende.
1: En volgens de bewoners weet niemand van wie de auto is en staat hij er al weken. In Maastricht zijn steeds meer zorgen over het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan. Dat zeg ik niet goed, D'Artagnan. Het skelet werd in februari gevonden onder de kerk in Maastricht. Maar de archeoloog heeft volgens betrokkenen grote fouten gemaakt bij de opgraving. Dat blijkt uit onderzoek van L1. Een groot deel van het botmateriaal is nu misschien niet bruikbaar voor onderzoek.
19: Zo zien, die dijkman die heeft botten uit dat graf gehaald. Heeft sommige dingen zonder handschoenen aangeraakt met zijn blote handen. Dan zit je eigen DNA op die botten. Heeft die botten ook gewoon in een Albert Heijn zak gestopt. Of in een Tupperware doosje overhandigd aan de archeologen. Waardoor zij nu moeten gaan puzzelen van welk stukje bot is dat. En hoort het wel bij het skelet. En dat kost heel veel tijd, extra werk. En je kunt niet meer alles vaststellen, zeggen ze.
1: Het skelet ligt nu bij de Hogeschool Saxion in Deventer. Daar onderzoeken ze of het echt om de resten van de musketier gaat. Over een aantal weken weten we daar mogelijk meer over. Ja, hebben jullie er wel eens last van uitstelgedrag? Jongens?
0: Oei.
16: Daar gaan we zo antwoord op geven.
1: Nou, dat is goed. Veel mensen hebben er in ieder geval ook last van. Of het nu gaat om de was ophangen of een deadline op je werk. En veel mensen denken ook dat iemand die dingen uitstelt lui is of slecht kan plannen. Maar dat is volgens psychologen helemaal niet zo.
0: Kijk.
1: Ja, RTL Nieuws schrijft erover. Het heeft namelijk te maken met evolutie. Ons brein is voorgeprogrammeerd om te overleven. En daarom focussen we ons vooral op het hier en nu en minder op de toekomst. En ook evolutie. Ons gedrag is vooral gericht op beloningen. Ja, en als je een beloning pas over een paar maanden krijgt, vinden we die taak meteen niet zo belangrijk.
16: Oh, dat vind ik wel een goeie. Dus als je dat verwijt een keer krijgt van, hé, maar dat zou je toch al lang gedaan hebben? Dan ja. Van, ja, maar dat is de evolutie, daar kan ik ook niks aan doen, hè?
1: Dat zeg je, ja, het zit gewoon in mij, is de mens. Dat zeg je dan. Ja,
16: nou,
1: dan weten jullie dat even.
16: Knoop het in je oren.
0: Ja. Ik ben wel altijd aan uitstellen, ja. En alles wat ik moet doen,
16: ja.
0: Of wat een beetje haast heeft, of wat echt moet gebeuren, maar waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb, dan stel ik inderdaad uit tot het allerlaatste moment. En dan moet het ineens.
1: Ja.
0: En omdat het moet, dan doe je het ook, want het moet. Dus je zit hier nog een week achter of zo.
16: Ja, nou nu moet je echt Katrien in de weefs aanzetten.
0: Zal ik dat eens echt gaan doen?
1: Nou, doe even.
20: Goedemiddag. Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
21: Y'all ready for this?
22: In het Omroep Brabant 90s Weekend.

0: wat lekker, hè? Vind je niet?
1: Ja, Eurovision. En we gaan nog meer Eurovisie uit de 90er jaren doen. Later in deze uitzending.
2: Het is vrijdag.
1: Het is vrijdag. Jazeker. En dat betekent dat hij weer op televisie is. Bij de tv-collega's. De talkshow vrijdag met Annemarie. Hadi Annemarie.
3: Hey, goedemiddag.
1: En wie ontvang jij deze keer?
3: Ja, we hebben een lekker mixje, denk ik. We hebben, ik zal vooral de onderwerpen vertellen.
1: Ja.
3: We hebben mannen die eigenlijk niet meer zo goed weten wat ze moeten doen met hun leven. Moeten ze nu kostwinnaar zijn en naar het vuur staren? Of moeten ze met een kopje thee over hun gevoelens gaan praten?
1: Oh.
3: Dat is een onderwerp.
1: Oei.
3: Ja. vul hem zelf maar in.
1: Okay.
3: We hebben een hele hippe, vitale 70-jarige man in de uitzending die compleet obsessed is met AI.
1: Ja.
3: En daar echt de vetste liedjes en boekjes en weet ik het wat uithaalt. En we hebben Kluun, die ook merkt dat de tijden veranderen. Want die is wat boeken van hem aan het herschrijven. En er komt ook een nieuw boek van hem aan. Omdat ze een beetje achterhaald zijn en de mannen ook een beetje hun plek verliezen in de samenleving. Dus een beetje mannenuitzending.
1: Ja, maar wel in een bepaalde... Ja, hoe moeten we dat zeggen?
0: Een bepaalde hoek.
1: We glijden een beetje af als ik het zo hoor.
3: Ik druk ze gewoon een hoekje in, dat snap je ook wel.
1: Ja, nee, dat merk ik wel. Nou, dat gaan we dan met jou ook doen, want we zitten in 90's weekend op Omroep Brabant.
3: Ja,
1: en ja, je kunt het je bijna niet voorstellen, maar Annemarie, toen was jij er al.
3: Ja, zeker weten.
1: Ja.
3: Dit waren mijn gloria. Dit waren de jaren waarin alles de meeste keren de eerste keer was.
1: Oké.
3: Okay.
1: Je mag het wel even concreet maken. Noem er eens even een paar. Je mag zo indiscreet zijn als je zelf wil, maar ook zo discreet als je zelf wil.
3: Ja, nou, het is ik was toen, het was van 10 tot 17. Dus dan heb je basisschool, middelbare school,
1: ja.
3: Eerste vriendjes, eerste keer op stap, alleen op vakantie, allemaal dat soort dingen. Het waren wel echt hele leuke tijden. Maar er was ook één speciaal moment, want we gingen natuurlijk die liedjes weer luisteren. En ik merkte dat door jullie dat ik weer helemaal in to the 90s zat.
1: Mm-hmm.
3: Toen ik een jaar of 10 was, lag ik in het ziekenhuis met blinde darmontsteking.
1: Oh, geffig, ja.
3: En dat was heel acuut natuurlijk en dat was heel spannend, dus ik was heel zielig. Dus ik kreeg cadeaus. En toen kreeg ik die, ik weet niet, ken je die nog, die gele Walkman van Sony. Die kon ook tegen water. Dat was een heel hip ding, was dat.
1: Ja.
3: En daarbij kreeg ik een cassettebandje van de top 40 van dat moment. En we hadden toen geen Spotify-lijstjes. Nee, we hadden een cassettebandje met 24 liedjes. 12 op de ene kant, 12 op de andere kant. En die luister je tot in den treuren. En er was één liedje bij waar ik, die ik zo vaak heb geluisterd dat ik zelfs ook alleen de tweede stem van het liedje kon zingen. Snap je?
1: Ja, ik denk dat ik weet welk nummer het is.
3: Ja, nu al?
1: Ja, ik heb zo'n idee, ja. Voordat we het daarover gaan hebben, is er iets specifieks uit de jaren 90, misschien wel naar één specifiek iemand toe, waar je nog even op terug wil komen? Misschien omdat je er spijt van hebt?
3: Ik
1: of
3: heb
1: juist
3: nooit
1: niet?
3: Spijt.
1: Nooit
3: is
1: spijt?
3: Ik heb nooit spijt.
1: Nooit spijt? Of nee. Misschien wel van, nou, dat vond ik zo leuk en daar wil ik nog iemand voor bedanken. Kan ook natuurlijk, hè? Kan je favoriete leraar zijn, hè?
3: Daar had je me eerder voor moeten...
1: Nee, helemaal niet, want dat moeten we toch gewoon even fris van de leven gooien. We dat even
3: weet ik er wel één.
1: Okay.
3: Ja, dan weet ik er wel één. Want toen ik ging, ik was 16 toen ik mijn HAVO haalde.
1: Ja.
3: En er was één leraar die geloofde nooit in mij. Die heeft mij compleet afgebrand. En die zei tegen mij, er komt niks van jou terecht. Je wordt gewoon een tienermoeder.
1: Ja, zo.
0: Complimentje.
1: Ja,
3: dat was in de motiverende tijd. Dat kon vroeger nog.
1: Zo, ja.
3: En ik weet dat ik daar zwaar van ontdaan was. En het was voor het vak Frans. Stond ik ook
1: ja,
3: super
1: dat
3: voor.
1: Zegt al alles natuurlijk. Hè. Oh, sorry. Nou,
3: maar
1: ga ik
3: toen dacht ik, nou pak ik je terug. En toen heb ik zo goed geleerd voor dat Frans examen dat ik een 9,6 haalde.
0: Oei. Ja.
3: Ja. En toen kwam aan het einde, toen we dus het diploma op moesten halen, stonden alle leraren op een rijtje. Ik had voor alle leraren een flesje wijn. En bij hem heb ik hem een hand gegeven. Ik zeg, jij krijgt geen wijn, want jij geloofde niet in mij. Dat heb ik toen gedaan.
1: En wat zei hij toen?
3: Toen was hij stil en ben ik door naar de volgende gegaan. Ik denk dat hij het nooit meer is vergeten.
1: Misschien luistert hij nu wel.
0: Ik vind het wel een goede actie.
1: Ik vind het een hele mooie.
0: Hartstikke recht in zijn gezicht, hou ik van. Ja,
3: ja, ik dacht, dit is helemaal niks. Want, als je zo, en uiteindelijk, ja, kijk eens, ik heb de leukste show van Brabant te presenteren. Dus het is best goed gekomen.
1: Maar misschien wel dankzij hem. Hij heeft jou gemotiveerd. Hij heeft iets in jou losgemaakt. Ja, misschien wel.
3: Nou, dan doen we het bedankje er ook meteen bij.
1: Merci bien, monsieur. En we gaan zijn naam toch maar niet noemen.
3: A bientôt,
1: dat lijkt mij een betere. We gaan geen Franstalige plaat doen, maar een andere.
3: Ja, wat dan?
1: Nou ja.
3: Oh, natuurlijk dat liedje wat ik altijd
0: 100 miljoen keer heb geluisterd.
1: Precies.
3: Ja, ja, dat is ook zo'n liedje waarvan je denkt, mag dat nog in deze tijd? Maar toen wel. En Don't Talk, Just Kiss.
1: Right Said Fred.
0: Nou,
1: right
0: gaan we die doen? Dan gaan we ook allemaal kijken vanmiddag, hè?
3: keihard meezingen in de auto. Twee stem wel.
1: Doe dat vooral, hè, Jan. Dankjewel. We gaan kijken vanavond en vrijdag. En tot de volgende week.
3: Fijn weekend.
1: Ja, fijn weekend.

0: Mr. President.
1: 90s breaking news.
0: En dat zal geen Donald Trump zijn.
1: In 94 seconden.
2: Nee, maar die man die deed toen al van alles. Want,
0: ja, dat klopt, ja.
2: Veel met houten methode op de foto. En volgens mij ook al met ene meneer Epstein. Maar goed, dat terzijde. Dat kwam
0: later. Was dat de Apprentice? Was dat ook niet in de jaren 90? Was
2: zo,
0: dat... ja, zoiets misschien.
2: Precies.
0: Ja.
2: Nou, in 94 seconden slechts praten we je helemaal bij over het jaar 1994.
0: Ik wou zeggen, nu ga je natuurlijk vertellen wat erin zat. Maar dan hoef je niet te vertellen, niet. Dat wordt verteld.
2: Dat doet Caroline allemaal.
1: 90s breaking news. 1994 in 94 seconden.
3: Als sportheld en acteur trok hij al een miljoenen publiek. Maar nooit trok O.J. Simpson zoveel kijkers als in 1994... toen het halve politiekorps van de Verenigde Staten achter hem aanreed. Zijn vriend van O.J. die achter het stuur zat. O.J. zou net daarvoor zijn partner en haar minnaar hebben vermoord. Tot vele verrassing werd hij later vrijgesproken. Een andere memorabele autorit was er in 1994 op Imola. De allerlaatste van de racelegende Ayrton Senna.
4: God, wat gebeurt hier allemaal?
5: That electrician discovered the body of a white male apparently in his late 20s.
3: De roemruchte club van 27 krijgt met Nirvana-zanger Kurt Cobain een nieuw lid. Met een geweerschot zorgt hij er zelf voor dat hij niet ouder wordt dan 27 jaar. In zekere zin slaat ook het CDA in 1994 de hand aan zichzelf.
6: Dat zal Elko Brinkman mee niet kwalijk nemen. Ik ga persoonlijk eens stemmen op Ernst Hiers Berlin.
3: Maar Brinkman nam het Lubbers wel kwalijk en de kiezer ook. Mede door de tweespalt in de partij verliezen de Christendemocraten voor het eerst in 75 jaar de macht en kleurt onze regering paars. Het Nederlands elftal reist in 1994 naar Amerika, maar ondanks de meesterlijke tips van Johan Cruijff...
7: Als je ze helemaal uit de concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Want voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal.
3: Komt Nederland niet tot de finale.
8: I'm a

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant 90's Weekend.
0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
9: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe!
10: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
11: Emma, je zou ons geheimpje toch niet verklappen?
12: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online. Ernstings Family. Aanbevolen door vrolijke families.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om €16,4 miljard. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel, Jan van der Putten. Dan gaan we naar Robert Vriezen van de ANWB. En goedemiddag. Hallo,
18: goedemiddag,
17: hallo,
18: Stef.
19: Hoi, 190 kilometer file staat er in onze regio. Dus het is een drukke avondspits. Ik weet niet of het al regent bij jullie. Hier is net een bui overgetrokken. Oh. Het is weer lekker fris buiten. Maar dat gaat bij jullie ook vast en zeker nog wel gebeuren. Kan in het hele land zo zijn. Hè? Kans op zware onweersbuien. Ik heb de krenten weer uit de pap gepikt van mijn file taart. Van mijn file pap. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 18 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. 40 minuten vertraging daardoor. Nog meer vertraging heb je op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want bij Zaltbommel gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Staat 12 kilometer met een uur oponthoud. Kwartier vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. Naar het zuiden op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 13 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam met een half uur tijdsverlies. Bijna een half uur vertraging op de A58 vanuit Breda naar Bergen op Zoom. Na een ongeluk bij Heerlen. 10 kilometer file vanaf Roosendaal-Oost daar. En op de N830 Gorkum-Meteren bij de aansluiting met de A2. 2 kilometer file, maar wel met een half uur tijdsverlies.
18: Ja. File Pap, misschien is dat een leuke bijnaam voor, voor jou thuis eigenlijk. Ik heb een File Pap.
19: Oh, dat zou maar zo kunnen.
18: Ja.
19: Laat ze het maar niet horen.
18: Nou, te laat. Nou, Robert, dank je wel, hè.
19: Okido.
18: Ja, en laat het even weten. Als bij jou er ook al een bui is overgetrokken, dan zit je waarschijnlijk wel ver naar het westen in Brabant. Lijkt mij. Laat het weten, hè, even via de app. Want je bent onze ogen en oren. Zet er ook even bij waar je bent, hè. Niet alleen van, nou, hier kwam een bui. Nee, ook even waar je dan woont. 06-573-28203. Straks is er een hele leuke prijs te winnen.
17: Voor wie?
18: Voor iedereen. Alleen niet voor ons. Want ja, wij doen niet mee natuurlijk.
17: Oh ja, dat klopt. Nou, dan zou ik zeggen, je zet gewoon de radio aan. Dan heb je het natuurlijk al, hoor je dit niet.
18: Nee, precies.
17: Hou hem aan, daar gaat het om. Hè?
20: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
22: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
4: Kom naar Tilburg voor het festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke Levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Euregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
3: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
5: Rosmalen.
3: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.

0: TLC en Unpretty op Omroep Brabant.
1: Wie, wat, waar ben ik?
0: Ja, dat vind ik een goede vraag. Wie, wat, waar ben ik? Nou ja, wie ben jij als goed is je eigen persoon? Waar ben ik? Nou ja, thuis misschien wel of op je werk.
2: Of in de auto.
0: Of in de auto. Ja, ja. En wat luister je in dit geval? Nou, Omroep Brabant. En daar kun je dus iets winnen.
2: Zo is dat, ja. We moeten het wel even uitleggen, want dit spel is maar voor een paar dagen in het leven geroepen. Misschien heb je het vandaag al een keertje voorbij horen komen op Omroep Brabant. We leggen het graag gewoon even uit. We hebben iets in onze gedachten. In dit geval een wat. Dus het is geen wie en het is ook geen waar. Het is echt een wat. En dat moet je zien te raden. Zo dadelijk. En dat doe je dan gewoon door vragen te stellen die wij alleen maar met ja en nee kunnen beantwoorden. Ja. En we geven ook nog wel een tipje, zo hier en daar.
0: Een klein hintje.
2: Klein hintje om je
0: en dan moet jij eigenlijk binnen een minuut, misschien geven we daar nog een hintje, maar dan moet jij raden wat wij nou, ja, wat zijn we.
2: Ja, en het is dus iets uit de jaren 90.
0: Dat en als je het raadt, dat is dan wel weer leuk. Dan win je niet zomaar iets, maar je wint echt iets 90's.
2: Ja.
0: De Tamagotchi!
2: Oh, ja.
0: Nou,
2: dat was echt zo'n superrage. En zo af en toe komt het weer een keertje terug in de mode. Ik moet zeggen, ik heb er nooit een gehad, eerlijk gezegd. Echt niet? Nee.
0: Nee, echt niet?
2: Nee, ik heb er nooit een gehad.
0: Oh, nee. Nou, misschien is dit je kan. Nee, je mag niet meedoen.
2: Nee, ik mag niet meedoen. Maar jij kunt er nu wel eentje verdienen. En ja, dan hoef je alleen maar te raden waar het over gaat. Lijkt het je wat? En we geven dus tips, hè? En je verliest er niks mee. Je kunt hooguit iets winnen. Laat je dan even, laat even van je horen. 06573-28203. 06573-28203. Even meeraden wat we bedoelen. En dat kan je dus een Tamagotchi opleveren. Hier is Steel en Crazy op Omroep Brabant.

0: Wat? Waar ben ik?
1: Ja, wat? We zoeken een wat. En misschien moeten we het een beetje specificeren. Een heel klein beetje maar hoor, want we moeten het ook niet te makkelijk maken. Het heeft met iets te maken wat destijds op de televisie was.
2: Ja.
1: Dus keek je veel tv in die tijd? Of weet je gewoon veel over wat er in die tijd op tv was? Dit heb je vast wel een keer voorbij zien komen, zeker te weten.
3: Wel, iedereen kent het wel.
1: Kent het wel. En wil je er ook nog een Tamagotchi aan overhouden? Meld je dan gewoon even. En app naar het volgende nummer.
3: 06-573-28203. En als je dat doet, gewoon een duimpje omhoog is al genoeg. Van, hé, ik weet er wel wat van. Dan bellen we je zo meteen terug. En dan maak je gewoon kans op een Tamagotchi,
1: Tamagotchi.
3: Joh. Dat is toch leuk. Gewoon even voor de lol, even een klein spelletje doen.
1: Zo is dat. Iets wat op tv was, hoef je alleen maar te raden. 06-573-28203. YouTube, Mysterious Ways. Yeah.

0: You Too and Mysterious Ways. En dan gaan we eens even lekker een spelletje spelen.
1: Wie, wat, waar ben ik?
0: Zo is dat. Wie, wat, waar ben ik? En in dit geval doen we dat met...
2: Addy, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Addy Tiele.
2: Wij gaan een poging doen om jou aan een prijs te helpen, maar het echte werk zul je toch zelf moeten doen.
3: Jazeker, jazeker. Geen probleem. Vandaag is het mooi weer om hard te werken.
2: Ja, meen je dat? Nou, zeg, waar zit je?
3: Ik ben net thuis in Zomeren.
2: In Zomeren. En heb jij al buien gezien?
3: Nee. Het is hier wel lekker wat bewolkter, dus dat is wel plezierig. Maar buien hebben we nog niet gezien. Vandaag ook wel komen, want het water is ook welkom.
2: Ja, zeker wel. Nou ja, het wordt wat natter de komende tijd. En we hebben net een berichtje van de NOS gehad. Code oranje voor een deel van het land, maar daar zitten wij niet bij als Brabant. Dus de ergste ellende is voor andere provincies. Nou,
3: ja,
2: goed.
3: Ik moet zeggen, ik zit ook niet allemaal op die codes te wachten om die te krijgen. We hebben wel eens ooit een hagelstorm gehad en dat was ook niet echt plezierig in eerlijk geval.
2: Nee, nou ja, laten we hopen dat het wat dat betreft meevalt. Maar als jij er klaar voor zit, je krijgt een minuut om te raden wat we zijn. Of wat we zijn eigenlijk.
0: Ja.
2: Dus alleen vragen waar wij ja of nee op kunnen antwoorden. En de tip van tevoren die we je geven is dat het iets was wat in de 90 jaren op tv was.
3: Oké.
2: Als je zover bent, dan gaan we gewoon beginnen.
3: Is goed.
2: Nou.
0: Ja, let's go.
2: Druk maar op iets. Ja. Ga je gang. Vraag maar raak, Addy.
3: Is het een quizprogramma?
2: Nee.
3: Het kwam al op televisie?
2: Zeker, ja.
3: Was het Nederlandstalig?
0: Ja.
3: Was het een serie?
2: Nee.
3: Was het een nieuwsprogramma?
2: Nee.
0: Nee, ook niet. Nee.
3: Was het een tekenfilm?
2: Nee.
0: Nee.
3: Was het een natuurprogramma?
2: Nee.
3: Wetenschappelijk programma?
2: Ook niet. Nee.
3: Wat zie Dickie? Kon er met lachen?
0: Valt ook al mee.
2: Nee.
3: werden we er wel wijzer van?
0: Ja. Vond ik wel.
3: Oké. Nederlandstalig, werden we wijzer van.
2: Snelle tip tussendoor, het was niet één programma.
0: Oh, de tijd.
2: En dat was gelijk ook de tip, want we zoeken eigenlijk...
0: Kleine hint nog, inderdaad.
2: Nou ja, een iets grotere hint. We zoeken eigenlijk gewoon een hele zender.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
3: Oh.
2: Ja. En die is begonnen in 1995.
3: Oké. Toen op tijd was hij toen heel beroemd geworden met Saddam Hussein.
2: Ja, nou nee. Maar nee, het was Nederlandstalig. Dus het was dus. We gaan gewoon samenvatten wat je dus nu al kunt weten, omdat je ons dat gevraagd hebt. Het was inderdaad Nederlandstalig. Het was een hele zender, begonnen in 1995. En je werd er soms op een bepaald gebied wel wat wijzer van. Maar dan wel op een speciaal specifiek onderwerp dus. Ja, dit is het al. Hier zou je het mee moeten doen.
3: Ik mag je niks meer vragen, hè?
2: Ja, je mag alles vragen, maar ik krijg nou geen antwoord meer.
3: Oké. dan RTL 4.
2: Is het RTL 4? Is het RTL 4?
0: Nee,
2: Addy, dat is het niet. Nee, dat is heel jammer. Ja, we hadden hem zeer aan je gegund, maar ja, het gaat niet gebeuren, Addy.
3: Nee. Nou, in ieder geval de volgende keer beter.
2: Ja, de volgende keer beter. Ja, iemand zegt nu ook Veronique, zie ik nu binnenkomen. Nee, het was...
0: Kan we wel zeggen wat het was? Ja,
2: kan we zeggen wat het is?
0: Ja, joh.
2: Ja, doe maar.
0: Het was, had je het wel geweten als wij zouden zeggen... het waren geen Nederlandse DJ's, maar het waren VJ's.
3: Oh, MTV.
2: Nee, ja, daar dan de Nederlandse versie van.
0: Ja, en daar
2: de
0: Nederlandse...
3: Ja.
2: En dat was...
3: Ja. Nou ja...
2: Een soort fabriek eigenlijk, hè?
0: Ja, TMF.
2: De Music Factory was het.
3: Goed zo. Nou ja, meestal mij in ieder geval. Bedankt dat ik mee mocht spelen.
2: Nou ja, we vonden het heel gezellig. Heel fijn weekend. En tot de volgende keer. En de volgende keer gaat vast beter.
0: Goed zo. Ja, joh, ben ik.
2: Dan
0: gaan we door met het nieuws zometeen. Om 17:30 krijg je van Marieke. En waar ga je het over hebben zometeen?
4: Nou, je kunt dit jaar met de trein vanuit Brabant naar Parijs. En er is een buffel die sprekend lijkt op Donald Trump. Vertel je er zo meer over.
0: Oh, en is die huge?
5: Yeah, very huge. Yeah.
6: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Berlicum. De zinkspecialist.nl.
7: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
8: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
7: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenu.
5: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Inmiddels 17:55, maar achter de schermen was ik nog heel even met Robert van de ANWB aan het kletsen. Je had een nieuwe tv,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja, ik heb een tv met lamp aan de achterkant.
0: Is dat dus van Ambilight, hè?
2: Ambilight, dat had ik vroeger gewoon met een spotje van, de geel-blauwe woonwarenhuis, weet je wel. Ja. Maar nu heb ik het echte.
0: En kijkt dat nou echt zoveel fijner als het een beetje meekleurt met wat je ziet?
2: Nou, weet ik niet. Ik denk dat het voor de buren het meest storend is, zeg maar. Vooral die aan de overkant van de straat.
0: En denken dat het een discotheek is binnen.
2: Ja,
0: ofzo.
2: Die denken dat het een discotheek is. Maar echt fijn. Nee, ik ben er nog niet helemaal over uit, dat hoor je.
0: Nou, over twee weken praten we wel even verder ermee.
2: Ja,
0: goed, de files. Het zal wel druk zijn, denk ik.
2: Het is nog steeds druk. 180 kilometer file alleen al in Noord-Brabant. De buien komen eraan, hoor. Zijn ze al gesignaleerd? Ik heb de rest van het programma niet, hoor. Nee, nog niet. Maar ze komen eraan.
0: Zelfs code geel in delen van het land, maar in Brabant nog helemaal niks.
2: Code oranje zelfs.
0: Code oranje, sorry.
2: Precies, in het oosten van het land.
10: Ja, precies.
2: Ja. Dus oppassen met die buien. Fikse files, ook dat op de A2 Eindhoven-Utrecht. 40 minuten vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel door 8 kilometer file. A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel, de kop van 12 kilometer file. Een uur vertraging, na een ongeluk is de weg daar wel weer vrij. A27 Breda-Gorkum, 18 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen met 20 minuten vertraging. Half uurtje extra op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Ook een half uur extra heb je nodig op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem, want rijdt daar niet door over 11 kilometer tussen Nistelrode en Bankhoef. En op de A50 vanuit Arnhem naar Oost nog 20 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein.
0: Nou, dank u zeer.
2: Alsjeblieft.
10: Ja, over het weer. Wij hebben nog niks geconstateerd. Als jij dus al wel in de regen zit of al een bui hebt gehad, laat het even weten via 0657328203, even appen. En straks horen we de uitgebreide weersverwachting. Want als ik naar de radartjes kijk, Stef,
0: ja,
10: dan lijkt het erop dat wij eigenlijk amper aan bod komen. Het
0: zou wel een keer lekker zijn. Als ze Brabant gewoon een keertje overslaan.
10: Ja, dat zou best kunnen. Maar daar horen we straks het laatste nieuws over.
0: Van Weerplaza, toch?
10: Ja, zeker. Want voor de rest van het nieuws is Marieke hier.
4: Ja, in een sloot in het buitengebied van Herpen is een overleden man gevonden. Het gaat om een man van 47 uit Bergen. De politie denkt aan een misdrijf, maar alle scenario's zijn nog mogelijk. Buurman Marco liep vanochtend nog langs de sloot.
11: Ja, toevallig voordat alle commotie ontstond, ben ik er gewoon nog langsgelopen samen met de hond. En zie ook nog gewoon, toen ik op het moment dat ik rechts van me keek, een pet daar liggen. Maar geen acht opgeslagen en doorgelopen. En waarschijnlijk is de pet geweest van degene die overleden is.
4: Er is nog veel onduidelijk, maar de politie is wel op zoek naar een man zonder shirt. Of hij iets met de overleden persoon te maken heeft, is nog niet duidelijk. Eind dit jaar kun je met de trein vanuit Brabant naar Parijs. Het Bredaanse bedrijf GoVolta begint in december met een nieuwe treinverbinding van Amsterdam naar Parijs. Brabantse opstapplekken worden station Lage Zwaluwe en Roosendaal. De trein gaat elke dag rijden en de reis duurt iets meer dan 7 uur. Een fotograaf is gisteravond beroofd in het Almbos in Giessen. De man was foto's aan het maken toen hij werd aangesproken door een andere man. Die vroeg wat zijn camera waard was. Toen de fotograaf geen antwoord gaf, werd hij bedreigd en ging de dader er vandoor met twee cameralenzen. De politie zoekt de verdachte nog. De Verenigde Naties heeft Israël op een zwarte lijst gezet vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Ze plegen dat geweld vooral tegen gevangenen. Op de zwarte lijst staan ook Rusland en organisaties als Hamas en IS. Israël is woedend en wil de banden met de VN verbreken, vertelt Sander van Hoorn.
12: Zij zeggen ook van ja, we hebben de VN uitgenodigd om hier te komen kijken. Maar de VN zegt dan weer op haar beurt van ja, wij hebben dus structureel geen toegang tot die gevangenissen waar al die seksuele geweldplegingen plaats zouden vinden.
4: Er zijn trouwens geen concrete gevolgen voor landen en organisaties die op de lijst staan. Ja, helaas kun je op de radio natuurlijk geen foto's laten zien, maar jullie moeten me maar even geloven. Er bestaat een buffel die sprekend op Donald Trump lijkt. Ja, echt waar, in Bangladesh. Het is een zeldzame albino buffel met precies hetzelfde haar als Trump. Ja, het dier heet zelfs Donald en werd de laatste tijd mega populair. Er ontstond zelfs een bedevaart naar de boerderij waar de buffel stond. Maar er was paniek, want de buffel zou eigenlijk geslacht worden voor het offerfeest. The Guardian schrijft dat ze in het land zelfs bang waren voor een volksopstand. Dus besloot de minister dat Donald toch echt niet geslacht mag worden. Het dier gaat nu naar een dierentuin.
2: Nou, daar komt hij er goed mee weg.
4: Ja, die heeft het er goed vanaf gebracht met dat haar.
0: Eigenlijk heeft hij maar geluk dat hij op Trump lijkt. Dat kan hij mooi...
4: Je zou het niet zeggen, maar schijnbaar kun je je voordeel mee doen. Als je op Trump lijkt.
0: Ja.
2: Als je een buffel bent wel.
0: Als je een buffel bent wel.
2: Sowieso.
0: En ik heb ook wat jij zei, dus dat die buffel op Trump leek. Trump zelf, die heeft ook wel een berichtje voor jou.
13: You are fake news.
0: Fake news, het is een hartstikke nep.
14: Herbeleef je de jaren 90.
15: You all ready for this?
14: In het Omroep Brabant 90s Weekend.

0: Nou, toepasselijk. Zeker wel. Akda de Munnik, het regent zonnestralen en het is warm. Floris van Weerplaza, een hele goede middag.
1: Hele goede middag, Christian en Stef.
0: Laten we met de warmte beginnen. Dan komen we zo over de buien te spreken die we al of niet gaan krijgen. Die warmte die is zelfs tot recordhoogte gestegen vandaag.
1: Zeker weten, met 33,7 graden als maximumtemperatuur in Volkel.
2: 33,7, dat is nogal hoor.
1: Bizar hè? Ja, de warmste dag van het jaar tot dusver. En het kwam ook tot recordwaarde. Ook in de beeld is het record warm geworden met waarde ruim boven de 31 graden. Dus dat is heet.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. En ja, we weten het, het is niet alleen de warmte vandaag. Er trekken buien over het land. En jullie hebben al vanaf de afgelopen dagen gewaarschuwd. Let maar op, vrijdag gaat het los. Als ik op de buienalarmen en al die dingen en alle appjes die er maar zijn kijk, dan zie ik hele wisselende dingen. En vooral dat grote ellende vooral niet in Brabant terecht zal komen.
1: Inderdaad.
0: Klopt dat?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Er trekt momenteel een forse buienlijn. Die ligt momenteel diagonaal over het land heen. Van Zeeland naar het noordoosten van het land. En Brabant krijgt daar nog wel mee te maken. Maar er geldt momenteel een code geel slechts voor Brabant. Vanwege die onweersbuien. Maar in Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen, daar gaat het momenteel echt helemaal los. Met veel regenwater in korte tijd, onweersbuien. En op sommige diverse plaatsen komen ook zware windstoten voor van misschien wel richting de 90 km per uur.
0: Zo.
1: Dus dat is toch behoorlijk fors. En oranjewaardig, hè?
0: Dan mag je echt inderdaad wel over oranjewaardig spreken. Maar wat gaan we in Brabant krijgen? Kijk, regen en verkoeling, daar zit iedereen wel op te wachten. De natuur zit erop te wachten, de boeren zitten erop te wachten. Dat is niet erg, maar noodweer verwacht jij dus niet. Echt.
1: Nee, geen noodweer in Brabant, maar wel af en toe een stevige bui die overtrekt. Het kan wel eventjes doorplensen, maar wateroverlast of dat soort dingetjes verwacht ik vanavond en vannacht niet. We zien ook dat later vanavond de buienlijn naar het oosten wegtrekt. Volgt er een droge nacht, waarin het vanuit het noorden ook breed gaat opklaren. De minimumtemperatuur ligt rond zo'n 15 graden. En dat is toch wel vrij hoog voor de tijd van het jaar. Dus vanavond en vannacht behoorlijk plakkerig nog.
0: Ja.
1: Maar geleidelijk komt die koelere lucht er wel aan. En morgen is dan een prachtige zomerdag in Brabant. Niet zo warm meer als vandaag, maar toch nog steeds zomers met 25 of 26 graden. En daarbij is er aanvankelijk nog wat restbewolking aanwezig, maar in de loop van de middag klaart het breed op en schijnt de zon volop in de provincie. Dus morgen nog prachtig weer. Dat geldt eigenlijk ook voor de zondag. Dan stijgt wel weer de kans op een enkele regen- of onweersbui. Maar veel vaker zal het droog zijn. En ook dan is het zomers warm met 23 tot 25 graden.
0: Nou, kijk, en daarna is het 90's weekend alweer voorbij. Dus dan zien we dan wel weer verder. Maar hoe dan ook, er komt wel regen aan. Daar moeten we in ieder geval wel rekening mee houden. Dus.
1: De komende uren wat regen. Ook zondag dus een enkele bui. En veel meer regen staat ons volgende week te wachten.
0: Ja, dat wou ik nog niet horen.
1: Dan schakelen we over naar een ronduit wisselvallig weertype. Waarin het af en toe kletsnat kan zijn met veel regenbuien. En de temperatuur gaat dan een aantal graden omlaag. Maar met zo'n 20 graden is het nog steeds wel allemaal vrij gebruikelijk voor de tijd van het jaar.
0: Nou, dan houden we het daar gewoon
1: dus
0: op.
1: Voor veel mensen een stuk aangenamer, denk ik.
0: Dat zeker. En inderdaad, de natuur en de aarde. En dat kan best wel een slokje water gebruiken. Dus wat dat betreft doen we het daar wel voor. Floris, dank je. Tot de volgende.
1: Tot de volgende keer.
0: Groet dan.
2: En zometeen, heb je nog een quizje van mij? Of is dat,
0: Ja, die heb ik ook nog. Ja, die heb ik ook nog.
2: Oh, ja, ik ben heel benieuwd hoeveel ik daarvan ga weten.
0: Nou, dat komt dan zo wel. Niet veel, denk ik.
2: Niet veel, denk ik.
0: Nee, dat weet je wel. Denk het wel.
2: Het ligt aan hoe moeilijk je de vragen hebt gemaakt, natuurlijk.
0: Ja, ik heb het. Ik ben een beetje door de knieën gegaan. Dus ik
2: toch
0: denk
2: wel?
0: Dat mee. Dus ik denk dat mee.

0: Instagram, Facebook of TikTok.
1: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, oei, oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
1: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
1: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: gezien?
1: Deze niet, nee.
2: Nee, want dan gaat Tom Petty dus naar het lijkhuis. Ja. En dan neemt hij dus een overleden geliefde mee. En die brengt hij dan naar het water en dan gooit hij er in het water, dus in de branding. En dan gaan haar ogen weer open. En het dode lichaam dat dan toch niet dood is, dat is dan Kim Basinger.
1: Oh.
2: De beroemde actrice die je vast wel kent.
1: Weet het ook weer.
2: Ja.
3: De take op de jaren 90.
4: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
2: Met een hele speciale kandidaat. Stef van Duinhoven. Goedemiddag.
1: Hey, daar ben ik. Hallo dan.
2: Daar ben ik, hij. Ik heb 3 vragen voor je uit de jaren 90. Ik ben heel benieuwd of je ze weet.
1: Oké.
2: En dan speciaal voor jou mag je dadelijk, als je het goed hebt, mag je toch een keer aan het rad draaien.
1: Ja, echt?
2: Ja, dan weet je al gelijk wat je gewonnen hebt, denk ik. Of niet?
1: Ja, nou ja, dat zou zo makkelijk.
2: Eerste fragmentje, komt-ie.
1: Eerste fragmentje.
2: Tjaka! Emiel Ratelband, om de een of andere reden werd hij populair in de jaren 90. Met over vuur lopen en al dit soort dingen. En je hoorde hem net tjaka roepen.
1: Ja.
2: Deze kreet heeft hij gejat van iemand anders. Was dat A, van Paul de Leeuw? B, van Joep van het Hek? Of C, van prins Willem-Alexander? Inmiddels onze koning.
1: Ik dacht, tjaka, A, je gaat, ja.
2: A, Paul de Leeuw, B, Joep van het Hek, C, prins Willem-Alexander.
1: Ik denk, je gaat vragen, tjaka, wie zegt dat? Nou, dat wist ik
2: wel. Nee, dat wist je.
1: Wat heeft hij gehad? Van wie?
2: Van
1: lijkt
2: iemand.
1: Me Joep van het Hek, lijkt, ja, Willem-Alexander lijkt me gek, als hij tjaka zou zeggen.
2: Ja.
1: In de jaren 90 vooral, toen was hij natuurlijk wel een stuk jonger. Joep van het Hek, staat bij misschien wel, ik denk Joep van het Hek, staat
2: bij
1: iets van
2: Joep
1: bij.
2: Joep van het Hek, en Joep van het Hek is er toen acuut ook mee opgehouden. Klopt, helemaal goed. Ja, nee, yes. Het is inderdaad Joep van het Hek. Volgende fragmentje.
1: Een volgende fragment?
2: Ja. Ja, ik kan me eigenlijk gewoon vragen van, weet je welke tv-serie dit is?
1: Is dat de vraag ook?
2: Dat is niet de vraag.
1: Oh.
2: Nee, het is Oppassen. De serie van een gezin met 2 opa's die op de kinderen passen, terwijl papa en mama hard aan het werk zijn. Oppassen is een spin-off van een andere, succesvolle serie.
1: Oké.
2: Welke serie was dat? Was dat A, Zeggen ze A?
1: Ja.
2: B, Goede Tijden, Slechte Tijden? Of C, Baantje?
1: Oppassen was een spin-off van een van die 3.
2: Ja, van A, Zeggen ze A, B, GTST of C, Baantje?
1: Ja, Baantje lijkt me gek, want Baantje is natuurlijk iets meer politieachtig.
2: Nou ja, nogal, hè. Ja.
1: Iets meer, helemaal politie natuurlijk. wat was die eerste ook alweer?
2: Zeggen ze A.
1: Ik denk Zeggen ze A.
2: Jij denkt Zeggen ze A.
1: Ja, dat denk ik, ja.
2: Ja, dat is ook inderdaad correct. Ja. Ja, ja, want de buurman, de tweelingbroer van een van de opa's, was de buurman van de familie van de Ploeg.
1: Oh, familie van de Ploeg!
2: Precies.
1: Ja, die kende ik. Ja, ja, ja,
2: en
1: okay.
2: Zo kwam dat, nou ja, goed, heel verhaal. Kun je nu ook terugvinden natuurlijk, hè, in dat Eldorado wat nu van
1: ja,
2: de geluid erop.
1: Schatkamer.
2: Nog één vraagje, muziekje. Ja. Meeuwis trad eerst op met Vagant, want dit was Guus Meeuwis met Vagant.
1: Ja.
2: Maar waarom heet Vagant Vagant? Is dat A, genoemd naar de populaire zanger in die tijd Vagant de Keukelare,
1: ja.
2: Vlaamse zanger. B, naar de stamkroeg. Of C, naar de huidkwaal die Guus in die jaren had.
1: Jeetje.
2: De ziekte van Vagant. Is het A, dus de zanger Vagant de Keukelare. B, naar de stamkroeg. Waar ze in die tijd graag kwamen. Of C, naar de huidkwaal waar Guus toen last van had. Ja,
1: dan denk ik dat, er staat me ook lichtelijk iets van bij, de stamkroeg.
2: Je denkt dat het de stamkroeg is?
1: Ja.
2: Nou, het is in ieder geval niet die zanger uit België.
1: Ja.
2: Er bestaat gelukkig ook geen huidkwaal die zo heet. Het is inderdaad helemaal goed, de stamkroeg van Gant. Nu heet dat van horen zeggen, schijnbaar. Dat heb ik van horen zeggen.
1: Dus ik ben gewoon geslaagd.
2: Je hebt inderdaad gewoon gewonnen, Stef.
1: Kijk.
2: Van harte proficiat.
1: Woe.
2: En dat betekent dat je een slinger aan het rad mag geven.
1: Oh, wacht. Ja, mag ik slingeren? Mag ik dat doen?
2: Ja, dat mag. Of moet ik het even voor
1: ja,
2: je doen?
1: Ja, maar even.
2: Ja, oké. Raad hij dan. Hoppatee, komt-ie.
5: Televisie, bankstel, bungalowtent, cake mix, weekendje weg, e-bike. Televisie, bankstel, bungalowtent, cake mix,
1: weekendje weg, e-bike.
5: Televisie, bankstel, bungalowtent, cake mix, weekendje weg.
2: Nou, wat zou het zijn?
1: Nou,
6: weekendje weg!
2: Vanuit de proficiat.
1: Heb ik nou een weekendje weg?
2: Je hebt een weekendje weg gewonnen.
1: En ik dacht dat hij altijd op de cake mix kwam.
2: Ja, dat is ook nog nooit anders gebeurd. Maar we willen een weekendje van je af, blijkbaar.
1: Ja, en wanneer krijg je het een weekendje weg dan?
2: Ja, volgende week hebben we dat nog niet geregeld. Maar daarna wel, denk ik.
1: Dus over 2 weken, dan mag ik een weekendje weg.
2: Ja.
1: En waar is het naartoe?
2: Waar wil je naartoe?
1: Nou, als het kan, een weekendje Reykjavik.
2: Reykjavik? Ja. Oh, dat regelen we.
1: Oh.
2: Nou, Stef, is gewoon geregeld bij deze. Geheel verzorgd.
1: Heel verzorgd.
2: Ja, zeker. Alleen één ding kunnen we niet garanderen. Of het vliegtuig wel opstuigt. Want het is volgens mij de vorige keer dat jij ging vliegen. Toen heb je een week in een hotel gezeten, toch?
1: Oh, dat was verschrikkelijk met die sneeuw. Ik zat
2: dat was in de sneeuwstorm.
1: Opgesloten in Amsterdam. Dat was echt verschrikkelijk, ja.
2: Dus wil je eigenlijk wel een weekendje weg? Of zeg je van nou, toch maar een plakkeek?
1: Nee. Ik wil een weekendje weg. Laat ze maar eens even in het geld tasten hier. Een budget even optrekken.
2: Dan gaan we dat maar doen. Nou ja, dan weet je gelijk als je Stef dus over 2 weken niet hoort.
1: Dan weet je waar ik ben.
2: Dan weet je waar die is en dan weet je ook hoe het komt.
1: Ja, nou, dat is op zich niet heel moeilijk, nee.
2: Nee, dat lijkt me.
1: Lekker een rijkje, Fik.
2: Ja, zeker wel. Nou, van harte proficiat daarmee. We hebben nog een uurtje te gaan. We gaan onder meer nog even onze vriend Tom bellen over het Eurovisie Songfestival.
1: Oh ja, tuurlijk.
2: Een heel bijzonder jaar in de jaren 90. Want we blijven gewoon helemaal in 90's sfeer. En misschien dat we ook nog wel even de parkeergarage inrijden.
3: Zometeen meer.
4: Omroep Brabant 90's Weekend.
0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Full Fans doe je only fans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
13: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
14: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
15: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
16: SVK Benelux.
15: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
17: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
4: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn.
2: Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen... die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoogwater. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog, fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nou, ik zeg dankjewel. Gaan we even richting de ANWB. Er zit al heel de middag Robert Vriesen. Ja. Goedenavond.
19: Goedenavond. Ja, het is ineens avond geworden, terwijl het nog gewoon licht is. Hè? Dikkie.
1: En bloed heet, ja.
19: Hé, hey, zal ik jou eens wat vertellen? Nou. Er trekken onweersbuien van west naar oost over ons land. Hebben jullie er al last van gehad?
1: Wij hebben er nog steeds geen last van gehad.
2: Nee. En als er mensen nu meeluisteren die inmiddels al wel echt in het onweer zitten, laat het even weten. Even hier.
19: Ja, hè,
2: 06-573-28203. We hebben al dat het dicht trekt en dat er misschien een klein spatje heb ik al gezien. Maar nog niks spannends, nee.
19: Geen spannende dingen.
2: Nee, de echte spannende dingen komen dus niet in Brabant. De regen die krijgen we wel, maar dat is voor vanavond even te weer.
19: Ja, de Achterhoek krijgt er flinks van langs, zag ik geloof ik op de beelden.
2: Ja, en het noorden ook, zag ik.
19: Ja. De drukte op de weg neemt al wel wat af. 150 kilometer vielen nog in onze regio. Maar je hebt altijd nog 3 kwartier vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 8 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. De kop van 15 kilometer langzaam rijdend verkeer met bijna een half uur vertraging. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch zijn bij Zaltbommel de rijstroken al lang weer vrij na een ongeluk. Maar er staat altijd nog 11 kilometer file vanaf Culemborg met een half uur vertraging. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 18 kilometer file rijden tussen knooppunt Everdingen en Werkendam daar. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. 9 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Ook is het file rijden op de A50 vanuit Arnhem naar Os over 27 kilometer tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein met dik een half uur vertraging. En bijna een half uur vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os door 3 kilometer file bij knooppunt Paalgraven.
1: Zo, een flinke lijst.
2: Dank u. Ja, hè. Ja, we krijgen een berichtje van Alexandra vanuit Aalst. Dat is net over de provinciegrens, Gelderland. Net, en daar regent het nu kijken.
19: Oh.
2: Dus dankjewel voor het bericht. Weten we dat ook. Maar dat is net aan de andere kant van de rivieren.
1: En Robert ook bedankt natuurlijk, hè?
2: Ja, Robert, ja, dankjewel. Ja,
1: als we niks zeggen, dan blijft hij gewoon een half uur hangen.
19: Ja,
1: nog,
19: ik doe gewoon mee.
2: Ja, dan moeten we echt het licht uit gaan doen op een gegeven moment.
19: Ja, nou, dat doen we maar niet, hè. Nee, maar doen we niet. Zelf avond.
2: Nee,
19: zal ik straks nog een keer terugkomen?
1: Ja, blijf maar goed plan.
2: Doe dat.
19: Is goed, tot zo.
2: En zo dadelijk komt onze vriend Tom even langs. En die gaat over een heel bijzonder Eurovisiejaar iets zeggen.
1: Ja, hij komt niet letterlijk langs, hè? Via de verbinding, hè?
2: Ja, maar die verbinding is zo goed, het lijkt net alsof je...
1: Net alsof je er zit?
2: Ja, zeker.
1: Nou ja.
2: Als het werkt.
20: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
21: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
22: Oma!
23: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
24: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
25: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
25: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
26: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
27: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
28: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
26: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op... Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
29: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen

0: vocht. Daarvoor hebben die even terugspoelen. Blablabla.
1: De piepende bandenshow.
0: Anouk met Nobody's Wife op Omroep Brabant. Inmiddels 16 over 6 tijdens het 90s weekend. We zijn vanochtend vroeg al begonnen. En we gaan even herinneringen ophalen aan die 90s in de vorm van de muziek, spelletjes. En natuurlijk ook omroepbrabant.nl. Daar kun je een artikel vinden over Honey. En Honey die verzamelt flippo's. En die zit inmiddels alweer op 11.000 flippo's. En dan vraag je je af, hoe komt ze aan die 11.000 flippo's? Omroepbrabant.nl, daar kun je het artikel vinden. En dan kun je ook allerlei meerdere dingen vinden natuurlijk. Sowieso om het nieuws bij te houden. En waaronder ook het weer. Want het is wat dat betreft een beetje afwachten hoe erg het in Brabant los gaat barsten. In delen buiten Brabant is het natuurlijk al flink bezig. Flink wat regen en wat onweer. En ik dacht, dat onweer misschien... Ik hoop niet dat het daardoor meer deze kant op gaat komen. Maar als het onweer klinkt, dan klinkt het een beetje als boom, boom, boom. Heb ik altijd het idee. Dus ik hoop maar dat niet de Bengal Boys er nu

0: George Michael uit de... Ja, 90's, hè, want we zitten in de 90's.
1: Ja, daar hoort
0: ja,
1: het
0: bij. Ja, eens op met een gekke ouwe hoer, joh.
2: De piepende bandenshow.
0: Altijd een gekke hoer op het eind, hè?
1: Ja, we gaan ons eigen gekke ouwe hoer eens even voorrang geven. We gaan terug naar de jaren 90 voor wat betreft het Eurovisie Songfestival. En dan praat je dus wel over de tijd dat we wel meededen, dat we niet boycotten. Overigens, niet deden we deden niet altijd mee. Maar dat waren nog de jaren dat het Songfestival nog wel eens op 4 mei kon vallen.
0: Oh ja.
1: En als dat gebeurde, deden wij dus niet mee.
0: En nu doen we helemaal niet meer mee.
1: En nu doen we helemaal
0: maar
1: niet meer mee.
0: Maar even herinneringen ophalen aan de tijd dat we dus wel meededen.
1: Ja, dat lijkt me goed. Met wie kun je dat nou beter doen? Dan met, nou, laten we zeggen, een soort van wandelend vat vol informatie als het over het Eurovisie Songfestival gaat. Onze voormalige collega en goede vriend Tom van de Oetelaar.
0: Hallo!
1: Ah, Tom.
3: Hey, hallo!
0: Hoe is het met u?
3: Ja, goed! Ja, we gaan het over Songfestival hebben, dan gaat het altijd goed, hè?
1: Ja, en deze keer hoeven we niks te gaan boycotten, want dit is gewoon het verleden. We zitten toch in de jaren 90. Dus gaan we gewoon naar, nou ja, de goede oude tijd, zeg ik. Maar is de jaren 90 voor wat betreft het Songfestival de goede oude tijd?
3: Ja, wat mij betreft wel. Maar ja, dat komt ook omdat het overgrote deel van de jaren 90, behalve dan het laatste jaar 1999, was toch allemaal zo heerlijk ouderwets met een live orkest.
1: Oh.
3: En ja, ik ben dan niet eens, ik ben gewoon oud, dus dat zal mijn probleem wel zijn. Maar ik vind dat gewoon zo leuk. Dat was natuurlijk het afgelopen Songfestival, was dat ook weer zo. Dat we toch, was ook weer even dat orkest opgetrommeld. En dan denk ik van ja, is dat nou niet leuk om dat orkest gewoon de hele tijd op dat podium te laten staan? Dan laat je ieder land, laat je een eigen dirigent meenemen. En dan doe je alle liedjes gewoon live met orkest. Allemaal live muziek. Is dat nou niet leuk?
1: Dat
3: had je dus in de jaren 90. En dat maakt dat ik echt dol ben ook nog op de jaren 90.
1: Nou, welk jaar gaan wij erbij pakken deze keer?
3: Het jaar met de Brabantse deelnemer.
1: Oh, dat is 19...
3: Ja... Roffel, 1996.
1: 96, ach, natuurlijk. Ach. Dan komen we bij Maxime terecht.
3: Maxine uit Breda met de politieman uit Amsterdam. Maxine Franklin Brown met de eerste keer.
1: De eerste keer, kijk eens aan. Hoe zijn we aan deze twee gekomen eigenlijk?
3: Ja, dat weet niemand.
1: Oh.
3: Maar nee, 1996 was een heel vaag jaar. Omdat je had allerlei voorrondes van voorrondes, als je me nog volgt.
1: Ja, ja.
3: Dus je had een voorronde voor het Songfestival. En daar zaten ook wel allerlei voorrondes voor. Ook allerlei op verschillende locaties. En ik geloof dat Maxine Franklin Brown ergens in een circus tent wat liedjes stonden te zingen. Nou, uiteindelijk is daar de eerste keer uitgekomen. Die ging naar een nationale finale die door Ivo Nie of All People werd gepresenteerd in een tv-show.
4: Het was unaniem een belachelijk groot succes.
3: En won dit liedje. Toen was het nog even spannend en onzeker. Omdat in 1996 voor het eerst het aantal deelnemers voor het Songfestival zo hoog was. Dat ze iets moesten en dat ze niet allemaal kwijt konden. En ze kozen er toen voor om de liedjes allemaal aan de jury te laten horen, zonder erbij te zeggen voor welk jaar en welke liedjes het waren. En toen is Nederland uiteindelijk is uitgekozen en Nederland mocht naar het Songfestival. Maar bijvoorbeeld Duitsland is toen naar de finale gegaan. Dus het is het enige jaar dat Duitsland niet meedeed aan het Eurovisie Songfestival.
0: En we waren op zich nog best succesvol ook.
3: We waren hartstikke succesvol, we werden zesde. Dus wat wil je nog meer? Ja, het zag er ook hartstikke gelikt uit. Ze deden het fantastisch. Het Songfestival was dat jaar in Oslo. De 3 jaar daarvoor was het Songfestival in Ierland. Want de jaren 90 waren ook de jaren dat Ierland heel vaak won. Nou, je mag 1 keer raden wie er won in 1996.
0: Ierland?
1: Dan is Ierland vast niet.
3: Ja, wel. Ja, dus ook weer Ierland. Dus de winnaar in 1992, 93, 94 en ook weer in 96 was Ierland. Dat was Irma Quinn met The Voice. In die jaren gingen we allemaal heel erg voor die mystieke sfeer van Ierland en van die Ierse liedjes. Dus Irma Quinn had met The Voice een heel sferisch, een heel sfeervol liedje. Vonden we allemaal fantastisch. En dus, dus dat won. Er waren trouwens nog wat meer opvallende inzendingen. Zal ik er nog eentje voor je uitpikken?
1: Ja, doe eens even.
3: Ben jij van de Telekids generatie, Stef? Of is dat alweer van voor jouw tijd?
0: Ik denk net ervoor, ja.
3: Ja, precies. Nou goed, voor de Telekids-generatie al ochtendgymnastiek.
0: Oh, die ken ik wel,
3: fanatiek.
0: Ja.
3: Ja, kijk, nou dat. Die deed dat jaar ook mee, want dat is namelijk origineel Gina G met Ooh, Just a Little Bit. Die deed mee voor het Verenigd Koninkrijk. Dus dat was ook in de tijd dat dat Verenigd Koninkrijk nog gewoon liedjes stuurde die het wel aardig deden. En die scoorden, die werden achtste. En voor de rest, ja, wat ik heel erg mooi vond, was het Portugese liedje. O meu coração não tem por. Dat was ook een mooi liedje.
0: Gezondheid,
3: en,
0: ja.
3: Ja, dank je. En Estland deed het ook heel erg goed. Met een beetje zoals Willem van Beuzenkom, de commentator, zei. De Mouth en McNeil van het festival. Dat waren Ivo, Lina en Maria-Lies Ilus met Kelleke Hel. Dat is Est voor schalenketting. Ja. En dat was ook een heel, heel, heel mooi liedje. Echt een van mijn topfavorieten aller tijden.
0: Nou, dat was een heel goed jaar. Dat is al heel fijn.
3: Zeker.
0: En weet je, zullen we dan gewoon Maxime draaien en Franklin? Ja, toch?
3: Nou, goed idee toch? Doen we die.

0: stond als een huis, hè, deze. Ja,
1: kun je wel zeggen. Ja. Dat is echt goed, hoor.
0: Zesde plaats toen, inderdaad. 1996, ook wel hier... 30 jaar achter ons inmiddels. 30 jaar.
1: Ja, dan word je echt oud. Als je dat ook nog meegemaakt hebt. En...
0: Ja, dan word je echt oud inderdaad. Goed, om daar maar niet op door te gaan. Marieke, wat zit er in het nieuws zo?
2: Nou, de dode man die in een sloot werd gevonden was voetbaltrainer. En je moet er waarschijnlijk nog niet aan denken. Maar bij de Intratuin in Halsteren hebben ze al zin in kerst.
1: Oh, en Christian heeft ook altijd zin in
0: kerst. Oh, heerlijk. Oh, altijd. Kun je er 's nachts voor wakker maken, hoor.
3: DK Electric. Een elektrische auto. Je hebt er een of je wilt er een. Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
5: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
6: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
7: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
8: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
9: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Inmiddels 6:35. We gaan eens even richting de ANWB. En bij de ANWB zit Robert Vriesen. Goedenavond.
11: Ja. Ik heb de tijd ook even stilgezet. Hij staat nu op 5 minuten 33. Ik klik hem aan en dan hebben we de actuele files. Want kijk, anders krijg je de files van 5 minuten geleden. Daar wil je natuurlijk
1: hebben we niks
11: niet
1: aan. Stel je al, maar 5 minuten is hij weg. Hè?
11: Ja, daarom. Maar dan kunnen we dat plaatje nog wel een keer draaien. Hey, zware onweersbuien van west naar oost over het land. En vooral het oosten van het land krijgt er flink van langs, zag ik zo op die buienradar. Flinke rode pitten daar in de Achterhoek. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht in onze regio nog file rijden over 11 kilometer tussen Rosmalen en West en Waardenburg. 22 minuten vertraging. Een ongeluk eerder vanmiddag op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. De weg is daar al meer dan een uur. Ik denk al wel 2 uur weer vrij. Maar ja, het aanbod zorgt toch voor die file daar. 14 kilometer nog vanaf afrit Everdingen. Een half uur vertraging. A50 Eindhoven-Arnhem. 10 kilometer file tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef met 20 minuten oponthoud. Kwartiertje extra nog bij Ravensteino als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. En op de A58 is de file ook bijna geschiedenis. Vanuit Tilburg naar Breda tussen Tilburg-Reeshof en Overhoudt nog 9 kilometer met wel geteld 10 minuten vertraging.
1: Robert Vriesen, mogen we jou bedanken voor vandaag?
11: Dat mag.
1: Kijk, bij deze tot de volgende.
11: Heel graag gedaan.
0: Ja, een broeierig warme dag. Ik bedoel, een broeierige warme dag. Zelfs de warmste dag ooit gemeten op deze datum. 33,7 graden is er gemeten. En het is ook gelijk de warmste dag van 2026 tot nu toe. Er komt verkoeling aan. Heel veel buien. Vanavond zullen heel veel plekken in Brabant wel getroffen worden door de buien. Het echte noodweer lijkt echter voor het oosten en noorden van het land te zijn. Ja, morgen wordt het gewoon weer zomers warm. 27 graden. Marieke Smit met het nieuws.
2: Een man van 47 die vanochtend dood werd gevonden in een sloot in Herpen was jeugdleider bij een voetbalclub. Berchem Sport heeft alle thuiswedstrijden dit weekend afgelast. De club zegt diep geraakt te zijn door het nieuws. Een motorrijder is vanmiddag overleden bij een zwaar ongeluk in Bergijk. Een motor en auto botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek. Het loo is voorlopig dicht. De beste grasmat van Nederland ligt in het Philipsstadion in Eindhoven. Elk jaar mogen de aanvoerders van de Eredivisie een cijfer geven aan alle grasmatten. En die van PSV kreeg nu het hoogste. Antoon is samen met Divano verantwoordelijk voor de grasmat en hij is trots.
12: De prijs is gewoon een beetje het kroon op je werk waar je het hele jaar voor gewerkt hebt. De kers op de taart, noem het maar iets. Dus wij proberen het veld zo goed mogelijk te prepareren. En dit is onze beloning.
2: De Kuip won de afgelopen 11 jaar, maar staat nu op de tweede plek. Hoe bestrijd je onkruid als je geen chemicaliën mag gebruiken? Steeds meer boeren hebben dat probleem, maar nu is er een oplossing. Veel akkerbouwers kopen nu een robot die met camera's en AI onkruid kan herkennen en weghalen. De bedoeling is dat zo'n robot dag en nacht doorgaat met wieden. Boer Emiel heeft al een onkruidrobot.
13: Als wij niks doen aan het onkruid, ja, dat overwoekert het gewas en dan krijgt het geen kans meer.
14: Dan heb je geen eieren.
13: Hele kleine, ja. Net genoeg voor de frikandel speciaal. Hoeft nooit naar de wc, nooit vrij, hoeft ook geen koffie. Net een beetje stroom, die kan gewoon door blijven gaan.
14: En naar de uien, waar gaat hij dan naartoe?
13: Naar de knolselderij, de sigorij en de wortelen.
2: AI is in de afgelopen 2 jaar zoveel beter geworden dat de testfase van de robot volgens experts wel voorbij is. Ja jongens, de temperaturen vragen er nog niet echt om. Maar toch, hebben jullie er al een beetje zin in?
1: Ja, waarin?
2: Nou, laat maar even horen.
1: Oh. Nou, hebben we vandaag al zin in hebben? Nou, ik ben een gigantische kerstliefhebber. Ik heb er nog geen zin in.
0: Ik heb er net zoveel zin in als op 24 december.
2: Niet.
1: Geen. Nee, maar hij is de cringe.
2: Ja, hij is wel echt een beetje de cringe,
0: Nee. Je wordt altijd met een monster vergeleken als je kerst niet leuk vindt. Ben je dan ook een monstertje als je carnaval niet leuk vindt?
2: Ja.
1: Ja, op zich. Alleen er is nog geen monster voor bedacht.
0: Nee, dat is waar.
1: Nee, we kunnen er wel even op bedenken, toch?
2: Ja, daar gaan we over nadenken.
0: Nee. En de helft van de Nederlanders, kijk bij de onderzoeken, maar vindt kerst ook helemaal niet leuk.
2: Nee, ja, ik snap
0: helemaal niet leuk. Bovendien, er komt het eerst mooi weer aan. Is dat niet veel fijner? Kom op, zeg. Zeur.
2: Nou ja, dat is goed. Nou, de sfeer zit er al lekker in.
0: Je vraagt mijn mening, toch? Dan geef ik hem.
2: Het is alweer gezellig.
0: Ja, precies. Ik moet zo'n grote snor laten staan en lang haar en aan de hoek van een tafel gaan zitten, geloof ik, hè?
2: Ja, dat is misschien.
1: En als je dan nog groen bent, ben je ook nog eens de cringe.
0: Nou.
2: Je hebt wel een groen shirt aan.
1: Nou, dat is wel iets.
0: Ja, zoiets, ja. Ja. Oké, nou vooruit.
2: Ik liet het natuurlijk horen met de reden. Want jullie denken misschien, waarom moet dat nou?
0: Ja.
2: Nou, bij de Intratuin in Halsteren hebben ze al kerstkriebels. Ze zoeken namelijk een kerstdoorbouwer. De Intratuin heeft al een oproep op social media geplaatst. Lijkt misschien een beetje gek met dit weer. Maar de Intratuin zegt het hele jaar al bezig te zijn met de kerstshow. Ze weten zelfs het thema van het kerstdorp al. Maar dat blijft nog even geheim.
0: Oké.
2: Even geduld nog, Christian. Ik ken het.
0: Volgens mij zijn ze gewoon echt 24 of nee. Hoeveel maanden hebben we een jaar? 12 maanden per jaar met die onzin bezig.
2: Ja.
0: Dus ja, dat is wel waar.
1: Maar die hebben ook veel werk, hè, wat dat betreft.
0: Ah, dat blijkt wel. Ja, dat is ook zo. We gaan er een plaatje bij bedenken, lieve vrienden. Want een 90's platen moet het wel zijn. Maar is onze muzikale kennis wel zo enorm dat we moeiteloos een 90er jaren plaat weten te bedenken. Ja. Bij dit thema, het bouwen van een kerstdorp. Ja, nu al. Je moet er zin in hebben. Gaan we wel een leuke plaat bij bedenken. Stef, jij mag beginnen.
1: Iets met een tuin. Ik heb er even kerstmuziekje bij gepakt trouwens.
2: Ja, één.
1: Kan ik beter nadenken.
2: Ik vind het wel leuk hoor.
1: Fool's Garden met Lemon Tree. Dan heb ik een tuin met garden en een boom met Lemon Tree.
0: Nou, ja, die past op twee keer. Nou, dat is. Ik ga voor het bouwen dan, de jongens van de bouw.
1: Oké.
0: Met een stijgerbike.
1: Ja,
2: jongens, het is de 90's.
0: Ja.
2: Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Ik ben er klaar voor, hoor. Laat me komen.
1: Oh jeetje. Nou, goed.
0: Nou.
1: We zetten hem er maar bij.
0: Ja, meeste stemmen gelden, lieve mensen. 06 573 28203. En hier komen ze.

0: als ik win, dan gooit Christian echt die stoel door het raam, denk ik.
1: Maar dat denk ik ook. Maar ja, hey, jij bent aan het woord bij deze. Dus welke van de drie wil je horen? 1, 2 of 3? Kan dus Mariah Carey tussen zitten, maar het is aan jou. Geef even 1, 2 of 3 door via 06-573-28203. En dan gaan we zo meteen... Ja, meeste stemmen gelden echt, hoor. Hey.
2: Herbeleef je de jaren 90.
3: Y'all ready for this?
4: In het Omroep Brabant 90s Weekend.

0: Cardigans met de Love Fool uit de 90s natuurlijk. Want we zitten midden in dat 90s weekend.
1: En uit Zweden, ook dat nog.
0: Ook nog eens, ja.
1: Ja, en de Cardigans, dat zijn van die gebruide pullovers, zeg maar.
0: Oh ja, dat klopt, ja. Dat wist ik wel.
1: Cardigan. Ja, daar zijn zij naar genoemd. Niet dat ze zo heten, want ze heten natuurlijk Persson en Svensson en Nielsson en...
0: Amazon.
1: En dan de zon en dat dan. En langkous en zo. Ja, er is een uitslag van de stemming. Want ja, we hebben net gevraagd om welke plaat wil je horen die iets te maken heeft met dat verhaal over dat er nu al kerstdorpen worden gebouwd. Op de derde plaats geëindigd, en daar ben ik wel opgelucht door, Mariah Carey.
0: All Along
1: for Christmas Is You. Nee, die is niet geworden.
0: Ja?
1: De tweede plaats, de Jongens van de Bouw, heeft het ook niet gered. Nee, de eerste prijs gaat naar Duitsland.
0: Ja, ja. Gaat het naar mij? Ah!
1: De Lemon Tree.
0: Dank u voor het stemmen.
1: Zeker.

0: eindelijk weer eens een keer de winnaar. Ik is zelf False Garden met Lemon Tree. En zometeen ja, zou je normaal gewoon lekker een heerlijke mix kunnen luisteren op de radio. Normaal gesproken na zevende, maar daar is hij dan ineens.
1: De non-stop computer inderdaad, maar die had er geen zin in.
0: Nee, die werkt niet helemaal goed vandaag.
1: Nee, het is thema weekend, dus dan is het een beetje een feestje. Dus daar gaan we er ook een feestje van maken. En daarom, net als bij al die andere thema weekenden, gewoon extra programmering. TV kijken kan altijd nog. Gewoon lekker de radio aanhouden. En dan wel de salontafel even aan de kant schuiven. Want anders dan kunnen er ongelukken gebeuren. Omdat ik denk dat je niet stil kan blijven staan.
0: Dat denk jij?
1: Of dat ja, we gaan zeggen, lekker een dansje doen. Gewoon net als vroeger naar de discotheek. Zegt dat woordje überhaupt nog wat? Discotheek.
0: Zeg maar nog
1: maar
0: wel iets.
1: Die had je vroeger. Maar die zijn allemaal zo'n beetje kapot aan het gaan. Ik zag van de week zelfs in het NOS-journaal een bericht. Dat zelfs in Renesse, het stapparadijs van de jeugd tijdens de zomer in Nederland, dat zelfs daar de laatste discotheek verdwijnt, omdat ze allemaal gewoon op terras willen zitten.
0: Zo. Ik moet zeggen, ik vind het eeuwig zonde. Want ik had graag in die discotijd wel willen leven. Zeker. Zeg maar, dat ik het echt mee had kunnen maken. Maar goed, dan maar op de radio, ja, toch?
1: Dus lekker heel veel van die Eurodance dingetjes. En doe vooral ook mee. Hè. Geef in de app vooral aan wat je nog graag zou willen horen. Want dan kan het zomaar zijn dat ik het even opsnor en dat het gewoon gedraaid wordt. Ja, dus dat je vroeger ook naar de DJ ging en dan aan de andere kant van het plexiglasje zo
0: even kloppen.
1: Of een bierviltje die kant op gooide waarop je had gekrabbeld wat je wilde horen.
2: En dan krijg je meestal een vinger terug.
1: Precies.
2: Een duim natuurlijk in jouw geval.
1: We hebben de app, er zitten allerlei emojis in. Dus
2: maar die zitten niet bij.
1: Leef je uit.
2: Nee, laat het even weten. Overigens, hou ons ook een beetje op de hoogte van hoe het met het weer gaat. Hè? Ja. Want komt er nog noodweer, dan willen we dat natuurlijk weten. Want dan kan Maarten je ook waarschuwen dat het eraan komt. Gerry zegt dat er al donder bliksem boven Geffen is gezien.
1: Donders toch.
2: Hou ons op de hoogte.
0: Ja, goed. Wat ons betreft was het dit. En ik zou zeggen, doe rustig aan met Maarten. Tot de volgende! Ja.

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant 90's Weekend.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
8: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
9: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
12: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
15: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
14: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
16: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
14: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant, een hele goede avond. We gaan zo meteen lekker disco dansen de hele avond door tot 10 uur. Maar eerst even toch naar de files, want er staan nog best wel wat mensen vast. En die willen dat toch ook weten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar heb je bijna 10 minuten vertraging. Andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Bijna een half uur vertraging. A50 dan, Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 11 kilometer, een half uur vertraging. En van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 11 kilometer en een kwartiertje. Tot slot de A58 van Tilburg richting Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. 6 kilometer, je hebt daar 5 minuutjes vertraging. En dan treinberichtje nog. Je moet maar naar België, je moet er vanuit Roosendaal. Daar rijden geen treinen, komt door een kapotte trein. En dat duurt nog heel even, dus dat moet als het goed is zo opgelost zijn. Nou, zijn we overcompleet en dan kunnen we van start. We gaan dus lekker ouderwets terug naar de discotheek vanwege het Omroep Brabant 90's weekend. Doe vooral mee, de app staat wagenwijd open. Vind het hartstikke leuk om al je berichtjes te lezen. Misschien ook wel anekdotes. Waar ging je naartoe? Wat vond jij geweldige muziek? Wat wil je misschien nog wel horen? Verzoekplaatjes zijn ook welkom. Kortom, maak er een feestje van. Laat die tv uit. TV kijken kan altijd nog. En dansen maar. Oh ja, zet even de salontafel aan de kant.
12: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
13: Dit is het Omroep Brabant 90's weekend.
12: De 90's disco show met Maarten Kortlever.
13: Omroep Brabant.
17: Now, here comes the music.
18: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.

0: de platenkast. En dus kunnen we helemaal loco.
1: De 90s Disco Show.
2: 90s Disco Show. Met Maarten Kortlever.
0: Er zijn al gelijk allerlei mensen die zich melden in de app. Bijvoorbeeld die naar de time-out gingen in Gemert. Nou was dat voor mij best een stukje rijden. Maar daar ben ik ook nog wel geweest in de time-out in Gemert. Dat was altijd fijn.
3: Ja.
0: Daarna ook geen discotheek meer geweest. Hè. Al die discotheken die zijn voetsie hier inmiddels. De een naar de ander lost gewoon op, omdat de jeugd niet meer naar de disco gaat. Ja, dat kan, dat kan. Jaren 90, ik ging wel. En dan was het lekker dansen geblazen op allemaal van die lekkere dance tracks eigenlijk. Dus we gaan gewoon vooral lekker dansen, veel eurodance. Hier en daar misschien ook nog wel eens echt een club knijtertje, om het zomaar te noemen. Heb je verzoekjes, dan mag dat natuurlijk altijd. En verder ga ik jou gewoon proberen te vermaken. En wellicht dat er dan liedjes tussen zitten dat je denkt, oh ja, dit brengt herinneringen terug. Nou, dat je uiteindelijk straks ergens staat te dansen, dat de hond, of de hond, de buurman met de hond langskomt, die denkt, wat doet de buurman nou? Die staat te dansen in zijn woonkamer. Ja, dat komt omdat je Omroep Brabant aan hebt. En roep het dan maar gewoon. Roep maar gewoon halleluja.
2: Omroep Brabant 90s Weekend.

Het liedje was zijn tijd ver vooruit. Deze Waterfall van Atlantic Ocean. Je luistert naar de 90s Disco Show op Omroep Brabant. We gaan lekker dansen. Lekker vooral heel hard de radio aanzetten. Gewoon een standje burenruzie maakt jou het uit, joh. Die buren die irriteren jou ook wel eens een keer, toch?

0: En zo dansen we lekker door en het bevalt zo te horen. Want, ja, de app die stroomt hier en daar vol, jongens. Het is echt heel erg fijn om te horen. Moet je luisteren, bijvoorbeeld Pierre.
1: Maarten, onwijs gaaf, hè. Stopen dat ze daarbij op een goed moment iets meer gaan doen. Ik weet dat het niet altijd kan, maar... Oh, jullie zitten in mijn hart, hè. Ja, dat weet jij, hè. Goedjes, Pierre, uit Rijen.
0: Nou, graag gedaan, Pierre. En blijf er gewoon lekker bij. De hele avond nog, tot 10 uur in ieder geval. Dit is het spul, OT Quartet.

0: En de discotheek Asje de retour. Ik krijg een beetje die vibes ervan. Van Sash, weet je nog wel. En dat treft, want die komt zo meteen langs. Maar dan zo'n beetje al zijn hits in een paar minuten gepropt. Eerst nog naar Snap.
1: Goedenavond. Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
2: You all ready for this?
3: In het Omroep Brabant 90s Weekend.

A Snap and Rhythm is a Dancer. Er kwam heel veel uit Duitsland in die tijd. Bijvoorbeeld dit, dat Snap. La Bouche was ook uit Duitsland. En Sash, je weet wel, die van Ecuador. Yes, goed, en dat klonk allemaal internationaal en Spaans en weet ik het wat. Het was gewoon een DJ-collectief met z'n drieën uit Duitsland. En die hadden stiekem heel veel hits. Mesdames, messieurs, le disc jockey.

DJ Jurgen daar, later LSDJ, Better Off Alone. Dat was maar wel even een blokje. Met Sars er ook nog bij, Rhythm is a Dancer. Even een beetje ontspannen. Ja, dit was ook fantastisch. Echt een classic. Robert Miles. Het schijnt dat de platenmaatschappijen er allemaal geen zin in hadden. Die hadden zoiets van, joh, ga weg man. Heeft hij het zelf maar gedaan uiteindelijk. En het leverde hem een klassieke wereldhit op. Dit is Children, tot 10 uur lekker dansen in de 90s disco show. Tijdens het Omroep Brabant 90s weekend. Het hele weekend gaan we terug naar de 90s.

ik sta in één keer weer in een discotheek, ergens in Lloret de Mar. Tijdens een veel te warme Spaanse zomer. Want daar was dit toen, in de jaren 90, een gigahit. En in Nederland ook al doorgecijpeld door Run DMC en Jason Nevins in een latere remix, It's Like That. Tijdens de 90s Disco Show, tot 10 uur, lekker een beetje dansen thuis. Radio op standje burenruzie, her en der gebeurt dat al. En dan kom je bijvoorbeeld ook dit tegen, Tori Amos, maar dan met een vleugje allemaal van helden.

Iedere avond, ieder dansavondje moet ook altijd even een klein commercieel momentje hebben. Hè? Even een klein beetje romantisch dansen misschien wel. En nou, dan dit tot aan het nieuws.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
3: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
2: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. Eén verkeersmelding zowaar nog op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Daar tussen Berg op Zoom en Hogerheide, 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, weg is wel weer vrij. Dus dat gaat als het goed is heel snel oplossen. Het is 90's discoavond bij Omroep Brabant vanwege het 90's weekend. Het is vanmorgen gestart om 6 uur bij John in Kei Goeiemorgen. En het hele weekend vertoeven wij dus in de jaren 90 met al die mooie herinneringen, die knotsgekke, maar ook stapelgoeie muziek. Want er zit heel veel goed spul tussen ook. En vanavond gewoon lekker dansen, een beetje herinneringen ophalen van de tijd dat je misschien zelf ook nog gewoon naar de discotheek ging. Die had je toen nog. Tegenwoordig zijn ze bijna allemaal uitgestorven. Maar nou ja, dat gaat er dus nog gebeuren. Nog 2 uur lang. Mocht je wat kwijt willen, de app staat wagenwijd open. 06-573-28203. En daar kun je eventueel ook nog een verzoekplaatje kwijt. Kan ik kijken of dat ik hem erin kan proppen. Maar gewoon luisteren en reageren en een beetje meedoen mag natuurlijk ook. Zo, nou, we zijn een beetje een drankje kunnen halen, denk ik. Even het zweet van ons voorhoofd afgeveegd tijdens het nieuws. Zijn we er weer klaar voor? Kunnen we? Ja? Oké, dan.
0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
5: Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.
0: De 90's Disco Show met Maarten Kort.

CNC Music Factory and Gonna Make You Sweat and Dance en alles tegelijkertijd. Ja, het wordt een heet avondje. Is het niet door het weer, dan wel door de muziek op Omroep Brabant. Sunny Panny die reageert. Hey, en misschien iets van Pump Up the Jam of zo. Hè? Lekker dansen, zoals bij High Street in Hoogstraten. Ah, ik denk dat die wellicht nog wel langs gaat komen. Eerst even deze. King B and Back by Dope Demand. Back by Dope Demand.

0: Je bent een weekend lang terug in de 90s.
1: Omroep Brabant.
2: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.

Er is een heel klein beetje smokkelen, want dit stond eind 1989 ook al in de hitlijsten, maar dat eilde nog een beetje na in de 90e jaren. En ja, dit was wel echt gewoon het begin van die hele houseperiode. En al het gedans met die beats en die bassen en dat soort dingen allemaal. Straks een megamix van onze eigen John, ofwel DJ Groovebox. Nou, dat wordt helemaal smullen, let op.

0: Ik was in slaap gevallen. Nee hoor, ik was ondertussen in de app gedoken. Het is hartstikke druk. Dankjewel voor het reageren. Allemaal hartstikke leuk om te lezen. Blijf dat ook gewoon doen. Even appje sturen, vind ik leuk. Maar even de aandacht voor het volgende. We hebben John natuurlijk altijd hier in de tijdmachine. Die gaat altijd helemaal los. 60's, 70's, 80's. En die vindt het ook leuk om van die mixjes in elkaar te draaien. Dan noemt hij zichzelf de Groovebox. Yes, really, hij heeft zelfs zijn eigen jingles. En dat heeft hij nu ook gedaan voor dit programma. En morgen gaat hij nog een keer in de herhaling in de tijdmachine. Dik 12 minuten, alles dwars door elkaar. Even kijken hoeveel jij er herkent.
1: Get ready for the dance floor. This is the Groovebox.
2: You save my day and bring me some flowers. You know the way and I got the power. Come on, let's move, turn around and round. Follow this groove, let's come down to the ground.

0: These are the sounds of the Groovebox.
1: Oh, zeg, goeiedag. Dat was even lekker. Man, man, man, man, man, man, man. De Groovebox mix door John in elkaar gedraaid. Het is noestarbeid geweest, maar we hebben er wel van genoten. Wil je hem nog een keer horen? Dan moet je morgen even naar de tijdmachine luisteren tussen 12 en 4. Want dan komt hij nog een keer langs.

0: Felix en Don't You Want Me.
1: Goedenavond. Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
2: Y'all ready for this?
0: In het Omroep Brabant 90s weekend.
1: Omroep Brabant.
0: En weet je wat nou zo leuk is? Er komt zelfs een appje binnen uit, hou je even vast, Utah, de Verenigde Staten. Ook daar wordt geluisterd. Er wordt lekker motor gereden richting, denk Rocky Mountains of zo, weet ik veel waar. Ik ben niet zo goed in de topografie daar. Maar dat is wel lekker rijden, denk ik. Met de 90s disco show op je oortjes. Yushira en Open Your Mind. Tot 10 uur. Lekker dansen.

Merry-go-Wild Grooveyard in de 90s Disco Show op Omroep Brabant. Ja, het is net wat anders dan normaal, hè, qua sound. Maar dat maakt niet uit, het is even gewoon een feestje. Het is feestweekend bij ons. In de app ondertussen de vraag of er misschien ook nog even een klein blokje happy hardcore en zo gedraaid kan worden. I wanna-

Speciaal voor Jan, die appte. Hij is naar eigen zeggen een jonge man van 67. Maar hij had zo zin in Rainbow in the Sky. En ja, dan komt Charlie Lono en Metal Tio, die komen er ook nog eens achteraan. Hij heeft nu een beetje ruzie met de buren. Ja, Jan, het is maar één keer 90's weekend en maar één keer de 90's disco show per jaar. Dus dan moeten de buren maar even doorheen luisteren. En we gaan er gewoon nog eentje aan vastplakken. Omdat het kan natuurlijk, hè. Nog even lekker happy hardcore. Als je zin hebt om je trainingspak aan te trekken, dan mag het, hè. Dit is Nakatomi en Children of the Night.

0: zo, hè. Even tijd om richting de bar te gaan. Althans, ik. Even een glasje water halen. Al dat gedans. En het nieuws van 9 uur komt er ook aan. Ja, dat moet even tussendoor. Moet even weten wat er in de wereld gebeurt. En dan daarna het laatste uurtje van deze 90s disco show. En de rest van de avond en nacht ook allemaal 90s muziek in de non-stop. Maar dan gaat alles weer langskomen. Ook kleine luisterliedjes uit de 90s. Maar goed, eerst even het nieuws. En dan dadelijk een uurtje dat we misschien wel ietsjes meer de club ingaan. Yep.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
4: We doen daar onderzoek naar, dus de forensische arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
3: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, dit is Omroep Brabant, het 90s weekend. En we gaan nog een uurtje gewoon de voetjes van de vloer.
1: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
2: Dit is het Omroep Brabant 90s weekend.
1: De 90s disco show met Maarten Kortlever.

grote dance en trance classic prijkt aan menig lijstje vaak bovenaan deze Energy 52 en Café Del Mar. Je luistert naar de 90s Dance Show op Omroep Brabant tijdens het 90s weekend. Waar ging jij stappen? Was het Time Out of de Hollywood misschien wel? Of de High Street of een andere tent? Maakt me niet uit. De Sterren Nieuwkuik kan natuurlijk ook. Laat maar even weten. Ik hoor graag van je. Appie staat wagenwijd open. En misschien nog wel een klein verzoekje. Kan ik kijken of dat die past. We gaan naar Duitsland, naar deze DJ. Paul van Dijk.

die volgens mij in België gingen stappen allemaal. High Street wordt veel genoemd, Lommel ook. Ja, dan denk ik dat jullie Milk Inc. ook al kennen. Alhoewel, Walk on Water, ja, dat mag net niet, want die is uit 2000. Maar ook deze kwam heel vaak voorbij.

hoeft nog niet te gaan slapen. Ik ga gewoon wakker blijven, zeker tot 10 uur. Lekker dansen in de 90s disco show op Omroep Brabant. Ja, dit zouden we elke avond wel willen eigenlijk, hè? Morgen en overmorgen, maar ja, nee, dat kan niet. Overigens, morgen wel gewoon lekker de radio aan. Want de hele dag ook weer 90s met de tijdmachine enzovoort enzovoorts. En nu nog een, nou, iets meer dan een half uurtje genieten van alles wat er maar langskomt. En misschien heb je er nog wel herinneringen aan ook. Aan toen, aan vroeger, toen je zelf nog jong was en op pad ging. Bijvoorbeeld aan deze, want ook dit is een gigantische classic. Ook in België trouwens. Universal Nation en Push.

is eigenlijk wel wat laserlichten. En een rookmachine hier in de studio. Dat is toch allemaal wat, wat klinischer. Maar maakt niet uit. Oogjes dicht, kom je vanzelf in de sfeer. We gaan naar de eerste wapenfeit eigenlijk van een heuse Brabander. Want het was nog een piepjonge Thijs Verwest die aan de slag ging met wat nu een van de grootste trance classics aller tijden zo'n beetje is. Silence. Chesto remix.

0: Tiësto Sunrise Remix, Delirium en Sarah McLachlan en Silence. Is er misschien nog een 90s guilty pleasure die je misschien nog wil horen? Ja, dan kun je altijd natuurlijk gewoon even een appie sturen. Dat mag altijd.
1: Herbeleef je de jaren 90.
2: Y'all ready for this?
3: In het Omroep Brabant 90s Weekend.

Cygnus X en The Orange Team. Daar moeten we wel een klein beetje van bij komen. Dus even een beetje relax. Fatboy Slim en Praise You op Omroep Brabant. Het wordt langzaam donker buiten. Het is nog wel warm en plakkerig volgens mij, toch? Tenzij er hier en daar een buitje is gevallen. Nou ja, past wel bij het avondje. We've

peper bij. Gooi het vervolgens in de mixer en dan krijg je dit. Franco Moraggi en Show Me. Ik wil de pret niet bederven, maar nog een minuut of 10 op de klok. En dan gaat de discotheek toch echt even sluiten. Dan moet ik een tukkie gaan doen. En dan ben ik er morgen weer, hoor. Ben nu al wakker. Wees maar niet bang. Het 90s weekend gaat gewoon door. Een hele weekend. Straks non-stop de lekkerste 90s hits. En morgen dan weer gewoon een hele zaterdag met John in de tijdmachine. En aan het eind van de dag ben ik...

It's Gonna Be All Right. Dan nog iets, ja, denk misschien wel onbekend, maar misschien dat je het ooit wel eens hebt gehoord. Een van de grootste trance-klassiekers, als je het mij vraagt, is 1998, Binary Finery.

0: En nee hoor, je was niet alleen. Omroep Brabant was bij je de hele avond en blijft nog bij je.
1: De 90's Disco Show.
2: Met Maarten Kortlever.
0: Ja, de hele weekend is het nog één groot feest. Het 90's weekend. Meteen gaat wel de non-stop van start. Want ik ga er tussenuit. De discotheek moet langzaam sluiten. We hebben een klein beetje cool-down gehad. Hè? Zo ging dat dan vanavond. Moest een beetje rustig worden. Iedereen een beetje rustig worden. Olive en You're Not Alone. En dan gaan ze zo meteen de vloer vegen. En bezemen. En dan heb je toch wel echt het idee dat je eruit moet. Hup, opzouten. Naar huis. Naar de shawarma-tent. Oh, daarover gesproken. Ik zou best shawarma lusten nu. Maar goed, nee, ik ga recht naar huis. En dan misschien een klein zakje chips nog. Klein drankje en dan is het weer genoeg voor vandaag. Ik vond het in ieder geval

Sta nog open, je kan nog van alles kwijt. Maakt mij niet uit. Maar nu is het dan wel tijd voor een, nou ja, een beetje opzout muziekje. Gewoon wegwezen, leegvegen de tent. Mensen, fijne avond nog.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
3: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
2: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
4: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca, net als Jesper de Jong, door naar de laatste 16 in Parijs.
2: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
5: Tering, het kriebelt.
1: Dit is het Omroep Brabant 90's weekend.
0: Non-stop 90's.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het dit weekend.
2: Het is een...
0: in het Omroep-Brabant 90's Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
3: Busje komt zo, busje komt zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
1: Oh, geen kop.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in. En luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
4: Right about now.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Tering, het kriebelt.
1: Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.
0: Non-stop 90's.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Tering de kriebels.
1: Dit is het Omroep Brabant 90's weekend.
0: Non-stop 90's.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Weltrusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

ain't no disco. And it ain't no country club either.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
2: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi?
0: Je herbeleeft het dit weekend.
3: Het is een...
0: in het Omroep Brabant 90s Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
4: Busje komt zo, busje komt zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
5: Wow, geen
0: dus studeer dat dansje maar vast weer in. En luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Tering, het kriebelt.
1: Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.
0: Non-stop 90's.

0: Dr. Martens aan en pak je flippo's erbij.
1: All the people all around the world.
2: We duiken diep in de 90's. Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.

0: zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gepakt.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: feest. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Tering, de kriebels.
1: Dit is het Omroep Brabant 90's weekend.
0: Non-stop 90's.